0: geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0 en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Mooi.
1: Waarom vind je het mooi?
0: Dat het gewoon nergens op lijkt.
2: Nou, ik woon hier nu 3 jaar. Dagelijks kijk ik naar de Delta. En ja, wat het precies voorstelt, weet ik ook nog steeds niet.
3: In onze regio staan honderden beelden. Zomaar in de openbare ruimte. Deze week zijn we in Alphen.
4: Alphen is niet meteen heel erg bekend om zijn kunst. Maar wat veel mensen wel kennen van Alphen, is een enorme beeld op de geluidswal langs de N11. 8 meter hoog. Mensen kunnen dat bijna niet missen.
3: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Mojarch meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM. Dit is Radio West.

0: Het WK is in volle gang en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Madjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9. Muziek in allerlei stijlen en concerttips. Gepresenteerd door Aad de Been. Heb je een verzoek of een muzikale suggestie? Stuur dan een mail naar klassiek@omroepwest.nl. Klassiek op West. Elke zondagochtend en zondagavond tussen 7 en 9.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen
1: knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
2: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
3: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
4: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
5: Altijd dichterbij.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

take your love to town. God's sakes, turn around.

0: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
0: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
5: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
6: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
7: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
14: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
15: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
3: Van Uffelen, Das Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, Mode op zijn mooist.
16: Tatenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
23: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
24: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
26: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
27: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
26: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
28: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
29: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
28: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
30: Voorzuid Holland altijd dichterbij.
31: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is

Van harte welkom voor 2 uur klassiek op deze zomerse zondag, de 26e juni. En meteen maar begonnen met een geboortejubileum. Het is 28 juni van het jaar 1604, wanneer in het Duitse Bad Lobenstein componist en dichter Heinrich Obert wordt geboren. Hij zal les krijgen van zijn neef Heinrich Schütz in Dresden. En we kennen hem vooral van vocale muziek, waarbij hij zelf als dichter de teksten maakte. U hoorde zijn God des Himmels und der Erden. En dan heb ik ook nog een stukje uit zijn instrumentale werk. Want behalve voor de menselijke stem is er nogal wat voor de gitaar. Een rondo uit de duo voor 2 gitaren in D groot. Lustig belebt, grappig en vrolijk.

Een deel uit het duo voor twee gitaren van de Duitse barokcomponist en ook nog jarige Heinrich Albert. Gespeeld door het Heinrich Albert duo. En we hebben een paar geboortedata vandaag. Bijna drie eeuwen later, 28 juni 1895, wordt in Zürich Kazimierz Sikorski geboren. Hoewel in Zwitserland geboren, is hij een Poolse componist. Hij zal werken als professor aan het conservatorium van Warschau en bekend worden als voorvechter van de Poolse muziek. Zelf schrijft hij in een 90-jarig leven veel kamermuziek, liederen en een zestal symfonieën. Ik heb hier voor me een liedje over de jongens die een vrolijke wandeltocht maken.

Jagem Jazet van de jarige Kazimierz Sikorski. En dit alles door het Warszawski Koor Kameralni. En dat is volgens mij zoiets als het kameradenkoor uit Warschau. En al zoekend kwam ik nog een Poolse componist tegen met de naam Kazimierz. Vorige week was hier dirigent en koperblazer Arne Visser op bezoek. En we spraken af deze zomer meer aandacht te hebben voor de koperblazers. En zo kwam ik een koperkwartet van Kazimierz Sikorski tegen. Sikorski werd geboren in 1922 en kreeg in Parijs les van onder meer Nadia Boulanger. Zijn suite voor vier trombones maakte hij in 1953. Hier zijn drie deeltjes van de zeven.

Drie delen uit de suite voor trombonekwartet van de Poolse componist Kazimierz Seroki, gespeeld door het trombekwartet. En dan te gast een componist die kort geleden al eerder in dit programma te horen was. Ik liep een paar maanden geleden tijdens een wandeling in de Franse Alpen tegen het zomerhuis van filosoof Jean-Jacques Rousseau aan. Behalve filosoof van de verlichting en later ook van de revolutie, was hij een goede pianist en componist. En hij werd geboren in 1712 op 28 juni precies. Zijn bekendste is Le Devin du Village. Een korte opera in één acte over een waarzegger die in het dorp bemiddelt tussen twee met elkaar ruziënde gelieven. Luister naar de ouverture en een korte aria.

Ouverture en aria uit Le Devin du Village. Opera in één acte. We noemen dit ook wel een entre acte van de jarige Jean-Jacques Rousseau. Dit was een uitvoering onder leiding van Louis de Froment. Ik vertelde dat Rousseau, die we vooral als filosoof kennen, een pleitbezorger was van de verlichting. Een stroming die aan het eind van de 18e eeuw zal uitmonden in een revolutionaire beweging. En dat was niet alleen in Frankrijk, maar over heel Europa. In Nederland werd de beweging aangevoerd door de Bataven, die het opnemen tegen de gevestigde orde, en dan met name de Oranjes. En daar hoorden revolutionaire liedjes bij, zoals Lof der Vrijheid.

Lof der Vrijheid. Een liedje uit de revolutiejaren waarin de Bataven het opnemen tegen de Oranjes. Door Camerata Trajectina uit hun productie De Straat op voor een Nieuwe Natie. En dan zie ik in Amare een van de Nederlandse klassiekers van de 20e eeuw geprogrammeerd. De 30e, en dat is dinsdag, klinkt daar Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Gemaakt in de hoogtijdagen van de minimal music. Korte thema's in een soms eindeloze herhaling met kleine variaties. Canto Ostinato ging in 1979 in première. Ik herinner me nog een van de allereerste uitvoeringen in het Kurhaus. En dat was gespeeld op vier vleugels, de oorspronkelijke bezetting. En daar is een opname van. Daarna nog heel vaak in verschillende bezettingen uitgevoerd. Nou, luister naar sectie 74. Eerst door het kwartet Arielle Vernerde, Gerard Bouwhuis, Kees van Zeeland en Jean Carl, toen in het Kurhaus. En dan een recentere versie door het Matangi-kwartet.

Tweemaal sectie 74 uit Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Tweemaal een heel Haagse productie. U hoorde eerst een pianokwartet zoals het klonk in 1979 in het Kurhaus. En daarna de versie van het Matangi-kwartet. Het hele stuk voor vier piano's, dus de oorspronkelijke bezetting, dinsdag de 30e in Amare. En dan zijn er nogal wat mooie festivals tijdens de zomermaanden. In de buurt, het Delft Chamber Music Festival. Op verschillende locaties ditmaal, omdat het Delftse Prinsenhof nog steeds verbouwd wordt. Thema van het festival is de vlinder. Net als muziek ontstaat ze niet in één keer. Ze ontpopt zich, slaat haar vleugels uit en brengt verandering teweeg. Het openingsconcert is op 9 september in Theater De Veste in Delft. Daar klinkt onder meer het strijkkwartet in G van Johannes Brahms. Deel 4, Poco Allegro.

Poco Allegro uit het strijksextet in G van Johannes Brahms. U hoorde een sextet onder leiding van Renaud Capuçon. 9 september tijdens het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival door een internationale keur aan muzici in het Delftse theater De Veste. Nou, ga even naar het hele programma op hun site, want er zijn veel prachtige locaties om te bezoeken met hele mooie muziek. Dan is er een jarige uit de wereld van de musical. Eigenlijk de nieuwe operette. Zijn naam is Richard Rodgers. Tal van musicals op zijn naam, samen vaak met Oscar Hammerstein. Ik hoorde eens iemand zeggen dat hij elke maand een keer naar The Sound of Music ging. Nou, u mag dus meezingen met de ouverture.

Overture uit The Sound of Music van de jarige Richard Rodgers. Geboren in 1902 op 28 juni. Heel veel melodieën die in ons geheugen gegrift zijn, werden door hem gemaakt. U hoorde zojuist de Royal Philharmonic Pops Orchestra. En inmiddels heeft jazzlegende Oscar Peterson achter de vleugel plaatsgenomen voor een andere evergreen van Rodgers. Luister naar Petersons versie van My Funny Valentine. Op 28 juni. Heel veel melodieën die in ons geheugen gegrift zijn, werden door hem gemaakt. U hoorde zojuist de Royal Philharmonic Pops Orchestra. En inmiddels heeft jazzlegende Oscar Peterson achter de vleugel plaatsgenomen voor een andere evergreen van Rodgers. Luister naar Petersons versie van My Funny Valentine.

Nogmaals een compositie van Richard Rodgers. My Funny Valentine in de versie van Oscar Peterson. En dan gaan we zoetjes aan plaatsmaken voor het nieuws van 8 uur. Wanneer u op zoek gaat naar zomersklassiek, komt u zeker die ene symfonie van Beethoven tegen. En dat is de 6e, de pastorale, waarin hij de seizoenen beschrijft. We gaan naar het nieuws met het eerste deel. Dat is het ontwaken van vrolijke gevoelens bij de aankomst op het land in de vroege ochtend. Aldus de beschrijving van Beethoven. Na het nieuws van 8 uur nog een heel uur klassiek, dus graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte, staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
11: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
17: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
16: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
19: ANWB en gaan.
20: Oma!
21: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
26: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
28: Tot 9 uur, klassiek op West.

Welkom terug voor een tweede uur klassiek. U hoorde een stukje uit Set Papillons van de Finse componiste Katja Saariaho, gespeeld door Dirk Wiedhegger. Over zeven vlinders voor cello solo. En daarmee verwijs ik graag nogmaals naar het Delft Chamber Music Festival van dit jaar, waar de vlinder in al haar gedaanten centraal staat. Programma alle informatie op de site van het festival. En dan een concert door de organisatie Podium 21. De naam is Tour de France. De tour begint aanstaande zaterdag, maar als klassieke opwarmer een concert aanstaande vrijdag in de Haagse Waalse Kerk. Daar klinkt onder meer muziek van Ernest Chausson, geboren in 1855 en gezien als een van de beste componisten van zijn tijd. Luister even naar zijn Le Chevalier Malheur.

Over Le Chevalier Malheur, de ridder van het ongeluk. Tekst van Paul Verlaine, muziek van Ernest Chausson. En het was misschien een voorspellende tekst, want Chausson overleed al op jonge leeftijd. Hij was 44 toen hij besloot om de allernieuwste uitvinding op het gebied van vervoer aan te schaffen. En dat was een fiets. Een fiets zelfs op rubberbanden. Maar het ging vreselijk mis toen hij op volle snelheid een heuveltje afdaalde en in volle vaart eindigde tegen een muurtje. Ik zeg eindigde, want het was ook inderdaad het einde van onze componist. Want hij overleed ter plaatse. Mooi om zijn muziek te laten klinken in het programma Tour de France. Een project van Podium 21 met ensemble Klang en organist Geerten van de Wetering. Een ander stuk dat we daar gaan horen is van Germaine Taillefer. Luister naar haar toccata.

Clint Narboni duo met de toccata van Germaine Taillefer. Zij was onderdeel van de Groupe des Six met daarin collega's als Poulenc, Honegger en Mio. Deze muziek samen met die van Debussy en Chausson vrijdag 3 juli in de Waalse Kerk aan het Haagse Noordeinde. En dan is er ondanks de zomerse sfeer gewoon weer kantatendienst straks in de Kloosterkerk. Vandaag kantate BWV Bachs werkenverzeichnis nummer 24. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 20 juni 1723 in Leipzig. Bach was daar eind mei gaan werken en had zich in Keuten al van een tweetal kantates voorzien om zijn entree in de Thomaskirche op te luisteren. Luister naar Ein ungefärbt Gemüt. En dat gaat over een zuiver gemoed.

Het Bach-collegium Japan met een stukje uit kantate BWV 24. Over een zuiver gemoed zingen en spelen ook straks om 22:30... de residentie Bach-ensembles in de Kloosterkerk. Als altijd aan het Haagse Voorhout. En nu we het over Bach hebben, maak ik even ruimte voor een arrangement. Er zijn er talloze voor allerlei bezettingen. Maar vandaag is het de 28 juni. En dat was in 1846 de dag dat Adolf Sax het patent verwierf op zijn nieuwe instrument. Het huwelijk tussen riet en koper. De saxofoon was officieel erkend. Daarom een bewerking voor saxofoonkwartet van een Gigue van Bach door N.J. Schneider en dan misschien een van de oudste en bekendste Bach-arrangementen door de Swingle Singers met de Gavotte.

het Clair Obscur saxofoonkwartet met een Giege en de Swingelsingers met de Gavotte. Alles van Bach. En wat zou hij ervan gevonden hebben? Dan naar een ander jaarlijks zomerfestival. In Utrecht gaan de liefhebbers van oude muziek vanaf 28 augustus weer genieten van hun festival. Het begint die dag vroeg met muziek uit de middeleeuwen door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Een handschrift uit de 13e eeuw. Van een liedje dat wellicht al in de 11e eeuw gezongen werd. Over de ellendige mens, Homo Miserabilis.

Het Huelgas-ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Met het anonieme Homo Miserabilis. En ook door ditzelfde ensemble uitgevoerd op de openingsdag van het festival Oude Muziek in Utrecht. Dan wordt daar ook opgetreden door ensemble Musica Temprana. Zij vertolken al meer dan 25 jaar oude muziek uit het Spaanse taalgebied en Latijns-Amerika. Ik heb ze hier met een stukje van Juan Bautista Gómez, Spaans barokcomponist, geboren en overleden in Valencia. Cosas Nuestra Señora de la Antigua. Over de Maagd Maria, vereerd in het hele Spaanse taalgebied, maar vooral door de Spaanse veroveraars in Latijns-Amerika.

Musica Temprana. Ze zijn ook te zien en horen op de openingsdag van het Festival Oude Muziek in Utrecht. En wanneer er mooie oude muziek klinkt in onze regio, is daar vaak Musica Antica da Camera voor verantwoordelijk. En zaterdag is er weer een concert met zoals altijd een aantrekkelijke titel. Ditmaal heet het Love is in the Air. Muziek over de liefde aan het hof in Versailles. Met daarin alle verlangen, schoonheid, maar ook pijn en opoffering die daar allemaal bij horen. Een trio van muziekstudenten speelt onder de naam Ensemble de Cour. Werk van onder meer Jean-Baptiste Lully en Michel de Labarre. Van de laatste heb ik hier drie deeltjes uit de suite nummer 9. Een chaconne, een lentement en vivement.

0: Het trio TikTok Shock met drie deeltjes uit de suite nummer 9 van Michel de Labarre, hofcomponist in Versailles. Deze muziek ook tijdens het concert van het ensemble De Cour aanstaande zaterdag in Café de Maatschappij. En dat is in de Keizerstraat nummer 67 op Scheveningen. Dan een geboortedag van een Nederlandse artiest waarvan ik niet goed weet of dat wel in een klassiek programma thuis hoort. Maar volgens mij mag je op 28 juni 1917... de toen geboren Wim Zonneveld best klassiek noemen. Ik heb hier een van zijn echte klassiekers over een jeugd in het dorp. En wat je toen nog niet wist, het zal voorgoed voorbij gaan.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Het dorp van Wim Zonneveld, vandaag zijn geboortedag. Het nummer werd in 1965 geschreven door zijn partner Friso Wiegersma. Maar een jaar eerder, in 1964, maakte de Franse chansonnier Jean Ferrat een lied met de naam La Montagne. Opnieuw over een dorp, maar nu in de Franse Ardèche. Hij is daar een jaar eerder komen wonen, vanwege de prachtige omgeving. Maar hij ziet de jonge dorpelingen met ledenogen vertrekken naar de grote stad. Daar waar het succes en een glansrijke carrière lokken. Nou, nog even dit origineel van en door Jean Ferrat.

Jean Ferrat, La Montagne, inspiratie voor het dorp van Wim Sonneveld. En zo naderen we de klok van 9. We gaan naar de finale van deze Klassiek op West. En dat doen we nogmaals met Beethovens 6e symfonie. In het 4e en 5e deel is het hoogzomer. In het 4e deel, Gewitter, klinkt een geweldig onweer. En in deel 5, Hirtengesang, is de wereld tot rust gekomen en genieten we van de koelte na de bui. En met dit weerpraatje uit de tijd van Beethoven zeg ik u voor vandaag gedag. En wens ik u nog een heel rustige zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
13: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
14: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
15: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
16: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
17: In Boskoop is het 23 graden, net als in Rijswijk. Na hier en daar een stormachtige nacht begint de zondag strak blauw met max 25 graden.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Bol Brinkman met een overzicht van het regionieuws. In een woning aan de Witteburgerweg in Wassenaar is afgelopen nacht een uitslaande brand uitgebroken na een blikseminslag. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De kat des huizes is door de brandweer uit de woning gered. Door blikseminslag gisteravond bij Gouda rijden er op dit moment geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag. Seinen en wissels kunnen niet worden bediend. Het is niet bekend hoe lang de storing nog duurt. En een tram in Den Haag is zaterdagmiddag ook getroffen door de blikseminslag. De tram van tramlijn 1 raakte daarna defect en viel stil midden op de Duinstraat op Scheveningen. Hierdoor ontstond korte tijd vertraging. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
19: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
20: En na de reclame muziek van Crowded House. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
21: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
23: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
22: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
24: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
22: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
25: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
26: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
25: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
27: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
28: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
29: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Hé, het licht doet het niet.
32: Ik heb geen bereik.
33: Hebben we nog wel water?
34: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
35: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
36: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
35: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.

0: Crowded House, Weather With You. Goedemorgen. Wat hebben Amy Winehouse, Bette Midler, Barbara Streisand, Carol King en Janice Ian met elkaar gemeen, behalve dan dat het vijf vrouwelijke wereldsterren waren? Ze hebben allemaal Joodse wortels en dat heeft hun muziek beïnvloed, vindt zangeres Mirjam van Dam. Ze gaat het vanmiddag vertellen in de synagoge in Delft en er wordt ook live gezongen en gespeeld. Ze neemt twee muzikanten mee, zometeen meer over dit concert. De cabaretier die wij deze zondagochtend gaan horen heet Jeroen van Merwijk. Een man die we alweer 5 jaar moeten missen. En het is een groot gemis voor de kleinkunst. Daarom blijf ik hem af en toe maar draaien hier op Radio West. En komt er vandaag een definitief einde aan de hitte? Nou ja, natuurlijk, want dat merkten we gisteren al. Maar hoe het gaat en hoe warm of hoe koud het dan precies wordt, dat soort details, dat heeft weerman Jordi Bloem.
1: Uit.
0: Maar allereerst, muziek maken, acteren, zingen, kunst en cultuur, dat is iets dat er moet zijn voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Want kunst maken doe je met elkaar. Dat is wat ze vandaag willen meegeven aan de bezoekers van het festival De Bruiserij in Amare in Den Haag. Een inclusief kunstfestival is het. Je kunt daar gewoon even binnenlopen straks. Willemijn Mooi is van CO, ofwel Kunstonderwijsorganisatie. Willemijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat doen jullie precies?
2: CO verzorgt kunstonderwijs met name op heel veel scholen in Den Haag. En daarnaast hebben wij een aantal maatschappelijke projecten die we met partners doen. Ook verspreid door de stad. Dan moet je dus denken aan bijvoorbeeld in samenwerking met Pelita hebben we een project in de Sophia Hof. We werken samen met verzorgingstehuizen. We werken samen met cultuurankers in de stad.
0: Ja.
2: Het heeft altijd natuurlijk met kunst te maken.
0: En vandaag dus in Amare festival De Bruiserij, waarmee jullie kunst toegankelijk willen maken voor iedereen. Zeg ik dat goed zo?
2: Ja, waar het ons ook heel erg om gaat is de ontmoeting. Dus we willen heel graag dat het iets is voor mensen met een beperking en mensen zonder beperking. Dus we willen ze graag samenbrengen. Mm-hmm. We willen ook heel erg laten zien aan mensen zonder beperking juist wat kunst beleven en maken is voor mensen met een beperking. Dus je ziet bijvoorbeeld ook een expositie in Amare van geweldige kunst. En dat is dus allemaal gemaakt door mensen met een beperking, voor kinderen uit het speciaal onderwijs. Ik was er zelf heel erg van onder de indruk. We hadden even een training afgelopen woensdag. Want dat gaat dan ook over van, nou ja, kan je iets van de basics van gebarentaal bijvoorbeeld nog leren, weet je wel? Kan je even je eigen naam leren spellen of zo? En we hebben ook, om goed te ervaren van wat dat nou eigenlijk betekent met een beperking, allemaal met een rolstoel even door het gebied gereden.
0: Ja.
2: Nou, dat is best leerzaam en ook wel confronterend.
0: Ja, zeker.
2: Maar dat is precies de bedoeling ook van dit festival.
0: Ontdekken jullie nu dat bijvoorbeeld mensen met een beperking, dat die een soort van belemmerd zijn om bijvoorbeeld een instrument te leren bespelen, op zangles te gaan of iets met beeldende kunst te gaan doen?
2: Nou, soms wel, maar er is eigenlijk veel meer dan mensen denken. En dat is voor ons ook heel belangrijk om in dat festival te laten zien. Wij hebben zelf, dat is een initiatief van CO en Cultuurschakel in Den Haag, hebben wij een site die heet gewoon De Bruiserij. En daarop bundelen wij eigenlijk al het aanbod wat er is voor mensen met een beperking. Want er is namelijk best veel.
0: Ja.
2: Dus wij denken eigenlijk, we moeten het vooral even in de etalage zetten. En dat is ook een van de redenen waarom we dit festival natuurlijk ook organiseren. Dat we laten zien, er is heel veel.
0: En dat is wat jullie vanmiddag eigenlijk gaan laten zien in Amare. Je noemde al een paar dingen. Wat kunnen we zo beleven?
2: Nou, er zijn workshops. Daar moest je je van tevoren voor opgeven. Die zijn volgens mij allemaal vol.
0: Ja.
2: Ja, dus dat is jammer. Maar er is een groot podium. Dat is zeg maar aan de stationskant, hè, van Amare. Daar hebben we de grote trap. En daar komt een open podium. Daar gaan, dat is open, dus daar mogen mensen zelf iets doen. En daar zijn ook optredens van, wat ik dus net noemde, Compagnie Theorie, Rewire, My Bread, My Music. Dus daar is van alles te zien. En dat wordt gepresenteerd door Jurre Gluck.
0: Nou, vandaag van 12 tot 6 in Amare. Je kunt gewoon binnenlopen en kennis maken. Dankjewel, Willemijn. Maak er een mooie dag van.
2: Ja, heel graag gedaan.

0: Queen, Somebody to Love.
1: De agenda.
0: De Delftse keramiekdagen zijn dit weekend weer. Dat is op de markt. Daar is vandaag een grote keramiekmarkt met 80 kramen... met een internationale keur aan keramiek. Vandaag kun je langs de kramen struinen, kunstenaars ontmoeten... unieke keramiek ontdekken en kopen. En tegelijkertijd zijn er op allerlei locaties tentoonstellingen... en keramiekprojecten te bezoeken. Bijvoorbeeld de wereldtentoonstelling Common Ground. Dat is keramiek uit 5 continenten. In de Genestetkerk is een installatie te zien van Ellen Rijsdorp... die ik gisteren hier in de uitzending had. Kortom, keramiek vandaag nog in Delft op de keramiekdagen. Museum Omniversum in Den Haag opent aankomende zondag een nieuwe tentoonstelling over muziek. En de opening van die tentoonstelling wordt gevierd met een gratis festival. Er komen Haagse artiesten zoals César Zuiderwijk en Meester Hidde. Er zijn 20 workshops en activiteiten. Zo kunnen kinderen dansen, rappen, DJ worden of viool spelen. En in het Doomtheater zijn muziekfilms te zien. De tentoonstelling heet Music, Move, Feel, Connect. Vanaf aankomende zondag in museum in Museum Omniversum in Den Haag. En vanmiddag kun je weer wandelen met een gids in de natuurtuin in Zoetermeer. Daar is de overgang van de lente naar de zomer nu heel goed te zien. De gids laat het je ook allemaal zien. Zeldzaam is bijvoorbeeld het groot glitkruid dat paars bloeit. Of de kale jonker, een vrij opvallende distel, en die is ook paars. Verder zijn er insectenheuvels en er is een gloednieuwe oever bij de Veenplas. En die landschappen geven dan een beeld van hoe Zoetermeer er vroeger uitzag. De wandeling vanmiddag duurt 1,5 uur. Meelopen is gratis. Verzamelen kun je doen om 2 uur bij de picknicktafel tegenover het Westpunt.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

De Commodores, Night Shift. Cabaretier Jeroen van Merwijk was een man die met weinig woorden heel veel kon zeggen. Neem nu het lied Dat vinden jongens leuk. Het is niet meer dan een opsomming van zinnen. Een opeenstapeling van gebeurtenissen. Goed geschreven en zo goed gekozen dat er een wonderlijk proces plaatsvindt. Het begint lacherig in de zaal. Die lach gaat over in ernst. En de ernst gaat uiteindelijk over in een doodse stilte. Als je dat kunt schrijven, ben je een hele grote.

keukenraam. Grapjes op een achternaam. Een opgezwollen zwellichaam. Een omgewaaide haringkraam. En rozenbottelpitjes in een meidennek. In de hoop op moeilijk bij te komen jeuk. Dat vinden jongens leuk. Dat vinden jongens leuk. En katten kwaad begaan. Bovenop een salamander staan. En een vrouw met weinig aan. Zomaar zonder reden ergens tegenslaan. Een bananenschil, een blinde oude vrouw. Een glijpartij, een gecompliceerde breuk. Dat vinden jongens leuk. Dat vinden jongens leuk.

oude vrouw gaan staan. En met een soldatenlaars en buitenlandse plaggenhut de deur intrappen. En een goed gelukte plaggenhut de vredebreuk. Een brandwond op een lichaam maken met een uitgedrukte sigarettenpeuk. Of met een mes je eigen naam in vrouwenruggen kerven. Of een zelfverzonnen spreuk.

0: Guus Meeuwis, het kon hier zo mooi zijn. Nou, mooi vond ik het zelf de afgelopen dagen in Nederland niet, hoor. Ik vond het echt veel te warm. Ik ben blij dat dat eindelijk overgaat. Want vandaag is een beetje de overgangsdag. Het wordt koeler. Nou, het is eigenlijk al koeler. Jordi Bloem van de Weerexperts weet precies hoe de dag er vandaag uitziet. En de volgende dag. Jordi, goedemorgen. Minder warm, hè, vandaag.
1: Ja, goedemorgen, Rogier. Gisteren hebben we officieel al de 30 graden niet gehaald. En toen kwam het stevige onweer vanuit het zuiden. Er zijn her en der hagelstenen gemeld. Onder meer in de regio Zevenhuizen van walnootgrootte. Dat zag ik ook vanuit Roerof-Arendsveen. En in Gouda was plaatselijk 54 mm aan regen gevallen. Er waren plekken in het land met nog meer. Want er kwam later ook nog een onweerscomplex afgelopen nacht. Dat trok vooral ook over de regio Amsterdam onder andere. Flevoland onder andere, het noorden van het land. Nou ja, dat onweersgeweld, dat hoort een beetje bij die overgang naar minder warm weer. En vandaag nog wat minder warm dan gisteren. Ik denk aan 24 graden vlak aan zee, gewoon lekker. En 28 graden kan het nog worden rondom het Groene Hart. Dus daar nog de hoogste temperaturen. Terwijl in het oosten van het land het nog 30 graden kan worden. Die tropische hitte is nog niet helemaal dat land uit. Maar goed, het gaat een beetje stapsgewijs, die verkoeling. De wind komt ook uit de koele hoek, de west-zuidwesthoek, is over het algemeen matig. Er worden wat wolken aangevoerd, maar voor de rest schijnt ook de zon. En is het gewoon een heerlijke dag. En waarschijnlijk blijft het bij ons droog. Vanavond en vannacht ook droog weer met opklaringen. De wind neemt wat af uit het westen en het koelt wat verder af dan de afgelopen nachten. De temperatuur daalt tot ongeveer 17 graden. En morgen overdag is het nog maar zo'n 23 tot 25 graden. Of nog maar, dat zijn eigenlijk gangbare temperaturen voor de tijd van het jaar. Voor eind juni met flink wat zonneschijn, wat stapelwolken. Misschien een beetje middelbare bewolking, maar het lijkt droog te blijven bij ons. En ook de rest van de week weinig neerslag. Als er al een bui kan passeren, lijkt dat woensdag en donderdag het geval te zijn. Met een westelijke wind. Af en toe is die wat steviger, vooral ook op donderdag. En de middagtemperaturen liggen ergens tussen 21 en 24 graden. En pas vanaf volgende week zondag lijkt het geleidelijk aan weer wat warmer te worden.
0: Dankjewel, Jordi. We gaan naar Bob Goldsboro. Summer, the first time.

0: The Eurythmics, Sweet Dreams.
1: De agenda.
0: In Museumpark Archeon vieren ze aankomend weekend de zonnewende. Dat is een eeuwenoude traditie die wordt gevierd met een midzomerfair. En het is een heel weekend vol met muziek, ambachten, verhalen, folklore. Er zijn dansworkshops, demonstraties, straattheater, een markt. En op zaterdag is er een folkband. En op zondag ook trouwens, de Dolmen. Volgend weekend dus, een heel weekend lang de midzomerfair in Archeon in Alphen aan de Rijn. De Vrije Theaterschool in Den Haag speelt vrijdagavond de musical Into the Woods. Een musical waarin alle klassieke sprookjes samenkomen. Je volgt onder meer Assepoester, de Roodkapje en Sjaki van die bonenstaak, weet je wel. Het verhaal krijgt een vreemde wending, waardoor alles anders loopt dan in de sprookjes zoals wij die kennen. Into the Woods is leuk voor iedereen vanaf 12 jaar. Er wordt gespeeld door de gevorderde groep van de Vrije Theaterschool. En dat wordt gespeeld in Amare in Den Haag. Museum Prinsenhof en de Oude en de Nieuwe Kerk in Delft die organiseren stadswandelingen rondom slavernij. Delft was één van de grote VOC-steden en heeft dus een behoorlijk aandeel in die slavernij, in die periode van de geschiedenis. Onder leiding van de deskundige gids ga je wandelen en je loopt langs plekken die historisch verbonden zijn met de VOC, de WIC. En de kans is groot dat je na die wandeling op een andere manier gaat kijken naar de stad en de historie. Je hoort namelijk dingen die je niet wist. Meer informatie over deze wandelingen bij Museum Prinsenhof of bij de Oude en Nieuwe Kerk in Delft.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Billy Joe Royal, Down in the Boondocks. Barbara Streisand, Bette Midler, Carole King, Janis Ian en Amy Winehouse. Vijf vrouwen uit de muziek die in ieder geval één ding met elkaar gemeen hebben. Ze hebben allemaal Joodse roots. Een Joodse spirit waarmee zij invloed hebben uitgeoefend. Het muzikale trio van Mirjam van Dam gaat dat vanmiddag allemaal vertellen. En ook laten horen in de synagoge aan de Korenmarkt in Delft. Nou, daar wil ik meer over weten. Mirjam, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is precies die Joodse spirit in de muziek? Kun je dat, is dat omschrijven?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar in ieder geval de Barbara, Carole, Janis en Bette Midler, die kwamen allemaal, of zijn in ieder geval allemaal groot geworden ook in New York en rond New York. Mm-hmm. En New York was in de jaren 60, of vanaf na de oorlog eigenlijk, en daarvoor eigenlijk ook al, hartstikke Joodse stad. Dus dat heeft al invloed. Dus als je, ze kwamen uit Brooklyn, waar heel veel muzici tegelijk zich ontwikkelden. Ook mannen hoor, ook Paul Simon en Neil Diamond en weet ik veel wie allemaal. En dat New Yorks Joodse, dat zie je terug. En ja, ik heb het maar spirit genoemd, maar het is een manier van doen en van praten en van interesse en van strijdbaarheid en van humor die ik herken als Joods.
0: Juist.
1: En, ja, dat hoeft helemaal niet de waarheid te zijn, maar zo zie ik het en daar herken ik me graag in.
0: Ja, de vijf dames die jij gaat behandelen in dit concert, die komen in ieder geval daar allemaal uit voort, ondanks dat er natuurlijk leeftijdsverschillen zijn. Hè? Want Amy Winehouse was wel een andere generatie dan Janis.
1: En Amy komt dus als enige uit Londen ook, inderdaad. Dus dat is een beetje het buitenbeentje.
0: Ja, dat nou iets zegt. Ja, dat was helemaal geen New Yorkse. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Hoe ziet de middag eruit? Ja. Want jullie gaan liedjes zelf spelen, maar ook zingen, denk ik, hè?
1: Zeker. Ik ga al het repertoire zingen. Mm-hmm. En Bas Mulder op gitaren, moet ik zeggen. Hij speelt een heleboel verschillende. En die zingt ook achtergrondkoortjes, heel prachtig. Mark Haanstra op bas. Ik zelf op piano en ik niet al door hoor. Ik ga ook al daar herken ik me graag in.
0: Ja, de vijf dames die jij gaat behandelen in dit concert, die komen in ieder geval daar allemaal uit voort, ondanks dat er natuurlijk leeftijdsverschillen zijn. Hè? Want Amy Winehouse was wel een andere generatie dan James.
1: En Amy komt dus als enige uit Londen ook, inderdaad. Dus dat is een beetje het buitenbeentje.
0: Ja, dat nou iets zegt. Ja, dat was helemaal geen New Yorkse. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Hoe ziet de middag eruit? Ja. Jullie gaan liedjes zelf spelen, maar ook zingen, denk ik, hè?
1: Zeker. Ik ga al het repertoire zingen. Mm-hmm. En Bas Mulder op gitaren, moet ik zeggen. Hij speelt een heleboel verschillende. Die zingt ook achtergrondkoortjes, heel prachtig. Mark Haanstra op bas. Ik zelf op piano en ik niet al door hoor. Ik ga

0: en heel veel vertellen over hun. En grappige dingen en mooie dingen. En ja, de overeenkomsten die ik dan zie. Dus het is ook heel persoonlijk van hoe ik het zie.
1: Want jij hebt zelf ook Joodse roots.
0: Ja, alleen ik heb het pas heel laat, zeg maar. Ik ben er pas laat iets mee gaan doen op cultureel gebied dan. Dus op muzikaal gebied. Ja. Verder ben ik helemaal niet Joods of religieus, maar opgevoed. Maar qua cultuur ben ik er toch veel in gaan herkennen, weet je. En op sociaal-menselijk vlak wel. En dat vind ik dus heel fascinerend, hoe zich dat heeft geuit in muzikale stromingen en muzikale uitingen en theatrale uitingen. En nou ja, heel Broadway en heel Hollywood is eigenlijk voor een groot deel Joods. En nou, dat fascineerde mij, van, hoe kan dat nou? Ja. Dat er zoveel popmuzici en ook klassieke muzici, dat zoveel Joden zijn. Nou ja, goed, dat heb ik dan onderzocht.
1: Ja, ja.
0: En dat is hartstikke leuk.
1: Kun je ook zeggen dat, want het zijn natuurlijk ook wereldsterren, hè, dat hun muziek ook weer een nieuwe generatie heeft beïnvloed. Ook mensen die misschien geen Joodse wortels hebben, maar die toch die spirit weer hebben overgenomen.
0: Ja, natuurlijk. Want kijk, ze liepen zelf ook niet de hele tijd mee te koop van, jongens, ik ben zo Joods. Dus ze waren gewoon aan muziek maken. En Janice Ian is gewoon een supergoeie voorbeeld geweest voor heel veel singer-songwriters, denk ik. En Carole King ook. Die schreef voor allerlei zwarte muzikanten en groepjes en popsterren.
1: Ja.
0: En heeft gewoon een soort standaard gezet voor hoe popshits in elkaar zitten, weet je. En Barbra Streisand heeft sowieso een standaard gezet van, heb ik jou daar
1: met haar
0: fabuleuze zangtechniek, weet je wel.
1: Ja.
0: Nou ja, dat mag ik dan gaan proberen.
1: Ja, aan jou de taak om dat te evenaren. Wat voor soort, wat voor soort nummers gaan we zo horen?
0: We gaan een nummer doen uit Jentel, de film Jentel. Unwritten, niet het minste. Natuurlijk Evergreen. Nou, zo nog een paar nummers waar je niet omheen kan. De grote hits ook. En ook een stuk waar ze dan heel beroemd mee werd aan het begin. Uit Funny Girl, dat is I'm the Greatest Star. Nou ja, hè? Dus ik ga mijn best doen.
1: Ja.
0: But, en de tweede zin is heel grappig. But no one knows it. Nou, daarom durf ik hem wel te zingen.
1: Ja, op een hele mooie plek trouwens. De synagoge aan de Korenmarkt. Ik ken hem. Het is een hele mooie ruimte.
0: Ja.
1: Five Stars is de naam van het concert. En we kunnen dat deze middag in Delft gaan meemaken. Dankjewel, Mirjam.
0: Ja.

0: En zometeen hier op Radio West natuurlijk muziek van alle tijden met niemand minder dan André Kolen. En daarna de laatste Adres Onbekend van dit seizoen. Ik wil iedereen een hele fijne, gelukkig niet al te hete zondag toewensen. En ik ben er dan zelf volgend weekend weer. Tot dan.
1: Elke zondag op Radio West, Adres Onbekend.
2: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
3: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
1: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
4: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
1: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Klopt, we werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
11: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
20: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
21: In Waddinxveen is het 24 graden, net als in De Lier. Een zonnige zondagochtend met hier en daar sluierbewolking. Maximale temperatuur is 25 graden.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
21: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regio nieuws. Een loods aan de Warmoeskade in Boskoop is gisteravond uitgebrand. Blikseminslag is de vermoedelijke oorzaak. Niemand raakte gewond bij de brand. In een woning aan de Witteburgerweg in Wassenaar is afgelopen nacht een uitslaande brand uitgebroken na een blikseminslag. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Verder is de kat des huizes door de brandweer uit de woning gered. En door blikseminslag gisteravond bij Gouda rijden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag. Seinen en wissels kunnen niet worden bediend. Het is nog niet bekend hoe lang de storing nog duurt. Sowieso tot 12 uur vanmiddag. Dat waren de hoofdpunten uit de regio.
0: Dan nu het overige nieuws.
16: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte er bij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Na de reclame hoor je hier op Radio West muziek van alle tijden met André Kolen. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
22: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
23: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
24: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
23: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
25: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
23: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
26: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
27: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
28: doei doei
27: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
29: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
30: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
31: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
29: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
32: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
2: tot 12 uur.

van alle tijden voor deze 28e juni, aflevering 331 en ook wisseling van de wacht. We verwachten Rob Langeveld straks nog in het tweede uur. En vanaf volgende maand neemt hij het stokje over. Maar de verzoekjes die blijven natuurlijk van harte welkom. Hans Kouwenhoven uit Delft vraagt voor alle luisteraars in deze warme dagen aan Zwoele Zomer van Dana Winner.

Anke van Dana Winner uit België. Hè? Vroeger kwam ze hier nog wel eens langs bij Rob van Hooghuis. Hele aardige dame en leuke zangeres. Hans Kouwenhoven, die vroege maan uit Delft, komt hij. Op de voicemail een bericht van Dini van Zanten uit Den Haag, maar ze woont op het ogenblik in Wateringen. En ze wil graag een plaat van Pia Beck, een echte Haagse. Die wil ze horen, ja, Pia Beck werd geboren in 1925. En haar bekendste nummer is natuurlijk Pia Beck's Boogie. Nou, die gaan we draaien.

Pia Beck en haar boogie op verzoek van Dini van Zanten. Goedemorgen, zegt Willy Peters. Mijn aanvraag is Answer Me van Frankie Lane. Mijn broer had voor mij dit lied al vertaald in Meisje Klein, Meisje Mijn. Wil je voor altijd bij me zijn? Gaan we samen hand in hand door het mooie sprookjesland. In mijn jeugd vol van vreugd hebben wij elkander zo verheugd. Ik hield bij jou de wacht, dag en nacht. Het leven heeft toch zoveel zorgen, zorgen en pijn. Maar denk nu toch niet aan morgen, ik zal er zijn. Ja, dat is een goede vertaling, hè? Ja. Maar goed, het origineel is dus van Frankie Lane. En dat wil ze horen. Answer Me.

0: Frankie Lane en Answer Me. En de broer van Willy Peters heeft er een fantastische vertaling op gemaakt.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar Muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Adrie Fortman Velu uit Poeldijk vraagt voor alle luisteraars een plaatje aan van Gilbert Bécaud. Want dat is zo'n leuke plaat, L'Orange.

L'Orange van Gilbert Bécaud op verzoek van Adrie Fortman Velu. Kreeg een mailtje van Ineke Rieke Ursum uit Den Haag. En zij schrijft: ik had afgelopen zondag een plaat aangevraagd voor mijn man Frans en schoonzusje Hanny. Iets van Hazes. Frans was die dag jarig en Hanny 25. Junijarig werd er gezegd, voor Danielle op 14-jarige leeftijd geschept enzovoort. Ik snap dat niet. Hoe komt dat nou? Ja, Ineke, ik denk dan dat je niet het hele programma hebt gehoord. Want in het eerste uur hebben we iets gedraaid van Hazes junior. En in het andere uur iets van Hazes senior. En wij respecteren alle aanvragen, dus ook die van jou. Die is dus ook gewoon gedraaid. Blijkbaar heb je hem niet gehoord. En die andere plaat voor Van Hazes, die draaiden wij voor iemand die graag aandacht wilde hebben voor het overlijden van zijn dochter. Het meisje werd namelijk op 14-jarige leeftijd geschept door een auto en kwam dus op jonge leeftijd te overlijden. Dat is dus de uitleg. En nu een aanvraag voor Dolf Riekem. Ineke wenst hem vandaag sterke. Nou, ik hoop dat jullie hem horen. Iets van Fats Domino. Ik ga hem nu starten. I'm walking.

0: Fats Domino en I'm Walking op verzoek van Ineke Riekem voor Dolf Rieke uit Voorburg. Op de voicemail een alleraardigst bericht van mevrouw Heens uit Den Haag. Volgens mij heeft ze een beetje Engelse roots, zo te horen. In ieder geval Engelstalige achtergrond. Maar wat dan opvallend is, ze wil wel een Nederlandstalige plaat horen. En eentje die niet vaak voorbij komt, een hele leuke zelfs. Het is ook uit een musical, als ik mij niet vergis, van Annie M. G. Smit. Verliefd op Juffrouw van Dam, Wim Sonneveld.
1: Ik weet niet wat er met me is, ik voel het hier, er is iets mis. Het doet pijn en toch ook niet. De school is uit en ik zit hier, het is al lang al over vier. Als niemand me maar ziet. Als de jongens van school me hier zagen, op de

0: Dag Wim.
1: Oh, dag juffrouw Van Dam.
0: Wacht je op iemand, Wim?
1: Nee, juffrouw.
0: De school is dicht, Wim.
1: Ik weet het, juffrouw.
0: Wou je iets vragen, Wim?
1: Nee, juffrouw.
0: Is er iets niet in orde?
1: Ja, juffrouw. Ik bedoel, nee, juffrouw.
0: Nou, kom dan, Wim.
1: Nee, juffrouw.
0: Wim, wees verstandig.
2: Dag, Emmy.
0: Dag, schat.
2: Ik ben een beetje laat.
0: Lieveling, niet waar de jongen bij is.
2: Aha, waarom niet?
0: Dag, Wim. Tot morgen. Ach, eigenaardige jongen. Maar wel aardig.

0: het was.
1: Ja, een plaat die je niet vaak hoort. Hè. Wim Sonneveld, verliefd op juffrouw Van Dam, draaide voor mevrouw Heens uit Den Haag.
2: Ik ben niet vergeten dat deze moeilijkste wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
3: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
4: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
5: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
3: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
1: Ja, en dan bereikte ons het trieste bericht dat Ed Tuinenburg, vaste luisteraar en platenaanvrager van dit programma, op 22 juni is overleden. Ja, Ed Tuinenburg gaat al heel lang terug samen met dit programma. En ook natuurlijk met Pieter. En Ed was de papa Alpha 7 Mike Victor Bravo. Ja, dat was een zendamateur, een radiozendamateur. En Pieter Kuipers, die is dat ook. En hij, bracht mij ook dit trieste nieuws. En een klein stukje tekst. Afgelopen week vernam ik via de groepsapp van de radiozendamateurs dat Eddie, de papa Alpha 7 Mike Victor Bravo, was overleden. Ondanks de leeftijd van 86, nog onverwacht. Het zegt jullie en de luisteraars waarschijnlijk niet meteen iets, maar bij Muziek van Alle Tijden is Eddie beter bekend als de Ed Tuinenburg uit Wateringen. Hij vroeg vrijwel wekelijks platen aan, altijd via de voicemail, altijd heel gezellig. En als zendamateurs onder elkaar begon hij natuurlijk stevast zijn call met: ja, Pieter, hier de papa Alpha 7 Mike Victor Bravo. Ja, hij was zeer actief en enthousiast luisteraar van Muziek van Alle Tijden. Enkele jaren geleden kwam hij langs bij Radio West, toen Pieter Kuipers het programma nog deed, met een USB-stick vol met zijn favoriete nummers. 2000 nummers. Of we daar af en toe wat van wilden draaien. Nou, en toen hij op enig moment hoorde dat wij in de studio geen platenspelers meer hadden, bood hij er spontaan 2 aan. Nou, bij de zendamateurs is iemand na zijn overlijden Silent Key, de stille sleutel. De uitdrukking komt uit de tijd van de Morsecode, toen de telegraafsleutel van een operator stil werd omdat die persoon niet meer uitzond. Daarom Silent Wings.

On Silent Wings, Tina Turner en Sting draaiden we op verzoek van Pieter Kuipers voor Ed Tuinenburg, die helaas is overleden. Dan iets heel anders. Een voicemail van Dennis van der Wetering. Graag een plaat voor de familie Groskamp uit Den Haag. Tickling the Strings van Rudy Wairata en de Mena Moria Minstrels.

Dennis van der Wetering wilde hem graag nog een keer horen. Die Rudy Wairata met de Mena Moria Minstrels Tickling the Strings. Een mailtje van Corrie Duursma uit Rijswijk. Ja, vorige week hoorden ze Wilma met 80 rode rozen. Ja, ze heeft heel veel andere mooie liedjes gemaakt. Waaronder die ene, dat de ene bijna vergeten liedje, zo schrijft Corrie. Een klomp met een zeiltje. Nou, die zijn we nog niet vergeten, hoor.

0: Ja, bijna vergeten liedje, maar niet helemaal hoor. Corrie Duursma uit Rijswijk. Wilma was dat met het zeiltje en de klomp en de hele toestand.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, ze is bijna helderziend, Marie-José Wagner van de Kamp uit Den Haag. Want ze schrijft hierbij mijn overwachte aanvraag. Ja, dat kan niet missen, hè. Ella Fitzgerald, elke week geniet ze weer samen met alle luisteraars. Deze week koos zij voor If That's What You're Thinking.

Ah, hoor hem eens lekker kraken. De originele 78 toerenversie van If That's What You're Thinking. Ella Fitzgerald natuurlijk voor Marie-José. Ger Schutter uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Ria Schutter van der Laan. Zij wordt 26 juni, en dan is ze dus al een jaar geweest, 85. En Poei Poei van André Hazes, dat is haar lievelingsplaat. Nou, van harte.

De lievelingsplaat van Ria Schutter van der Laan. Afgelopen 26 juni werd ze 85 en het verzoekje komt van Ger Schutter. José Rapati uit Zoetermeer die heeft weer een plaat ontdekt. Ja, het is country, maar het is natuurlijk helemaal nep, want het is AI. Je hoort het niet, maar het is niet echt. The Old Tennessee Country met Room Number 9.

0: 1, 2, 8.
1: Hè? Verdorie.
2: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl. Pas je

0: halen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
15: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
17: In Stolwijk is het 26 graden, net als in Leidschendam. Hier en daar sluierbewolking, maar grotendeels zonnig. Blijft droog met een zachte westenwind.
18: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
17: Het is 11 uur. Goedemorgen. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. Een loods aan de Warmoeskade in Boskoop is gisteravond uitgebrand. Blikseminslag is de vermoedelijke oorzaak van de vlammen. Niemand raakte gewond. Metterwoon Vastgoed, wat een deel van het winkelcentrum Julianabaan in Leidschendam-Voorburg beheert, dreigt met het aansprakelijk stellen van de gemeente als de geplande verbouwing van het winkelcentrum doorgaat. Het zou gaan om een mogelijke schadepost van zo'n 20 miljoen euro. Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg spreken van financiële chantage door de vastgoedeigenaar. En in een woning aan de Witteburgerweg in Wassenaar is afgelopen nacht een uitslaande brand uitgebroken na een blikseminslag. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De kat des huizes is door de brandweer op tijd uit de woning gered. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
19: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, zonder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op 1 volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
17: Na de reclame nog een uur muziek van alle tijden. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
12: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
20: Van Uffelen, Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
21: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
20: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
24: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
25: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
26: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: Tot 12 uur, muziek.

Ja, Harold Faltermeyer, hele goede tekst, hè? Axel F., zo heet het nummer. En het was een verzoekje van Rob de Jong voor alle luisteraars van Dest. Kreeg ik toch zomaar een mailtje van ene Bill Baker. Kent u hem nog, van zijn big band? Ja, Wim Zweekhorst. Hij zegt, ja, ik was te laat, maar ik probeer het toch. Ja, vorige week was je inderdaad te laat, Wim. Maar we gaan nooit verzoekjes weggooien. Dus we hebben hem bewaard tot vandaag. Vorige week, 21 juni, was Thea Jasper, de nicht van Wim, jarig. En die vraagt altijd plaatjes aan voor Wim. En nu is ze dus zelf jarig. En kan je dan misschien een week later nog een plaatje inpassen? Zo niet, dan blijf je toch nog mijn vriend. Haha, nou, we blijven altijd vrienden, Wim. Speciaal voor Thea, hier is de Bill Bakers Big Band met Wham, Reba, Boom, Bam.

0: Bill Baker's Big Band. Applaus, ja hoor. Voor de jarige Thea Jasper. Vorige week was ze jarig. En Wim Zweekhorst vroeg hem aan. Ja, hij is aangeschoven. Mijn opvolger, Rob Langeveld.
1: Goedendag.
0: Nou, dat was een tijd geleden.
1: Een maand of twee, denk ik.
0: Denk het, hè?
1: Ja.
0: Meestal zijn het twee maanden.
1: Het zijn meestal twee maanden. Dan, ja.
0: Hoe heb je dat doorgemaakt zonder het programma?
1: Stilletjes. Ja, het was eigenlijk...
0: Waar je naar uitkijkt, hè?
1: Zeker. Dus ik ben blij dat ik volgende week weer volledig aan de bak mag.
0: Ja, dus zorg dat de verzoekjes op tijd binnenkomen. Want dan kan Rob ze opzoeken. En dan gaan we ze volgende week uitzenden.
1: Ja,
0: prima. Ik had een hele speciaal verzoek ook van Oscar, onze technicus.
1: Ja.
0: Plaatje van Edwin Rutte. En ja, ik denk, nou, ik kan hem hier wel textueel mooi even infietsen.
1: Oké, ik voel hem al aankomen.
0: Ja, de titel van het plaatje is Toch is het kloten zonder jou.
1: Nou, ik beschouw het als een compliment.
0: Dat moet je zeker doen.
1: Dankjewel.

0: Edwin Rutte met een wat onparlementaire tekst. Toch is het kloten zonder jou. Maar ja, het is wel blijkbaar de waarheid.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden. André Koonen,
0: dit is Radio West. Een bericht van mevrouw Gaarthuis uit Alkmaar. Ze is verhuisd naar een zorgcentrum in Alkmaar, in Westerhout nu. 95 inmiddels. En ja, mevrouw Gaarthuis is blind, maar ze luistert altijd. Want daar heeft ze een hele mooie apparaat voor. En ze wil dan ook een plaat aanvragen voor haar zoon. Die zou vrijdag 26 juni 71 zijn geworden. Hij was gek op de panfluit en hij maakte ze ook. Dus ja, Georges Samfier wil ze horen. Nou, mevrouw Gaarthuis, daar komt hij. The Lonely Shepherd.

0: Georges Samphire en The Lonely Shepherd op verzoek van mevrouw Gaarthuis uit Alkmaar. Jaap de Gorter uit Leiden vraagt een plaat aan voor Hans Zwarts uit Vlaardingen. En Rob, je wordt er al gelijk weer in genoemd, want hij schrijft beste André en Rob.
1: Kijk eens aan. Mensen nou, heeft hij goed gezien. Ja, we zitten hier allebei, dus ja, dat klopt helemaal.
0: Graag vraag ik een plaat aan voor mijn jeugdvriend Hans. Hij was deze week jarig en ik weet zeker dat jullie hem veel plezier doen met het draaien van dit lied. In de jaren 80 waren wij dol op sombere new wave muziek met veel synthesizers en klagelijk zingende mannen. En een van onze favoriete nummers was deze. De Blue Nile met Tinseltown in the Rain. En dan denken we altijd weer even terug aan een somber Vlaardingen in de regen in de jaren 80. Maar ze hadden ook best wel plezier op.
1: Wat zei je? Wat ze hadden?
0: Plezier.
1: Plezier. Ja.
0: Ondanks de regen in Vlaardingen.
1: In Vlaardingen. Vlaardingen.
0: En de sombere, klagelijk zingende mannen. Nou, komen ze.
1: Genieten ervan. Hoor.

0: Klaagzang kunnen we het niet echt noemen. Is toch best wel mooi, Rob? Vind je niet?
1: Ja, ik vind dat wel mooi, hoor.
0: Ja, ik vind, ben wel fan van de Blue Nile. Ik heb een hoop singeltjes thuis van deze Engelse groep.
1: Gekocht in de Weimarstraat, zeker?
0: Ja, 86.
1: 86.
0: Ja, ja. Die kennen wij wel, hè? Ja.
1: Ja,
0: bekende plek. Bekende plek. Oude herinneringen. Man. Daar heb ik wat platen gekocht. Oh, Wim Deumers, ik moet door, krijg ik in mijn oortje van Kees. Wim Deumers uit Blijswijk, die vraagt een plaatje aan voor zijn vrouw, die op 30 juni jarig zou zijn geweest en inmiddels helaas alweer 3,5 jaar geleden overleden is. Het Panisch kunnen we het niet echt noemen. Is toch best wel mooi, Rob? Vind je niet?
1: Ja, ik vind dat wel mooi, hoor.
0: Ja, ik ben wel fan van de Blue Nile. Ik heb een hoop singeltjes thuis van deze Engelse groep.
1: Gekocht in de Weimarstraat, zeker?
0: Ja, 86.
1: 86.
0: Ja, ja. Die kennen wij wel, hè? Ja.
1: Ja.
0: Bekende plek. Oude herinneringen. Man. Daar heb ik wat platen gekocht. Oh, Wim Deumers. Ik moet door, krijg ik in mijn oortje van Kees. Wim Deumers uit Blijswijk, die vraagt een plaatje aan voor zijn vrouw, die op 30 juni jarig zou zijn geweest en inmiddels helaas alweer 3,5 jaar geleden overleden is. Het Panisch Angelicus van de Maastrichter Staar, die kon ik niet zo snel vinden, maar wel een andere mooie versie, al zeg ik het zelf, van André Rieu.

0: Panis Angelicus op verzoek van Wim Deumers uit Bleiswijk. Hij vroeg hem aan voor zijn vrouw ter nagedachtenis.
1: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.

0: zie je aflevering 1 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Ja, dat klinkt gezellig. John West, vriend van de show. Vriend van de show, Leen Huisman natuurlijk. De oude Joekel himself. En iedere week rond deze tijd daal ik dan af in de gewelven van het zendergebouw. Maar ik ga naar beneden. Maar jij haalt ze altijd van zolder.
3: Ik heb op zolder nog een
2: kast. Ik wist niet dat daar ook nog een stapeltje lag.
3: Ja, echt. Ja.
2: Is jij dat, Kees?
3: We kunnen na afloop even gaan kijken. Maar anders, volgende week hoor je er een van zolder.
2: Nou, nu eentje vanuit de kelder. Count Basie met zijn orkest met Teddy de Toad.

Ja, de oude joekel van deze week. Count Basie en zijn orkest met Teddy de Toad. De Pat, hè? Zo heet hij, Teddy de Pat. Een verzoekje van Corrie Loijenstein uit Rijswijk. Ook zij mag natuurlijk niet ontbreken deze zondag. Graag Piet Veerman met Sailing Home.

Een verzoekje van Corrie Loijenstein was dat. Piet Veerman met Sailing Home. We hebben nog een bericht gekregen van Hans Kouwenhoven. Hij refereert nog even aan onze goede vriend Leen Huisman. In het verleden heeft hij een cd'tje gestuurd aan Leen van Vera Lynn. Maar niet met dat nummer waarvan iedereen zegt van... ja, weet je wel, dat kennen we nu zo langzamerhand wel. Ze heeft een nursery rhymes, kinderrijmpjes heeft ze ooit opgenomen. Songs for Children. En dat wil hij graag horen.

0: Ja, zo horen we haar niet vaak, schrijft Hans Kouwenhoge. Leuk voor de luisteraars om Viralin eens op een andere manier te horen zingen dan dat bekende We'll Meet Again. Ja, het is een kinderrijmpjes-cd, Songs for the Children. En ja, Leen had dat in zijn collectie.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061. Dit is Radio
0: West. Een verzoekje van Jan Konings uit Pijnakker. Hij vraagt de plaat aan De Muziek Gaat Altijd Door van Rob de Nijs en Ernst Daniel Smit. Een ode aan beide zangers. Ja, Rob inmiddels overleden, die ondanks de ziekte zich onverzettelijk toonde. En ook een hart onder de riem voor al diegenen die te maken hebben met die nare ziekte. Rob de Nijs en Ernst Daniel Smit.

0: Ja, de muziek van alle tijden gaat natuurlijk altijd door. Ook volgende week weer met Rob Langeveld.
1: Ja hoor, ik zit te popelen.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk wel spijtig dat André Kolen er dan volgende week niet is.
0: Er zijn ergere dingen. Er zijn ergere dingen hoor. Mensen moeten gewoon weer even schakelen. Maar ik dacht van, nou ja, als je dan toch de boel overneemt, mag je van...
1: Tijdelijk, hè?
0: Tijdelijk. Twee maanden. Mag je nu van vast een verzoekplaatje voor jezelf doen?
1: Nou, dan kom ik uit bij de Beach Boys.
0: En waarom?
1: Want afgelopen week was die tribute band, die zo heel bekend is geworden eigenlijk in korte tijd. Die was in het, ik noem het nog maar steeds het congresgebouw.
0: Dat noemen wij allemaal. Ja.
1: En daar hebben ze twee dagen, zeg maar, wel echt tropische voorstellingen. Gedaan, tropisch optreden. Dus dacht ik, daar hoort ook een Californian Girls bij natuurlijk.
0: Tuurlijk.

0: Ja, de Beach Boys. En...
1: Dat echt, dit waren echt.
0: Ja, geen tribute band.
1: Nee, geen tribute band.
0: De California Girls, op jouw verzoek erop?
1: Ja, tuurlijk.
0: En dat was hem alweer. Muziek van alle tijden voor deze zondag. Zometeen Adres Onbekend met Ron Kas, gevolgd door Als de Dag van Toen. Dank aan Kees Zuurbeer voor de techniek. Tot volgende week.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
7: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
8: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals Gordelroos.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
10: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a naar zee.nl.
11: In Lisse is het 24 graden, in 's Gravenzande ook. Een zonnige zondagmiddag met een blauwheldere hemel en een zachte wind uit het westen.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. Met haar woon vastgoed, eigenaar van verschillende winkels in winkelcentrum Julianabaan in Leidschendam-Voorburg, dreigt met het aansprakelijk stellen van de gemeente als de geplande verbouwing van het winkelcentrum doorgaat. In een brief aan de gemeente dreigt de vastgoedbeheerder met een mogelijke schadepost van zo'n 20 miljoen euro. Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad spreken van financiële chantage. Door blikseminslag gisteravond bij Gouda rijden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag. Seinen en wissels kunnen niet worden bediend. Het is nog niet bekend hoe lang de storing duurt. Een ander nieuws van het spoor. De hitte en de buien van afgelopen nacht zorgen voor problemen op het spoor en het is nog onduidelijk wat de invloed daarvan is op de dienstregeling van komende dagen. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. Morgen overmorgen kan dat zomaar hetzelfde probleem zijn. Dat waren de hoofdpunten uit de regio, dan nu het overige nieuws.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Na de reclame, adres onbekend met Ron Kas. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Zometeen op Radio West... Adres onbekend. Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
23: Op 89.3 Radio West.
22: Tot 2 uur. Adres onbekend. Dit is
24: Radio West. Rechtstreeks vanuit het kloppend hart van KRO-NCRV. In samenwerking met de beste regio.

0: adres onbekend.
1: En nog één keer. Goedemiddag allemaal. Ach, dit jaar begon zo feestelijk met 55 jaar adres onbekend. En na een maand kwam de donderslag bij heldere hemel. Wij overleven een grote bezuiniging niet. Wij hielden ons toen maar vast aan de zoektocht. We bleven in de rol die ons ligt. En ik bleef maar zeggen, we maken er het beste van. We maken er het beste van. Als een mantra waar collega's hier vast gek van werden af en toe. En nog dagelijks is er steun. Er loopt een petitie. Mensen stelden crowdfunding voor. Ze willen gaan betalen per zoektocht. Dat kan toch niet. Er is een demonstratie van mensen in recherchejassen hier op het Mediapark. Verijdeld was wel een origineel idee. En wij zeiden in de uitzending ook maar weinig terug. En toch ja, aan betrokkenheid heeft het nooit gelegen. En dat weten wij. Maar weet ook dat we er alles aan doen om ons aller adres onbekend, in welke vorm dan ook, in leven te houden. Maar eerst vandaag. De laatste voor de zomer. Zuinig op elke minuut belooft het een race tegen de klok te worden. Wat kan er nog mee? Gaan wij de zomer in met een schone lei? We maken er
2: het beste van?
1: Het beste van.
3: Vorige week.
1: Iets langer geleden, vorige maand, zouden Peter en zijn zoon Mees op vader en zoon weekend gaan. Maar bijna gingen ze niet door iets onhandigs. Ze checkten in bij de laatste bus van 's avonds, 11 uur, station Hoorn.
4: Mees die checkte in en die zou dan even een kaartje voor mij kopen. En dan maar hij lag pasje op de automaat voor de bus. En hij werkte niet. Dat hebben we een stuk of 3-4 keer geprobeerd.
1: En die bus gaat ook een keer weg natuurlijk.
4: En die bus gaat, die zei van ja, dan gaat het niet door. Dus we stonden eigenlijk alweer buiten. En toen zeg ik, ja, maar ik wil toch mee. Maar toen kwam er een jongen die zei, oh, moet er een kaartje gekocht worden? En hij pakte zijn bankpasje en legde zo op een betaalautomaat. En het kaartje was gekocht. En iedereen die keek zo van, ja, nou, dat is jullie kunnen mee dus.
1: Zo, maar zo'n jongen doet dat gewoon helemaal vrijwillig. Hij hoort dit gebeuren. Ja. Wat heeft hij afgerekend? Mag ik dat weten?
4: Ja, dat kaartje was niet 3 euro, maar 15 euro. 15,50. Dus dat is. En toen zei hij, hij draaide zich om naar me. Hij zei, nou, cadeautje, zei hij.
1: Tja, wat een lief gebaar van een jongen wiens naam klonk als Noddy. Een jaar of 20 was hij. In het bezit van een fatbike, donker uiterlijk, stapte uit in Middenmeer. Peter staat sinds die dag vaak op de uitkijk bij het station om nog eens te bedanken, het liefst terug te betalen. En de vraag is, Amy, hoe lang nog?
2: Nou, niet lang meer, want wij kregen bericht van de busmaatschappij. Daar hebben ze erg hun best gedaan om de zoektocht op te lossen. En zij schreven ons, de gezochte reiziger zou elke avond met een ritlijn 135 meerijden. De buschauffeur op die lijn die houdt het in de gaten en zal hem staande houden als hij weer instapt. En dat gebeurde.
5: Ik rij regelmatig die buslijn. Elke week wel een keer. En ik herkende die jonge man van dat oproep die jullie gepraat hadden.
2: Oh ja?
5: Ja, die jongen die rijdt altijd met een elektrische e-bike.
2: Ja.
5: En het toeval wil, ik heb deze jonge man ooit een keer moeten weigeren omdat er geen ruimte meer was in de laatste bus met Koningsdag. Vandaar dat ik die link gelegd heb. En die neemt altijd die laatste bus terug naar Middenmeer.
2: Ja, deze buschauffeur weet 100% zeker dat het om dezelfde persoon gaat. Alles klopt. We zitten dus goed. En nu komt het. Deze buschauffeur, Meiko Zeeman heet hij, die is deze jongen afgelopen week weer tegengekomen. Hij heeft hem aan zijn mouw getrokken en natuurlijk ook om zijn nummer gevraagd. Dus hem spreken we zometeen.

0: Summer in the City van The Loving Spoonful. Summer is het wel iets minder heet. En Peter, ja, die moest eens weten. De jongen die zijn weekend heeft gered, is dus, dat zegt Amy, benaderd. Dus we hebben jou, Noureddin Mouraidi. Woehoe. Jij hoorde het van de buschauffeur?
1: Ja.
0: Hoe zeiden ze dat tegen je? Weet je dat nog?
1: Ja, het zes van... Bent u een... heeft u wel een keertje zo'n oude persoon geholpen of zoiets?
0: Ja.
1: Toen zei ik van, ja, dat is wel een paar maanden geleden.
0: Oh ja.
1: Toen zei ik van, die man is op zoek op jou.
0: Wist je toen ook meteen om wie het ging?
1: Ja, gelijk, ja.
0: Oh ja. Nou, hij is het nooit vergeten.
1: Nee. Ik dacht al, zei... Het is wel lang geleden. Is hier nou nog zoek om mij?
0: Nou, het is helemaal niet zo lang geleden, hè? Het was 8 mei toen jullie elkaar tegenkwamen.
1: Ja, we hebben precies een maandje geleden, ja.
0: Ik heb een idee. Uh-huh. Zullen wij hem samen bellen? En dat jij dan tegen hem praat?
1: Ja.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja.
0: Oké, nou, daar gaat hij.
2: Met Peter.
1: Hallo, Peter. Noureddin van de bus.
2: Oh, wauw, wat leuk. Geweldig. Ja, even jou aan de telefoon.
1: Ja.
2: Ik was jou al heel lang aan het zoeken.
1: Ja, heb je wel gehoord. Maar uiteindelijk ben ik hier.
2: Ja.
1: Ja, hoe gaat dat?
2: Ja, het gaat hartstikke goed, ja.
1: Masha.
2: Nee, dat gaat heel fijn, wat leuk zeg. Daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Ook goedemiddag, Peter.
2: Ja, goedemiddag. Ja, wauw. Geweldig.
0: Het is gewoon gelukt, hè?
2: Ja, het is gewoon gelukt. Wat geweldig.
0: Hoe komt het dat jij zo'n beroerde lijn hebt? Loop jij in de wind?
2: Ik zit op een boot.
1: Oh, verkeerde tijd, denk ik.
0: Nou ja, binnen is binnen. De ene keer in de bus, de andere keer op de boot.
2: Ja. Maar, nou, geweldig zeg. Nodi, leuk man, dat ik je heb gevonden, of tenminste dat je gevonden bent.
0: En Noureddin, wil jij het moment eens terughalen, hè? Een vader en een zoon in een bus, s'avonds om 11 uur op 8 mei.
1: Ja.
0: Jij zag ze staan, en wat dacht je?
1: Iedereen staat gewoon daar te kijken. Ja. En dat was de enige laatste bus die van Hoorn vertrekt, toch?
0: Ja, de laatste bus.
1: Ja, dus als die bus zeiden ze gemist, was het wel echt erg geweest.
0: Want jij had wel in de gaten dat ze samen weg wilden. En dat dit de laatste kans op vrijdagavond was.
1: Ja.
0: Maar toen heb je gewoon €15 voor ze betaald, hè?
1: Ja. Toen zei ik gewoon van dat het een cadeau van mij was.
2: Ja, nou, die zegt hij een cadeautje, zegt hij tegen me.
0: Ja.
2: Dat was zo'n speciaal moment.
0: Noureddin, ik neem aan, dit doe je niet elke dag.
1: Nee. Alleen als ik zie dat de man echt nodig heeft, dan doe ik het wel. Maar... Ja,
0: wat zeg je?
2: Ik ben ook een beetje emotioneel, want het is echt heel leuk.
1: Mm-hmm.
2: Alvast bedankt, hè, dat is in ieder geval. En ik wil heel graag even een keertje wat met je drinken. En even ook de centjes weer terugbetalen. En dat is natuurlijk, dat hoort zo. In mijn optiek. Ja. Dus
0: Wij willen natuurlijk wel de busmaatschappij in Hoorn hartelijk bedanken. Want zonder hen hadden we jou niet te pakken gekregen.
1: Nee.
2: Oh, wauw.
1: Ik wou dat net zeggen,
2: Oh, wat goed zeg.
0: Ja.
2: Nou ja, ik had heel veel vertrouwen in jullie, Ron. En het is alleen maar groter geworden. Wauw, man. Dat je dit ook hebt gevonden. Wel.
0: Nou, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En ik hoop dat jullie elkaar binnenkort op een zonnig terras gaan treffen, een van de komende dagen.
1: Ja, zeker.
2: Lijkt me hartstikke leuk. Echt heel erg leuk. Ja, dan kan ik het Mees ook vertellen, want die staat er ook een beetje over in. Dus dat het niet zou lukken, maar het is gewoon gelukt. Geweldig.
1: Ja. Geweldig, ja. Ik wens je nog een fijne dag nog.
2: Ja, jij ook, hè. Hele fijne dag nog.
1: Gelukkig varen, ja.

0: denken wij ook vaak. I wish it was Sunday. En dan is het weer Manic Monday en dan waren het weer de Bengals.
1: Liefde in deze voorlopige laatste. Liefde gesitueerd rond hondjes, een trimsalon en een supermarkt. John bracht rond 1970 bestellingen rond voor de firma Coat, een supermarkt in Apkoude. Op een zekere en gelukkige dag werkte daar ook Bianca Otter. Het was tussen hen liefde voor 3 jaar. Uiteindelijk vond haar moeder mij geen goede partij voor Bianca.
0: Goed, John de Groot. Laten we daar dan ook maar beginnen. Wat had de moeder van Bianca tegen jou?
2: Ja, als ik dat zou weten, dan zou dat makkelijker zijn. Maar het vermoeden is, en ik heb dat nooit kunnen verifiëren met Bianca, maar dat mijn werkomstandigheid te laag was voor het niveau van haar dochter.
0: Oh ja, het beroemde was ik te min, dat gold voor jou.
2: Ja, zo kun je het wel zeggen.
0: Ja, maar is er ooit iets voorgevallen tussen jou en die moeder? Hebben jullie ooit ruzie gehad? Of?
2: Nee, dat niet. Het enige wat ik weet is, die moeder was op zich best wel een aardige vrouw. Maar het was ook een trotse vrouw. En ik denk zomaar dat dat ook bijvoorbeeld te maken heeft in haar relatie uiteindelijk met de opperwachtmeester van de Rijkspolitie. Dat geeft een bepaalde status. En daar denk ik dan pas die bediende van Coat niet echt bij.
0: Nee, en haar man was dus bij de Rijkspolitie en jij was dat lang niet. Jij was bediende, maar ook jong. En heeft Bianca het dan uitgemaakt?
2: Uiteindelijk heeft zij het uitgemaakt, ja. Maar dat is niet helemaal verrassend, want er waren toch wel wat schommelingen in de relatie. Onzekerheid van haar kant, die bij tijd en wijle de kop opstak. En ja, op een bepaald moment was het definitief voor haar. En heeft ze de relatie inderdaad verbroken.
0: Maar tegen deze achtergrond, denk ik dan, dacht jij dan de hele tijd, ah, daar zit die moeder achter?
2: Ja, dat is iets wat mij altijd is bijgebleven. Er is nog iets voorgevallen, een jaar of 2, geloof ik, daarna. Toen ik inmiddels mijn huidige vrouw had ontmoet en ergens anders werkzaam was. Heeft zij mij daar op een of andere manier telefonisch kunnen vinden. Die moeder belde mij op met de mededeling. John, ik heb je hulp nodig, het gaat niet goed met Bianca. En toen heb ik gezegd van ja, dat is dan heel spijtig en dat vind ik lastig. Maar u wist het zelf altijd goed op te lossen, dus los dit ook zelf even op.
0: Zo.
2: En toen ging ze op.
0: Oh, dat is niet zo mooi.
2: Ja, ik kon daar verder niks mee, want mijn relatie was inmiddels weer op gang gekomen met mijn vrouw, waar ik inmiddels 50 jaar mee getrouwd ben.
0: Oh ja, nou, er zitten wel twee kanten aan dit complexe verhaal. laten we ons concentreren op de mooie kant. Jullie zijn 3 jaar samen geweest. Wat is je aan schoonheid, aan moois, bijgebleven uit die tijd?
2: Nou, het was gewoon een zeer lieve meid. Zakelijk best wel goed ingesteld. Altijd ondernemend, druk. Dat was een beetje een probleem in de relatie. Ze had nooit zo heel veel tijd. Dus wat we deden was veel wandelen in tijden dat ze even tussendoor weg kon. Ja, en verder waren we veel bij elkaar. En de mooiste tijd is geweest, heb ik ook eerder gemeld. Onze vakantie op een boerderij in Raalte bij Winterswijk.
0: Ja, helemaal in Raalte. Ja.
2: Ja, daar hebben we elkaar eigenlijk echt goed leren kennen. Je was op jezelf aangewezen. Haar ouders zijn daar een keer een dag op visite geweest. Dat vond ik ook wel verrassend. Maar ja, achteraf denk je van ja, was dat schone schijn of niet?
0: Ja, dat is eigenlijk in de hele zoektocht de vraag. En ze had zelf een trimsalon of had haar moeder dat?
2: Nee, dat had zij. Maar ik denk dat nogal nadrukkelijk gerund werd door haar moeder ook. Want die zat er wel bovenop.
0: Ja, ja.
2: Nou, maar zij runnen het. Dat was een ding wat zeker is. Ik heb ook begrepen van anderen, toen ik een beetje op zoek ben gegaan, dat ze op een gegeven moment verhuisd is naar, ik neem aan, overlijden van haar moeder. Haar vader was inmiddels overleden, had ik al eerder begrepen. Dat zij verhuisd is naar Winkeldijk in Apkoude. En dat ze daar een huisje had met een grote schuur waar ze die trimsalon in had.
0: Oké, dus je bent wel altijd naar haar blijven uitkijken, naar haar blijven zoeken. En je gaf ons in het voorgesprek nog een disclaimer mee. Als zou blijken dat Bianca er niet meer is, dan is dat genoeg. Dan hoef je dus niet straks van ons heel vrolijk familie aan de telefoon te krijgen.
2: Nou, de familie zal... ze had een zus, die heb ik wel goed gekend, maar die is nog 2 jaar ouder dan zij. had ik wel wat contact mee. En de broertje, dat kan ik me eigenlijk helemaal niet herinneren. Dus daar heb ik nooit contact mee gehad. En verder zou ik bij God niet weten wie er van die familie nog in leven zou zijn.
0: Nou, beste zoekbrigade, nog bedankt voor dit hele seizoen alweer. Dan weet je dat. Alleen Bianca Otter zelf, die willen we spreken, Amy.
3: Ja, daar gaan we achteraan. En dat gaat ook misschien wel lukken, want er komen al veel reacties binnen. Onder andere Lisbeth Masselt, die zegt... Ik heb 10 jaar naast de familie Otter gewoond in Apkoude. Ze was inderdaad hondentrimster Bianca. En ze had altijd een middelgrote poedel en een kleine poedel. Die liet ze wel 3 keer per dag uit. En ze had van dat lange, hippie-achtige haar.
0: Was hij bij?
3: Ja, ik wou net zeggen, dat weet je. Ik vertel niets nieuws. Maar dan dit, dat haar. Want dat is ook een beetje jaren 70. Middenscheiding, lang stijl als gordijntjes voor haar gezicht. Nou, zegt Lisbeth Masselt, als jullie haar vinden... zou ik het ook wel leuk vinden om contact te hebben. Nou, bij deze staat dat geregistreerd op 0800 30 30 300. Wie weet wat daar nog uitkomt. We verzamelen alle reacties. En er kan altijd nog meer bij. Zoeken het adres onbekend.nl voor Bianca Otter.

0: laatste liedje op zijn 19e soloalbum. Paul McCartney, Mama Gets By. Liefde voor 3 jaar, voor Bianca Otter.
1: Ja, en de reacties blijven komen. Er is ook al nieuws voor jou, John. Er meldt zich namelijk iemand die dicht bij Bianca Otter staat. Hoor maar.
2: Nou, de gezochte mevrouw die is degene die ik als mantelzorg bezorg. Alle details kloppen.
1: Nou, ah, dat is mooi zeg. Bianca Otter, geboren rond 1950, werkte bij firma Coat en trotse bezitter van poedels.
2: Zij heeft thuis altijd getrimd en ze wilde een winkel beginnen, maar haar ouders hielden dat altijd tegen. Maar ze was wel bekend als de trimster. En dat was de clue naar degene die zoekt. Daar heeft zij niet gewerkt, maar daar heeft zij aangepapt met een verkoper. En dat is haar vriendje geworden en die zou haar moeten zoeken.
1: Ja, John, je hoort het. Was jij dan dat vriendje met wie ze aanpapte? Dat moet dan wel, toch?
3: Ja, dat denk ik wel, ja, want er zit een klein foutje in de regie. Bianca heeft daar niet gewerkt. Ik heb daar gewerkt.
0: Ja, ja. Bij Coat.
1: Jij was die verkoper.
0: Ja.
3: Ik was winkelbediende.
0: Ja, eens ja. Dus kijken hoe belangrijk dat nog is op weg naar Bianca. En ook tijdens de superhittegolf kwamen er nog verhalen binnen. Ook tijdens de naderende zomerstop verzamelen wij tips en verhalen. Als jij zoekt, zoeken wij mee.
4: Word ik gezocht?
0: Anneke begint zo vaak over jou, Joke Roorda, dat haar dochter haar bij ons bracht. Nou, jij nog. Jij was er ineens. Tijdelijk als meisje van 4 in de Zaanstraat in Amsterdam. Jullie werden tijdelijk buren toen het bij jou thuis niet meer ging en je kon terecht bij kunstschilder Bakker. Opa Bakker noemde de hele straat hem. Jullie deelden veel, maar dus wel tijdelijk.
5: Ik zou het willen zien, ik zou het willen ontmoeten. En ik hoop dat zij dat ook wil. Ik zou erom helpen. Ik zou zeggen, wat heerlijk dat ik je weer zie. Geweldig. Dat heb ik echt zo lang. Heb ik daar mijn zinnen op gezet en gehoopt en gedaan.
1: Wij hopen mee op Joka Roorda, die begin jaren 50 kwam te wonen in de Zaanstraat in Amsterdam bij meneer Bakker. En bij zijn huishoudster tante Lips. Bij hen woonden ook 2 pleegkinderen uit Hongarije. En na een jaar of 5 verhuisde Joka Roorda door naar de familie Prins in de Achterhoek. Zij zou hoofdverpleegkundige zijn geworden, maar dat dan wel weer in Amersfoort.
0: En dit begint als een soort sollicitatie. Was jij in 1987 een gastvrije vertegenwoordiger bij de Dommelse Brouwerij in Dommelen? Nou ja, de vriend van Lia die nu zoekt was een collega van jou. Jij en zeker ook je vrouw hebben hen een heel weekend door Twente gegidst. Naar de aspergekwekerij, naar de Chinees. Alleen tussen Lia en haar vriend boterde het niet. En jullie naam is er kwijt.
1: Wie herkent deze gastvrije Twentenaren? Ze waren dertigers toen in 1987. Hij werkte als vertegenwoordiger voor Dommelsbier in het Rayon Oost. En ze woonden in Hengelo, of was het toch Almelo? In elk geval in een rijtjeshuis buiten het centrum. En ze hadden een dochter. En hij maakte veel foto's. Dat moet zijn hobby zijn.
0: We waren al in de bus, nu ook in de tram. Zijn jullie elkaar toevallig een maand geleden tegengekomen in de tram? Magda Broeders, reist u wel eens met tramlijn 16 of 17 door Den Haag? Sylvia stapte daarin en ze zoekt u al jaren als tante. Als de zus van haar vader, die ze nooit heeft gekend. Moeder Koba en hij waren al voor de geboorte uit elkaar. En nou hoorden ze ineens in die tram die naam, Broeders.
6: Zat ik laatst in de tram en er kwam een vrouw binnen met een, ja, een soort, wat net nog niet, een beetje slechtziend was. Hè. En ze kreeg die tramkaart maar niet, of dat pasje kreeg ze maar niet voor dat ding. Dus ik zeg, zal ik even helpen? Dus ik vraag gewoon, ik zeg, joh, wat is uw naam dan? Ja, Broeders. Ik zeg, nou, ik ook.
1: De enige levende aan de broederskant moet tante Magda zijn. Zij is de zus van Sylvia's vader, maar liever zegt ze verwekker. Hij stierf in het jaar 2005. Magda was de schoonzus van Koba Klauke. En ze moet wonen in de Croissant in Den Haag. En afgaand op de ontmoeting in de tram is ze slechtziend.
4: Word ik gezocht? 0800 30 30 300.

0: Geschreven voor Nina Simone, gezongen door Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Er zijn ook dit seizoen veel odes gebracht aan familie, vrienden die er niet meer zijn, maar dan niet vergeten mogen worden. Leeft John oude, bruut verstoorde liefde Bianca Otter nog? Weet jij dat al, Amy?
1: Ja, wij weten dat zeker al. Dankzij de oplettende mantelverzorger van Bianca Otter. Zijn naam is Karel Dontje. Is Bianca zelf gevonden? We spraken haar. Mooi. En Bianca, John, dat snap je misschien wel, die viel zo wat van haar kruk, hoor maar.
2: Ja. Zo gaat dat dan, hè? Want als het de persoon is die het is, die heb ik ook al 20 jaar geleden eens proberen op te zoeken, maar ik kon hem ook niet vinden.
1: Ja, je hoort het, John. Ze heeft jou ook gezocht, want ze heeft ook nog vaak aan jou gedacht. En dat doet ze zelfs nog steeds, hopend dat ze je nog eens zou treffen.
2: Ja, het is altijd wel aanwezig, ja. Dat je iemand nog op een onverwachte manier tegen zou kunnen komen, eigenlijk. Ik moet even een slokje water nemen. Ik ben al helemaal bibberig.
1: Ja, Bianca die blijft misschien nog wel even bibberig. Want na al die jaren kunnen jullie elkaar weer spreken. Hier is voor jou, John, Bianca Otter.
3: Bianca.
2: Ja, hier ben ik dan, met Bianca.
3: Hallo. Ja. Hoe gaat het? Jeetje, dat is lang geleden.
2: Nou, er zit wel een mensenleven tussen, hè?
3: Ja, maar zeg, hè? Mag je zeggen. Ja. Hoe is het met je? Je bent mantelzorg, dus gaat niet heel goed met je?
2: Ik vind altijd over goed gaan een groot woord, hoor. Maar de ene keer gaat het beter dan de andere keer, zullen we maar zeggen, hè?
3: Oké. Ja. Kunnen we elkaar, want we praten nu denk ik in de uitzending.
0: Ja, dat weet ik wel zeker, ja. Hoewel, ik wou zeggen, weet wat je zegt, maar dat wist je net ook. Je wist van alles te vertellen over het leven destijds, John. Bianca, jij hebt mee zitten luisteren.
2: Ja.
0: Wat vond je ervan?
2: Nou, schokkend en wel heel leuk. En niet alles klopt van het hele verhaal, maar daarom moet je elkaar dan wel eens een keer kunnen spreken, want het... bespreekbaar te maken. Hè?
0: Was het wel je moeder die ertussen zat?
2: Het was ietsje minder als dat het overkomt. En ze mocht hem echt wel. Maar ik weet het zelf niet. Ze had altijd moeite met mensen die ook in huis waren. Hij was er veel.
0: Hij bracht bestellingen rond, ja.
2: Ja, hij was er eigenlijk heel veel. En op een gegeven moment kon mijn moeder dat denk ik niet goed aan. En... ik was ontzettend druk met mijn werk. En ik ging maar een keuze maken, want ik kon het zelf niet meer zo goed aan. Dus daarom heb ik het eigenlijk uitgemaakt.
0: Omdat hij te veel was?
2: Nee, niet voor mij, maar voor mijn moeder.
0: Toch wel.
2: Die vond het wat, omdat hij er altijd was, vond zij te veel.
0: Maar jij was toch dol op die ontzettend aardige...
2: Ja, heel dol.
0: Had je het er wel uit moeten maken?
2: Kijk, ik werkte in de woning van mijn ouders. En daar moet je ook rekening mee houden. En ik werd een gezeur aan mijn hoofd van haar toch wel zat.
0: Ja.
2: En ik denk, ik moet een keuze maken. Ik moet verder met mijn werk.
0: Ja. En toch altijd die onmogelijke vraag. Ik mag hem nog minstens één keer stellen voor de zomer. Heb je daar wel goed aan gedaan dat je het hebt uitgemaakt?
2: Nou, dat weet ik nooit. Maar het is gebeurd en... dan moet je dat maar ondergaan, hè?
0: Maar je hebt altijd aan hem gedacht?
2: Dat wel.
0: Ja, ik wil je niks aanpraten, maar ik heb het gevoel dat het anders had kunnen lopen misschien.
2: Maar daarom... het is ook nog een keer... John is wel een keer langs geweest nog. Ik weet niet, na zoveel tijd.
0: Ja.
2: Maar
0: ja.
2: Ik heb hem nooit na 2 jaar opgebeld.
0: Hoor. Oh, dat is ook niet waar.
2: Misschien dat mijn moeder dat gedaan heeft, dat ik dat niet eens weet.
0: Ja, moeder was het weer.
3: Nee, je moeder heeft dat gedaan. Niet jij, je moeder.
2: Dat heb ik dus nooit geweten. En John is wel langs geweest bij ons nog een keer. Ja.
0: Hey, allebei. Ik merk dat ik er erg vaak tussen zit in dit gesprek. Maar dat gaan we nu loslaten. We gaan jullie aan elkaar overdragen. John, ontzettend gefeliciteerd. Het is je gelukt. Bianca Otter is terug in je leven.
3: Ja, jullie hartstikke bedankt.

0: De dijk nergens goed voor, Huub van der Lubbe. Ik zag hem gisteravond nog zitten in het Bostheater, waar het niet doorging vanwege de bliksem.
1: 2 weken geleden in Adres Onbekend. 2 vrienden halen terug wat ze zagen voltrekken onder hun ogen. Stef Hoordijk is 25 jaar. Hij heeft, zo jong als die is, al veel mensen gereanimeerd. Hij heeft iets nieuws bedacht. Een defibrillator op zakformaat, de Pocket AED. En die had hij ineens nodig. Hij was 8 september vorig jaar op een Amerikaans vliegveld samen met zijn vriend Rijk.
2: Ik zag het eigenlijk gebeuren, hè? Wat gebeurde er?
3: Nou, het begon eigenlijk al, we hadden gelijk vertraging. Dus we moesten 6 uur lang op JFK rondlopen.
0: New York.
3: New York, inderdaad. En wij lopen langs en we zitten in een gesprek en ik kijk Stef aan. En in mijn linker ooghoek zie ik ineens een meneer buiten bewustzijn. Dus ik tik Stef direct aan van... Stef, kijk rechts van je, er gebeurt, zakt hier een meneer in elkaar. Ja. Dus ik was wel gelijk van, we moeten iets doen. En voordat ik het wist, stond Stef al bij die meneer. En sprong hij er eigenlijk gelijk op af.
0: Met zijn pocket AED.
3: Ja,
2: die gaf Rijk aan. Ja, daar gaat niet veel tijd overheen. Je kijkt of dat iemand wakker te krijgen is. Dat was niet zo. En of dat hij ademde. Nou, dat duurt 10 seconden. En hij ademde niet normaal. Dus dan ga je reanimeren tot het tegendeel bewezen is.
0: En ging dat?
2: Bleek ook zo. Ja, en toen snel dus die AED aangesloten. Want hij ademde niet. En daar dus heel snel kunnen opstarten. Maar ja, toen zijn we 21 minuten lang met die meneer bezig geweest... voordat de ambulance het overnam. Want die deed er heel lang over. Ja.
0: 21 minuten?
2: Ja.
0: Sta
2: ja,
0: je daar? Maar er stonden natuurlijk 100 man om je heen. Want iedereen komt natuurlijk aangerend.
2: Ja, er kwam allerlei hulp inderdaad uit allerlei hoeken. Stewardessen, mensen die daar omheen stonden. Maar dat begon wel een beetje op gang te komen. Maar wij hebben samen met twee mensen uit Engeland en Amerika... heel lang aan die meneer gewerkt.
0: Ja.
2: En toen nam de ambulance het over en hij ging al reanimerend naar het ziekenhuis.
3: Die meneer reisde dus helemaal alleen. En ik zie de politie door zijn tas kijken en ik zie ineens een Nederlands paspoort voorbij komen. Dus ik tik Stef aan van, Stef, hij is een Nederlander.
2: Ja,
3: dus,
2: ja precies.
0: En verder is het nooit gekomen. Jullie zijn er nooit achter gekomen wie dat was.
2: Ja, toen dachten wij van, joh, als we dan weten wie het is, dan kunnen wij misschien nog iets makkelijker een lijntje leggen of zo. Dat was eigenlijk ook wel wat we gelijk dachten, maar... Ja, die agent die zei, no, privacy.
0: Ja.
2: En toen was die meneer was weg, dat paspoort was weg. En wat wij ons eigenlijk afvragen is, natuurlijk heeft hij het overleefd.
0: Ja.
2: En dat hopen we van harte. Maar ook als dat niet zo is, dan heeft zijn familie een kist thuis gekregen... zonder een verhaal met papa, mam, vader, oom, opa. Het zou allemaal kunnen.
0: Ja, dat verhaal staat hier. En jij hebt die man, 20 minuten, ik wil niet zeggen aangekeken... Je zat er bovenop, letterlijk.
2: Ja, ik heb hem een groot deel van die tijd... heb zijn hoofd in mijn handen gehad, zeg maar, om...
0: Beschrijf hem, beschrijf dat hoofd.
2: Over te houden. Ja, het was echt, ik zou bijna zeggen, echt een Nederlander. He, echt een Hollandse meneer. Ik denk dat hij een jaar of 60 oud was. Hij had een bril op, hij had blond haar.
3: Beetje krulachtig.
2: Een beetje krulachtig haar. Ja. En hij had verder geen baard of zo.
0: Nee, hij ging er vandoor, jullie konden niet mee. En jullie gingen er ook vandoor. Jullie stapten waarschijnlijk in je eigen vliegtuig naar Nederland.
3: Een half uur later zaten we in onze vlucht naar Orlando, Het was ook even bijkomen van de adrenaline-shock eigenlijk. Ja. Het was niet de prettigste vlucht die ik heb gehad.
2: Nee, dat zeker niet.
3: Het voordeel was wel dat ik zo moe was dat ik 3 uur lekker heb kunnen slapen.
0: Ja, toen wel. Stef, het filmpje van onze uitzending heb jij op TikTok gezet... en is inmiddels 600.000 keer bekeken. En de verzamelde aandacht... leiden wel tot herkenning, dat is bijzonder. Maar we hebben je net ook moeten vertellen... dat de man die jij reanimeerde inmiddels niet meer leeft.
2: Ja, het is hoe dat hij daar wegging. Dachten wij natuurlijk al, de kans dat hij het overleeft... is niet per se heel groot. Het duurde 21 minuten, de tijd dat wij hem gereanimeerd hebben... voordat de ambulance dat overnam. Dan is de kans heel klein, dus dat konden we natuurlijk wel verwachten. Maar ja.
0: Het verhaal moest herkend worden, Amy. Het verhaal is herkend.
4: Ja, wij kregen bericht van dichtbij. Ik lees het voor. Jullie zoeken de man die op 8 september 2025... op John F. Kennedy Airport in New York in elkaar zakte. En als wij uw gegevens naast die van onze vriend leggen... dan past dat naadloos. Robin Jan Lubert Alexander Vittorio Vonk... geboren 4 maart 1949 in Deventer... is overleden op het vliegveld in New York op inderdaad 8 september 2025. Robin was piloot.
2: Oké.
3: Wauw.
4: En we hebben ook een foto van de man gekregen. Die laat ik meteen
2: dan
4: even zien.
2: Dan weten we ook zeker of hij het is.
4: Dit is Robin.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, ja dit is hem.
3: Ja.
2: Ja, geen twijfel.
0: Ja, dat weet je zeker.
3: Ja, 100%. Ja.
0: Robin wordt hier herkend.
4: Ja, en straks is er nog meer herkenning.

0: Wij hebben nog ruim een uur te gaan. Rita Franklin, Since You've Been Gone. Ze schreef het samen met haar toenmalige echtgenoot Ted White. Stef en Rijk waren alert vorig jaar september in New York. Er zijn veel reacties opgekomen. Stef reanimeerde een onbekende. En het blijkt inmiddels Robin Vonk te zijn geweest. Hij is piloot in Rusten, geboren in het jaar 1959. Wie vertelt ons dat, Amy?
1: Wim Ruitenbeek, die wil heel graag over zijn dierbare vriend vertellen. Dus hij hangt aan de telefoon.
2: Dag Wim.
3: Dat klopt.
2: Dag.
3: Dat klopt. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Hallo.
3: Ja, wij zaten in de auto onderweg naar het westen. En toen hoorden wij de oproep. En toen keken wij elkaar aan en zeiden van, nou, dit is Robin. Dat kan niet anders.
2: Zo.
3: Robin, die...
0: Het blijkt inmiddels Robin Vonk te zijn geweest. Hij is piloot in Rusten, geboren in het jaar 1959. Wie vertelt ons dat, Amy?
1: Wim Ruitenbeek. Die wil heel graag over zijn dierbare vriend vertellen. Dus hij hangt aan de telefoon.
2: Dag Wim.
3: Dat klopt.
2: Dag.
3: Dat klopt. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Hallo.
3: Ja, wij zaten in de auto onderweg naar het westen en toen hoorden wij de oproep en toen keken wij elkaar aan en zeiden van, nou, dit is Robin, dat kan niet anders.
2: Zo.
3: Robin, die...

0: Robin, die is in Deventer geboren, tegenover ons huis, aan de andere kant van de straat.
1: Okay.
0: En mevrouw Vonk die had één zoon, en dat was Robin.
1: Yeah.
0: En Robin is op jonge leeftijd naar Amerika gegaan om piloot te worden. Hij wilde dat heel erg graag. En Robin was een figuur die was aanwezig.
1: Oké.
0: Okay. Als hij de cabine inkwam, dan was de cabine ook gevuld.
1: Wat mooi zeg.
0: En ook onze woonkamer, mag ik wel zeggen.
1: Ja. Wat deed hij vorig jaar september op de luchthaven?
0: Onderweg naar huis. Zijn vrouw, die stewardess, die woont in België. En daar was hij naartoe onderweg.
1: Ja. Je hebt dus ook contact met zijn vrouw?
0: Hebben wij niet zoveel contact meer. Maar er is wel contact.
2: Wat bizar, Wim. Enorm bedankt ook dat jullie gereageerd hebben. Want ja, het
1: zeker.
2: Is voor ons natuurlijk heel, heel spijtig om te horen dat hij het niet heeft overleefd. Maar
1: Nou ja, ook wel bijzonder, Stef, voor jou. Dat jij vermoedelijk de laatste bent geweest die hem levend in je handen hebt gehad.
2: Ja. Dat is een hele bijzondere gedachte natuurlijk. Ja. Des te jammer het natuurlijk is dat het niet gelukt is. Want ja, ik kan in die zin wel zeggen, er is echt alles aan gedaan. Hè? Ook met die twee fantastische mensen uit mevrouw uit Engeland en mevrouw uit Amerika, die direct samen met ons daar die hulp zijn gaan verlenen. En zonder twijfel, daar heeft een van hun zelfs bijna de vlucht mee gemist. Ook. Gewoon echt.
0: Ik vind het heel goed dat je zo gereageerd hebt. En ik vind het fijn om te weten dat jongeren, mensen, ik al op leeftijd, zo zich willen inspannen. En dus mijn petje af. Dus heel goed gedaan.
2: Ja, heel erg bedankt dat u ook contact heeft opgenomen. En dat we op deze manier hebben kunnen spreken. En eigenlijk een afsluiting, helaas een afsluiting eigenlijk. Hè? Maar op deze manier dan wel een afsluiting van het verhaal hebben.
0: Graag gedaan.
2: Wat ik nog heel graag wil zeggen is, hij heeft naar ons idee daar niks van meegekregen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te benoemen. Dat niet een pijnlijk of een ernstig proces is. Hij was ineens weg, lag ineens op de grond en reageerde totaal niet meer. Dus naar alles wat wij hebben kunnen zien en kunnen testen daar, heeft hij daar geen leed gehad.
0: Oké, goed zo, ga door.
2: Dank u wel.
1: Ja, zeg ik ook graag. Ga door in herinnering aan Robin Vonk.
3: Ja, er komt net nog een telefoontje binnen van de weduwe van Robin. Wellicht is zij straks ook hier, dus zometeen meer daarover.
1: Ja, we willen natuurlijk een schone lei. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen, want daarna zijn we er 2 maanden niet. Straks vanuit Long Beach, de zoektocht naar nicht Gine Philps. Geboren 1949. En liefde, natuurlijk. Het laatste uur is er voldoende. Liefde Margot van den Broek. Zij weet alleen zelf niet dat zij een stille liefde is. Van wie zal dat zijn? En hou het niet stil op 0800 30 30 300. Tot zo bij deel 2 van het eerste zoekprogramma van heel Nederland.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Statenstiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner.
11: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
15: In Voorburg is het 24 graden, in Schoonhoven 27. Een zonnige zondagmiddag, minder warm dan afgelopen dagen, met een zachte westenwind.
16: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: 1 uur is het, goedemiddag. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regio nieuws. Een loods aan de Warmoeskade in Boskoop is gisteravond volledig uitgebrand. Blikseminslag is de vermoedelijke oorzaak. Niemand raakte gewond. In een woning aan de Witteburgerweg in Wassenaar is afgelopen nacht een uitslaande brand uitgebroken na een blikseminslag. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De kat des huizes is door de brandweer uit de woning gered. En door blikseminslag gisteravond bij Gouda rijden er geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag. Het is nog niet bekend hoe lang de storing duurt, is al sinds vanochtend. Seinen en wissels kunnen op dit moment nog steeds niet worden bediend. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
17: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord. Onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Na de reclame nog een uur, adres onbekend met Ronkas. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
18: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
21: Rustig, adem in,
20: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
21: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
25: Alleen op TV West.
24: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
26: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
24: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
27: Op 89.3 Radio West.
24: Tot 2 uur, adres onbekend. Dit is
28: Radio West. Hier begint de tweede helft van Adres Onbekend met Ron Kast.

0: zijn relatie met France Gall, schreef Julien Clerc, maatgever van ons.
1: Hij is voor alle leeftijden, Theo Wessels. Jeannette is hier om hem terug te krijgen. Ze is zelf 60, haar vader wordt 80 en vraagt naar hem. En tante van 90 had Theo graag op haar verjaardag gezien. Theo's rol is in die jaren veranderd. Hij zat als Joods jongetje ondergedoken bij opa en oma Nijbroek. Nadien ontpopte hij zich steeds meer als oom Theo.
0: Nou, daar ben je dan, Jeannette Broekhuis. Wat is deze Theo Wessels voor jou geweest in het leven?
2: Hij was er altijd voor ons. En hij was gewoon een oom die gewoon heel veel bij ons aan huis kwam.
0: Noemde je hem ook oom Theo?
2: Nee, gewoon Theo.
0: Theo. En wat waren die momenten dat hij vooral bij jullie was?
2: Gewoon de bijzondere momenten, dus met verjaardagen, met feestdagen, met allerlei soorten herinneringen.
0: Ja, en wat voor man kwam er dan binnen?
2: Heel ontspannen, iemand die gewoon echt bij de familie hoorde.
0: Met wie je kon lachen?
2: Ja.
0: Kon hij verhalen vertellen?
2: Heel veel.
0: Ja? Vertelde hij ook wel eens over dat verleden? Want dat verleden deelde hij natuurlijk ook. Hij kwam als kind in de familie als onderduiker?
2: Dat klopt. Want zijn broer, die zat in Emst ondergedoken bij een familie. En dan kwamen ze in het weekend altijd samen fietsen naar Nijbroek toe. En hij heeft ook nog een zus. Maar alleen daar weten we dus geen namen van.
0: Ja. Dus als kleine jongen dook hij onder bij jouw opa en oma. Ja. En werd dat dan na de oorlog nog over gesproken? Of dachten ze, nou, laat dat maar zitten?
2: Nee, er werd verder niet over gesproken, maar hij bleef gewoon komen. Dus.
0: En bleef er altijd die band met opa en oma? Was dat het belangrijkste?
2: Ja, want hij hoorde gewoon bij de familie.
0: Ja. Waarom ben je hem dan kwijtgeraakt?
2: Ja, mijn oma is gestorven in 1999. En op de begrafenis hebben wij hem voor het laatst gezien.
0: En daarna nog wel geprobeerd?
2: Ja, heel vaak.
0: En is dat dan toevallig? Of denk je, ja, hij is begonnen in de onderduik bij hen. En oma was er niet meer. Dus misschien is daarmee die navelstreng met het verleden afgebroken. Zou dat kunnen?
2: Het zou kunnen, maar dat weet ik niet.
0: Was er naast hem ook een tante?
2: Ja, Ilona heette zijn vrouw. Dus.
0: Was dat ook een tante dus voor jou?
2: Ja.
0: Die noemde je alle. En wat deed hij? Weet je dat ook?
2: Ja, hij was politieman in Amsterdam.
0: Nou, dat had een keer ervan vandaag. En nou missen dus alle leeftijden hem. Maar ja, hij zal dan wel 90 zijn.
2: Hij is rond de 90 jaar, is hij, ja. Want hij heeft bij mijn tante, die 90 is geworden, in de klas gezeten.
0: En waarom zoek je nu pas?
2: Ja, ik heb al eerder geprobeerd te zoeken. Maar ja, er is op niks uitgelopen.
0: Mm-hmm.
2: En pas heeft mijn tante weer gevraagd van of ik hem weer wou zoeken.
0: Als we dan niet even mee kunnen komen?
2: Nee, dat wil ze niet.
0: Dus jij moet het op je nemen voor die familie in alle leeftijden. Oké, nou, we gaan eens kijken waar we komen, Amy.
3: Nou ja, ik kan zeggen, er is meteen herkenning vanuit de familie Wessels. Want Wim Wessels heeft zich bij ons gemeld. Hij is het broertje van Theo en Nol, een nakomertje. En Wim heeft heel goed nieuws. Theo is inderdaad nu 90 jaar. Hij leeft nog en Theo woont in Korte Hoef.
2: Wat leuk.
3: Weet jij waar dat ligt? Want dat is gewoon om de hoek hier van de studio.
2: Oh? Mm-hmm.
0: Daar kan je fietsen. Ja, hij misschien niet meer, maar je kan het fietsen.
2: Ja, ik niet hoor.
3: Moeten we je duwen?
2: Ja.
3: Of we moeten hem uitnodigen? Wat zullen we doen?
0: Uitnodigen?

0: bijna zeeziek van. Nien Gullio, down by the schoolyard. Paul Simon, wij moeten naar hier ergens in de regio. Misschien zit er wel een man zwetend op de fiets. Oom Theo Wessels zou dat zijn. Vanuit hem bekeken is er een eerbiedwaardige traditie met Jeannette en haar familie. Hij moest dus onderduiken bij haar opa en oma. Deelde daarna al hun feestjes. En was grappig. Totdat oma heen ging. En de vraag is hij er zelf nog? Antwoord is al gegeven. Juist. Ja.
1: Ja, en groter nieuws nog. Het hele verhaal over het opvangen van Theo door jullie familie ging de hele familie Wessels door. En zijn dochter Gisella, die meldde zich bij ons. En zij zegt, we werden gebeld door oom Wim. Theo Wessels wordt gezocht.
2: Jazeker, want die was op dat moment bij ons. En of belt mijn moeder op de FaceTime. Dus wij allemaal, oh leuk, oh, dan gewoon weer een beetje dit en dat. En hij zegt, ja, nee, even goed luisteren. Adres onbekend, kennen jullie dat?
1: Ja, natuurlijk kennen ze dat. En toen werd het hele verhaal hen duidelijk. En het mooie is, Theo vertelde laatst nog over de familie Broekhuis. Dus de zoektocht komt heel gelegen. En dus heeft Gisella vanochtend al vroeg haar huis verlaten om haar vader Theo Wessels hier te krijgen.
3: Ach, wat leuk.
1: Dus schrik niet. Maar de hele familie Wessels staat al achter deze deur. Kijk nou. Daar
0: je
1: is hij.
0: Je zit al een hele tijd naar die deur te kijken die open gaat, hè?
4: Dat is Jeannette.
3: Dag Theo.
5: Theo Wessels.
3: Jeannette.
5: Maar Jeannette, die weet ik niet meer zo goed dat hij
3: is. Is de dochter van Gerrit.
5: Ja, maar ik weet niet meer zo goed dat hij een dochter had.
3: Nee, de oudste.
0: Dit is er. Ja, dit is nou Jeannette.
5: Ja,
0: maar jij en u was die grappige oom op feesten en partijen. Hè? U kwam heel graag bij die familie.
5: Jawel, natuurlijk. Ik ben dan pakweg een half jaar of zoiets. Of 9 maanden in huis geweest. Dus dat...
3: ja, u was ook bij het feest van toen pa maar 25 jaar getrouwd was. In 1993.
5: Zou kunnen.
3: Ja.
0: Wat weet u zelf nog uit die tijd?
5: Maar ik heb, ik kan me een heleboel herinneren, laat ik het zo zeggen. Ik weet dat ik daar gebracht ben. Ik weet dat mijn vader, die ging toen in die jonge winter natuurlijk de boer op. Om eten te halen en zo. En toen kwam hij bij Broekhuis. En toen zei Theo Broekhuis, die zei tegen hem, ei nou jongen, stuur hem maar. En dat was ik.
0: Zo bent u binnengekomen?
5: Zo ben ik binnengekomen, dat wil zeggen weggebracht vanuit Amsterdam... door 2 ooms.
0: Maar bent u dan niet een Joods jongetje... maar u bent gewoon een soort bleekneusje geweest dan... uit Amsterdam die ging aansterken? Dat was het meer.
5: Ik ben niet een Joods jongetje, nee. Ik weet wel dat... maar ik weet niet of iedereen... er was nog een vrouwtje, maar die was ouder als ik, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ze Wies heette.
3: Klopt.
0: En, wat wou u zeggen over Wies?
5: Nee, maar dat weet ik wel. Dat er een Wies was, die was er niet altijd. Ik woonde daar, maar Wies die kwam af en toe. En als anekdote, als de Duitsers fietsen kwamen proberen te pikken... dan ging Wies ter fiets, die ging zo de hooischuur in.
0: En dan bent u 90 en dan zit de hele familie in alle leeftijden te wachten op u. Dus dit kon wel eens een warme zondag blijven. En Jeannette, jij zit hem aan te kijken. En denk,
3: ja,
0: hé,
3: ik vind
0: wat
3: het
0: denk
3: hartstikke
0: je?
3: Leuk.
5: Nou,
3: ik wel.
5: Ja, want ik heb begrepen dat jij degene bent die het initiatief heeft genomen...
3: Ja.
5: Om iets te vinden.
0: Zij is die sterke vrouw die het namens al die mensen doet. Zodat zij zometeen trots kan vertellen... dat oom Theo terug is. Van harte gefeliciteerd.
3: Tante Ali vroeg er ook om.
5: Het is geen oom Theo. Er was iemand bij, denk ik.

0: Material Lover, Shanna Spyro, staat vrijdag 10 juli op North Sea Jazz en wij gaan vliegen.
1: Spijt, het had anders gemoeten. Dat dringt door vanuit Long Beach, Californië. Ellen woont daar. Ze emigreerde als kind die kant op, maar dat ging gepaard met tranen. Vooral bij haar nicht Jean Phillips, die van haar leeftijd is, die ze alle zomers zag in Den Haag. In een brief beschreef ze haar verdriet. En nu beseft Ellen pas goed dat ze toen als zussen waren.
0: Dag Ellen Blom, kan het zijn dat u ergens spijt van heeft?
2: Ja, erg spijt.
0: En wat had je anders moeten doen?
2: Nou ja, het spijt me dat ik het contact niet heb blijven onderhouden.
0: Want je bent jong naar de Verenigde Staten vertrokken?
2: Ja, ik was 11 toen we vertrokken.
0: Denk je dat het haar aan het hart ging dat jullie weggingen?
2: Oh ja. Ja, want ze had mijn brief gestuurd, want ze had mijn adres niet. Maar mijn moeder was een keer op vakantie in Holland. En daar had ze een brief aan meegegeven. En daarin had ze geschreven dat het haar ontzettend verdrietig deed dat ik zo plotseling wegging. Ja, het was voor ons was het een hele drukke tijd. Ik bedoel, je bent bezig met allerlei dingen regelen. En ja, ik zelf had er geen controle over natuurlijk, want dat was een beslissing van mijn ouders. Ja,
0: dacht je nog wel eens terug aan het leven in Nederland?
2: Nou, ik ben een paar keer terug geweest. Ik was terug in 75 tot 77. Dat was toen ik nog ongetrouwd was. Ik ben met haar en haar moeder nog op vakantie geweest in de jaren 70. Toen zijn we samen naar Joegoslavië gegaan. En voordien, haar moeder was weduwe. Dus ze kwamen elke zomer kwamen ze over. En dan gingen wij... Wij woonden in Morgenstond.
0: In Den Haag.
2: En we gingen dus... Ja. En wij gingen dus elke zomer trokken we samen op. En vaak gingen we naar het Zuiderpark toe, want daar hadden ze toneelspelen. Dus dan gingen we samen naar het toneel toe.
0: En dat ging elk jaar zo? En dat ging dan totdat jullie emigreerden?
2: Ja, precies. Ik dacht wel, ik weet het niet zeker meer, maar ik dacht wel dat het regelmatig ging, vrijwel elke zomer. Het was altijd hartstikke leuk. En we hebben toen een keer Sint-Nicolaas gevierd. Dus dat is wel een prettige herinnering geweest.
0: Wat zou je doen als we haar vinden?
2: Oh, ik zou graag daar naartoe willen.
0: Ja?
2: Niet op het ogenblik. Het klimaat is... mijn zus en ik waren van plan om dit jaar al naar Nederland toe te gaan voor een week of twee voor vakantie. Maar vanwege al de misère die ze hier veroorzaken voor emigranten en diegene, hebben we besloten om het uit te stellen tot... Hopen wij in 28 naar Nederland te gaan. Maar ja, alleen als er een nieuwe administratie aan het bewind is.
0: Moeten we voor die tijd maar zorgen. We hebben inmiddels behoorlijk wat tijd, als het zo gaat, om Gine Philps te vinden. Enig idee wat ze is gaan doen in haar leven?
2: Nou, zij is dus getrouwd met een Engelsman, Roger. En daarom heeft ze de naam Philps. En zij heeft, ik meen, 4 kinderen, waarvan de ene dochter die heette Georgie. Al zou zij er niet meer zijn, misschien kan ik contact opnemen met haar kinderen. Ik bedoel, al kunnen wij nog niet reizen, ik kan in elk geval contact opnemen via de internet.
0: Ik hoor wel aan je dat het je veel waard is.
2: Oh ja, ontzettend.
0: Is zij er nog, Gine? Zij moet net als Ellen ver in de 70 zijn. Met familie in Zoetermeer en Alfa aan de Rijn.

0: is van mij.
1: Doe maar, sinds een dag of twee, nog 20 minuten, naderen wij 40 jaar na hun laatste reis samen naar Joegoslavië, Gine Philps. Het zou veel betekenen voor haar op stel en sprong vertrokken nicht Ellen Blom in Californië, die wel al vroeg wakker is, klaar wakker voor wat komen gaat, Amy.
2: Ja, nou, ik kan wel vast verklappen dat je niet voor niet zo vroeg bent opgestaan, Ellen. Wij vonden eerder al een spoor naar Janie Philps, een dochter van Gine, die mondhygiëniste is in Assen. We belden op naar de praktijk en kregen een collega aan de lijn.
3: De dochter van Gine? Nee, daar spreekt u niet mee.
2: Ik ben op zoek naar Janie Brugler Philps.
3: Oh, ja, die is er morgen.
2: Die is er morgen.
3: Ja.
2: Zou u haar al voor morgen voor mij kunnen inlichten over dit telefoontje, zodat ze mij misschien kan bellen? Is dat een idee?
3: Ja, dat wil ik wel, ja.
2: Deze collega ging meteen voor ons aan de slag en zo kregen wij al snel contact met Janie, de dochter van Gine.
3: Oh, goed zo.
2: Ik vertelde Janie dat haar moeder wordt gezocht door haar nicht uit Amerika.
4: Ellen Blom. Ellen Blom. Ik ga dat helemaal opschrijven. Wacht even. Oh, dat zou ze echt... Want ze dacht, goh, wie zou mij nou zoeken? Ik heb echt geen idee.
2: Er werd druk meegeschreven. Janie heeft haar moeder snel ingelicht. En toen mochten wij Gine zelf bellen. En zij vertelde ons hoe jouw zoektocht haar bereikte. Dat was midden in de supermarkt.
3: Nou ja, en toen was ik aan het janken dus in de jumbo. Toen ik dat bericht kreeg. Want toen ging opeens iets dagen bij mij. En toen zei ik, och kind, ik raak helemaal emotioneel. Dat zij dus mij zoekt.
2: Ja, ze had dit nooit verwacht, maar is er heel blij mee. En dus is Gine Philps nu voor jou aan de telefoon, Ellen.
3: Hallo Gine. Hallo Ellen. Ik zit hier bij tranen. Ik ben
5: blij om je stem te horen.
3: Nou, ik herken jouw stem helemaal niet. En ik denk jij ook mijn stem niet. Want we zijn een stukje ouder geworden.
5: Ja, het spijt me dat ik het heb laten verwateren.
3: Waarschijnlijk, Ellen, had ik dat ook gedaan. Denk ik, als je zo ver van elkaar zit. Want het was ook met jouw moeder zo en met mijn moeder. Dat verwaterde ook toen in de tijd. Het is jammer, maar het gebeurt. Denk ik.
5: Ja.
3: Maar ik zou je wel vertellen.
5: Nou ja, maar misschien kunnen we in elk geval in contact blijven.
1: Gine, jij noemt jezelf geen Gine meer, hè?
3: Een gedeelte van de familie noemt mij Gine. Maar ik heb al vanaf mijn 17e mijn naam veranderd in Desiree. En zo heet ik ook echt.
1: Ja.
3: Ik ben vernoemd naar jouw moeder. Jouw moeders naam was
5: Gine.
3: En zo heb ik er Gine van gemaakt. Ik zag jouw moeder nooit meer. En toen zei ik, waarom moet ik mijn Gine noemen als ik mijn hele tante nooit meer zie en er wordt nooit meer met haar gesproken?
1: Hoe is het voor jou om Ellen weer te horen?
3: Heel leuk. Ja, ik heb er ook, toen zei ik, weet dat wij, ik was toen ook nog vrij jong, dat ik tranen met tuiten heb gehaald op Schiphol. Wij hebben jullie weggebracht.
5: En
3: ik werd eigenlijk heel boos op jouw vader en moeder dat die weggingen. Een hele tijd heb ik dat hun heel kwalijk genomen. Maar ja,
5: dat wist ik niet.
3: Ja, ik bedoel, wij hadden niet veel geld. Mijn moeder met 8 kinderen natuurlijk had niet veel geld. En het enige uitje was dan naar Den Haag in de zomer. En dat was weg.
5: Ja.
3: En ik kon heel goed met jou overweg. Dus er was een gat gevallen gewoon.
5: Ja, we konden altijd goed met elkaar opschieten.
3: Ja, ik heb nog een foto op de overloop. Met een foto van jouw mam en mijn mam op het strand in Scheveningen. En dan kijk ik nog als ik naar boven loop. Maar ik vind het heel fijn dat je contact hebt gezocht. En dat moet
5: ja, allemaal... ik ben er ook blij om.
3: Ja, ik was zo verbaasd. Ellen. Ja, ja. Oh, dit is zo leuk, vind ik. Zo fijn ook.
5: Ja, ik ben hartstikke dankbaar dat jullie haar hebben kunnen vinden.
3: En ik ben dankbaar dat jij mij hebt opgezocht.
1: Ja, dat ook. En iedereen er ook maar meteen bedankt voor het meezoeken.
5: Oh, hartstikke bedankt, Ron.
1: Ja, en word 100, hè. Dan hebben jullie nog heel veel plezier van elkaar.
3: Nou, dat hoop ik echt.
5: Ja, ik hoop het.
1: Oké.
3: Okay. Ja, ik hoop. We hebben nog een hele tijd. Oké. Okay. Dag.

0: Toshinel was geschreven voor de Ronettes in 1966. Uitvoering van de Beach Boys, I Can Hear Music. Dames en heren, de laatste zoeker voor de zomer heet Luc Bouwman.
1: Tussen Luc en Margot van den Broek is het niet zo uitgesproken. Maar toch komt hij graag voor haar over vanuit Duitsland. Want ja, zij speelde schitterend piano in Geleen. En hij werd niet alleen verliefd op haar pianospel. Jaren later zagen ze elkaar ook nog eens toen zij achter de bar stond in Nijmegen. Dat was ronduit ongemakkelijk.
0: Nou, Luc Bouwman, laten we dan dat ongemak maar opzoeken. We gaan halverwege de jaren 80. We zijn in Nijmegen. En daar zag je dus Margot van den Broek. Was dat bij verrassing?
2: Absoluut. Absoluut een verrassing, ja. Puur toeval. Je loopt ergens een café binnen met vrienden. En ja, daar staat ze dan.
0: Stapte je meteen op haar af?
2: Ja, ja.
0: En wat dacht je?
2: Goh, ben je mooi. Maar kon ik niet tegen mijn verloofde zeggen.
0: Je was met je verloofde in dat café?
2: Ja.
0: Oh. Wist jouw verloofde van het bestaan van ene Margot van den Broek af?
2: Nee.
0: Nee?
2: Maar vanaf toen wel.
0: Ja, toen heb je verteld van nou, daar was ik... Wat zei je tegen je verloofde over haar, over Margot?
2: Later het verhaal. Een schoonliefde. Die... ja, ik was te verlegen om er iets mee te doen. Het leven gaat gewoon zijn eigen gangetje dan.
0: Ja, en als schoolliefde, hoe ontwikkelde zich dat? Kwam je bij haar thuis bijvoorbeeld?
2: Ja, heel veel. En ik was er ook regelmatig als pianoles had. Maar ook 's ochtends. En ik haalde haar op. En dan was ze nog bezig met die lange vlechten die ze had. Ja, was daar heel intens mee bezig eigenlijk.
0: Je zag elkaar dus best vaak als je haar 's ochtends ook ophaalde... en moest wachten tot die vlechten goed zaten.
2: Ja.
0: En vond ze het fijn als jij meekeek als zij piano speelde?
2: Voor mijn gevoel wel, ja.
0: En kon ze goed piano spelen?
2: Ja, absoluut.
0: Maar dat was dus ergens op school. Dan kom je haar dus als studenten later weer tegen in Nijmegen.
2: Ja.
0: En wat heb je toen allemaal toevertrouwd aan Margot? Wat heb je gezegd?
2: Nou, ik vroeg wat ze daar deed. En ze werkte dan als part-time, omdat ze rechten studeerde. Wat wij dan deden is... ik werkte veel met reizen. En ja, dan wordt het opeens druk. En dan moet ze naar andere mensen toe. En je zit zelf aan de tafel met nog 3 anderen. En dat is dan waar het opeens een disconnect was.
0: Ja, zo kun je dat zeggen, ja. Dus jij ging terug naar je tafel met je bestelde drankjes bij Margot. Heb je er nog wel gedag gezegd daarna?
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar ook dat was gewoon heel, heel kort. En helaas geen contactgegevens gevraagd. Dat is...
0: Dat had je wel moeten doen.
2: Ja,
0: dan
2: absoluut.
0: Was je hier nu niet geweest, denk ik. Ja. Nou, misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Ja.
0: Want hoe ging jij daar weg? Want je was verloofd. Ben je uiteindelijk ook getrouwd met deze...
2: Ja, ja. En twee bloedmooie kinderen. Eentje die heeft mij ook opa gemaakt.
0: Ja.
2: Dus ja, dat is een hele...
0: Dat is ergens wel goed gekomen. Dat is ergens wel goed gekomen.
2: Dus. Ja, absoluut.
0: Ja.
2: Het is gewoon... ik was ook een van de laatste in een groep van een reunie... die in de groep gevonden werd. Ik was niet makkelijk te vinden met veel landen niet in Nederland wonen. En dat was maar gewoon eigenlijk de laatste overgeblevene... Waar helemaal niks van bekend was.
0: Nee, dus als jij een keer naar zo'n reunie zou gaan... dan zou dat vanwege Margot zijn. Had Margot achteraf gezien jouw eerste liefde kunnen zijn?
2: Ja, achteraf wel, ja. Maar goed, dan had ik mijn dochter en de kleinkinderen hier gehad. Anderen misschien. Ik bedoel, dat krijgt een heel ander leven. Maar er is altijd iets van haar bij mij gebleven.
0: Ja, behalve zijzelf. En daar zijn wij vandaag nu voor jou mee bezig. Wij zoeken Margot van den Broek.

0: Druk ernaast tot aan de laatste snik. Dat is Adres Onbekend met Jamie Lydell en Another Day. We zijn er bijna. We hebben nog één iemand nodig. Dan hebben wij een schone lei. En die ene heet Margot van den Broek, Amy.
1: Ja, en uit het niets ontvingen wij ineens twee berichten voicemails. Te beginnen met deze.
2: Hallo, mijn tip is Margot van den Broek uit Geleen. Die woont op de Kleinweg 12A in Gennep.
1: Ja, dank voor de tip. En daarna kwam ook nog deze binnen.
3: Hallo, kunnen jullie mij terugbellen? Want blijkbaar word ik gezocht, hoor ik via.
1: Oh, dat is wellicht nog een oplossing.
4: Dat zal nog niet meevallen. Al die zondagen zonder spanning, zonder de verbazing, zonder de energie en de tranen van Adres Onbekend. En toch zijn we er dag en nacht met 10 nieuwe afleveringen in onze podcastserie Uit het Oog.
5: Ja, ik heb nu meteen weer een wil om op te staan uit mijn bed. We hebben heel veel contact. Dag Piet.
6: Ja, hallo.
5: Oh, je herinnert je mij nog wel.
7: Kom, Mans. Nou, dat gaat nou iets...
6: Jeetje. Het is wel moeilijk.
5: Dag, Onno.
6: Hoi, Karin. Het is...
4: En zoek je de gezichten bij? Wij volgen succesvolle ontmoetingen tot ver na de uitzending op YouTube.
8: Je adopteert zeg maar het graf, maar je adopteert ook de persoon en het verhaal.
4: Je kunt het allemaal vinden op onze website adresonbekend.nl. Op de radio zijn we terug vanaf zondag 6 september. En je weet waar je moet zijn met jouw verhaal, ook al op adresonbekend.nl. Vertrek.
0: Dat is er elke week, maar nu is het wel echt het vertrek. We komen langzaam los en waar we loslaten, daar komt ook langzaam alweer het volgende adres naderbij. Als het september is, nog eens dank voor dag in, dag uit bemoedigende berichten, gouden verhalen. En is daar, Amy, ook nog de gewenste schone lei?
1: Ja, dat denk ik wel. We hoorden al een hele leuke, lieve stem. Groot nieuws daarover, want die laatste voicemail, dat was Margot zelf. En we hebben... natuurlijk gelijk teruggebeld.
3: Ja, een vriendin die belde mij op. En die zei, wil jij gezocht? Dus ik zei voor de grap, ik zeg, wat heb ik nou weer gedaan? Dus zij appt mij dat. En ze stuurde een foto. En ik van, huh?
1: Ja, wie zou dat nou zijn? Het gaat om een vroeger vriendje van de lagere school. Enig idee?
3: Even nadenken. De eerste, dat is Falco de Klerk Wolters.
1: Nee.
3: Dan was er Erik, daar deed dat tennisstick mee.
1: Nee, is het ook niet.
3: Er was nog een Erik.
1: Het waren er best veel.
3: Mijn buurjongens, Roger en Paul Smees.
1: Nee, ook niet.
3: Peter Hipma.
1: Nee, het wordt steeds leuker, hè, dit spelletje.
3: Even nadenken, hoor. Ja. Ik weet wie dat is. Ik kwam met voor Lucien Bouwman.
1: Ja, dat is hem. Nou, zegt ze, ja, die had een crush op mij. Ja, nog steeds hoor, zei ik. Toen moest ze heel hard lachen. En het allerleukste, na al dat raden, is Margot vol enthousiasme in de auto gesprongen. Dus ook hier is voor jou Margot van den Broek.
9: Nee.
0: Nou, hallo. Nu durf je wel.
9: Oh, hey.
3: Hallo.
9: Oh. Mijn god, na zoveel jaar.
3: Heel lang geleden.
9: Nou.
0: Halverwege de jaren 80 weten wij inmiddels. Toen stond jij als student aan de bar in Nijmegen. En hij was...
9: Helemaal kort haar.
0: Ja. En hij vond jou nog steeds heel leuk.
10: Ja, maar wij kennen elkaar echt vanaf 6 jaar of zo, 7 jaar. Ja.
0: Toen jij nog piano speelde.
10: Ja, toen begon ik.
9: Toen had je nog haar tot...
1: gesprongen. Dus ook hier is voor jou Margot van den Broek.
9: Nee.
0: Nou, hallo. Nu durf je wel.
9: Oh, hey.
3: Hallo.
9: Oh, mijn god, na zoveel jaar.
3: Heel lang geleden.
9: Nou.
0: Halverwege de jaren 80 weten wij inmiddels. Toen stond jij als student aan de bar in Nijmegen. En hij was...
9: Helemaal kort haar.
0: Ja. En hij vond jou nog steeds heel leuk.
10: Ja, maar wij kennen elkaar echt vanaf 6 jaar of zo, 7 jaar. Ja.
0: Toen jij nog piano speelde.
10: Ja, toen begon ik.
9: Toen had je nog haar tot...
10: Ja.
0: Nou,

0: Toen had je nog haar tot hier.
1: Ja.
2: Ja, ze zijn nog steeds best lang, hoor.
0: Ja,
2: ja, als het daarom super gaat. Ja.
1: Maar echt, echt waanzinnig, want het is echt, ja, dat is zo lang geleden.
2: Ja, ja, dat is het. Ja.
1: Echt heel lang.
2: Ja, je noemde heel wat namen van klasgenoten. Vond ik een beetje moeilijk voor jou, Luc. Ik denk, hij was toch niet, laten we zeggen, de eerste aan wie jij dacht. Dus, en jij wist wel dat hij op jou was.
1: Ja, op een gegeven moment wel, ja.
2: Wat was gegeven moment?
1: Nou, ik kwam mij de hele tijd ophalen. En wij gingen.
2: Zat jij je haren te vlechten?
1: Ja, ook niet altijd hoor. Dat was best vaak ook wel klaar. Nee, maar hij kwam mij altijd ophalen op de fiets. En dan belde hij aan. En dan fietsten wij samen naar de lagere school.
2: Toen begon het al, hè?
0: Ja, absoluut.
2: Ja. Ja. En kun jij het moment herinneren dat je er ergens als een student achter de bar stond in Nijmegen en dat hij bij jou zeg maar een biertje bestelde?
1: Ja, dat was waanzinnig. Ik werkte in een café-restaurantje als werkstudent, want ik moest natuurlijk centjes verdienen. En op een gegeven moment denk ik, huh? Er komt iemand naar de bar toe. Ik denk, ik kan niet. En dat was Luc. Lucien toen nog, voor mij. En ik had echt zoiets van, wat gebeurt hier? En hij ook helemaal, want dat was gewoon ja, puur toeval. Ik had hem nooit in Nijmegen verwacht. Hij mij niet in dat café-restaurantje. Dus dat was echt, ja, dat was gewoon, we waren flabbergasted. En toen, ja, toen heeft hij wat besteld. En van, hé, hey. En ik ook, hé. Hey. Ja, en na een tijdje zei hij, doe je. En hij ging weer. Dus ja, we hebben eigenlijk niet heel veel met elkaar kunnen praten.
0: Nee.
2: In het gesprek van zijn kant klinkt het een beetje als een gemiste kans. En misschien is het wel goed als we ja, of die droom nog groter maken of hem uit die droom helpen. Had hij ooit kans gemaakt als hij je wel gevraagd had?
1: Op mijn 10e, 11e, 12e? Nee, ik denk het niet.
2: Stel nou dat hij die verloving achter de bar daar had, had achtergelaten en het aan jou had gevraagd.
1: Ik heb geen flauw idee. Echt niet.
2: Het heeft nooit gespeeld.
1: Nee, want hij is op een gegeven moment, we waren toen zo jong. En dat was denk ik echt een lagere schoolcrush.
0: Ja.
1: En ja, hij was gewoon het vriendje met wie ik naar school fietste.
2: Ja, zo is het. Hij was gewoon een hele goede vriend. Is hij altijd gebleven. Hij kwam vandaag voor jou vanuit Duitsland. Jij kwam ook hier tegemoet. Kind meegenomen. Gefeliciteerd, Luc.
0: Hey, hartstikke bedankt. Ja. Echt super wat jullie gedaan hebben. Echt allemaal.
2: Ja, de duim gaat omhoog. Realiseer je dat je de laatste oplossing bent, zoals dat heet, van dit seizoen in 55 jaar. Adres onbekend. Wij moeten gaan, maar weet allemaal wel dat we je ook zullen missen. Dag.
1: Bij jullie ook.

0: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
10: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
11: In Pijnakker is het 26 graden, in Oegstgeest 24. Veel warmer dan dat wordt het niet. Het is zonnig en er staat een zachte westenwind.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Het is 2:00. Goedemiddag. Ik ben Bol Brinkman met een overzicht van het regionieuws. Metterwoon Vastgoed, eigenaar van verschillende winkels in winkelcentrum Julianabaan in Leidschendam-Voorburg, dreigt met het aansprakelijk stellen van de gemeente als de geplande verbouwing van het winkelcentrum doorgaat. In een brief aan de gemeente dreigt de vastgoedbeheerder met een mogelijke schadepost van €20 miljoen. Verschillende politieke partijen in de gemeenteraad spreken van financiële chantage. Door een blikseminslag gisteravond bij Gouda rijden er nog steeds geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag. Het duurt volgens de website van de NS inmiddels tot tenminste 5:00 vanmiddag. Er zijn bussen ingezet tussen Gouda en Nieuwekerk aan Den IJssel. Ander spoornieuws dan nog. Het is onduidelijk of de dienstregeling vanaf morgen weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de verschillende weersomstandigheden. En de NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
13: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB deze zondagmiddag. Helene de Geest.
6: Er is een ongeluk gebeurd op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten.
11: Na de reclame, muziek van Glen Campbell. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
7: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals praten met een psycholoog om je minder zorgen te maken. Of een vrijwilliger die langskomt, zodat je er nog op uit kunt. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
14: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
16: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
17: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
18: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
24: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
25: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
24: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
25: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
27: Tot 5 uur, als de dag van toen.
28: Wordt het toch nog gezellig.

0: Wereldberoemd werd dit liedje in 1975. Van Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. Het was de opening van een nieuwe aflevering van het radioprogramma met muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
1: Als de dag van toen, terug in de tijd, op zondagmiddag tussen 2 en 5. Met Kevin klinkt het als een feest.

0: Levering van Als de Dag van Toen, dat mag duidelijk zijn. Natuurlijk hier bij Radio West, waar anders? Het is inmiddels 10 minuten over 2. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen. Ik heb namelijk gisteren toch wel een hele bijzondere dag gehad. Mijn broertje is namelijk getrouwd. Die was al heel lang samen inmiddels met zijn Soraya. Mijn broer heet Berry. En nou goed, vorig jaar is het dan uiteindelijk gebeurd. Soraya is gevraagd door mijn broer. En gisteren was dan de grote dag. Overigens hier in de regio, in Delft, bij Le Farm. Misschien ken je de locatie, langs de A13. Een prachtige boerderij. En ja, daar waren we dus de hele dag te vinden. Voor mij was er wel een hele bijzondere taak. Ik vond het ook een zware taak. Vooral omdat helemaal niemand wist dat het ging gebeuren. Het moest geheim blijven voor de hele familie. Ik was namelijk de babs gisteren. De buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag. Normaal doe ik dat niet, maar gisteren dus voor één dagje de babs. En ik had dat allemaal netjes voorbereid. En daar kon eigenlijk niks misgaan. Maar ja, even voordat het gaat beginnen, dan stijgt de zenuwen zo ongelooflijk hoog. Dat de emotie zat bij mij ook heel hoog. Dus de eerste 10 minuten was ik continu naar adem aan het happen. En moest ik tranen wegslikken. Omdat ik toch ook mensen voor me zag zitten die ik natuurlijk heel goed ken. Maar het is allemaal heel goed gegaan. Na 10 minuten heb ik me herpakt. En toen dacht ik, nee, nu stop ik er even mee. En nu ga ik het tot een goed einde brengen. En dat is allemaal gelukt. Het was een prachtige dag. Ondanks de wisselingen in het weer. Dus ik heb vannacht 4,5 uur geslapen. Maar ik voel me eigenlijk helemaal prima. Dus goed, ik denk ik deel het even met je. Dit programma, daar gaat het over. Daar gaan we het over hebben. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. De vaste onderdelen natuurlijk ook in dit programma. En vandaag kun je ook weer een draadloze koptelefoon winnen. En een powerbank, dus blijf daarvoor lekker luisteren. We hebben de top 10 van Kevin. We hebben een 90s flashback. En natuurlijk een Frans tweeluik. En heel veel gezelligheid. Dus ik zou anders niet kunnen zeggen dat je gewoon lekker moet blijven luisteren.
1: Dit is Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
0: Een goedemiddag.

0: Mocht je een hele rustige zondag hebben gepland, dan is dit wel de muziek die er enorm bij hoort. Bob Marley en One Love. En daarvoor nog het o zo zoete Rose Garden van Lynn Anderson.
1: Adres onbekend.
2: Elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
0: Ja, de laatste uitzendingen voor de zomerstop. Ron, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Je bent de laatste serieuze radiocollega met wie ik praat voordat we op vakantie gaan.
0: Nou, ik zou het woord serieus maar weglaten, want ik weet niet of dat gaat lukken. Je weet het maar nooit, hè?
3: Maar
0: ga het proberen. Ja, precies. Zo is het. Hey, het verhaal met Stef van Stef Hoordijk, hè, met de AED, dat was wel een bijzondere vandaag.
3: Ja, dat was ook zwaar. Daar kregen we ook de meeste reacties op vandaag. En dat is ook altijd wel een beetje de afweging. Het verhaal is, Stef Hoordijk is een hele jonge jongen, tenminste, vind ik, want ik ben boven de 60. Hij is 25, was met zijn vriend Rijk vorig jaar september in Amerika. Was op de luchthaven JFK in New York. Daar zakte een man voor hun neus in elkaar. En hij heeft de Pocket AED ontwikkeld. Dat is een defibrillator op mini-formaat. Die haalt hij uit zijn zak. Het was de eerste die hij in zijn leven op deze manier heeft gereanimeerd. En ze zijn 20 minuten bezig geweest met wat hulp van buitenaf. En toen kwam de ambulance. En die hebben deze man meteen meegevoerd. En ze zagen nog net zijn paspoort. En zagen dat het een Nederlands paspoort was. Ze hebben dus altijd willen weten of dit ook een Nederlander was. En of dat reanimeren geholpen heeft. Al twijfelden ze er zelf wel aan. Omdat het allemaal veel te lang duurde. Ja, en vandaag horen we dus van alle kanten dat ze inderdaad wel te laat waren. En we hadden op een gegeven moment de weduwe van deze Robin, want het bleek een piloot te zijn geweest die Robin heette. En die wist dus, en dat realiseerde ze zich ook maar al te goed, dat zij de laatste aan de telefoon had die haar man nog min of meer in leven gezien heeft. Hoewel Stef wel zo, ik vond het decent was om ook te vertellen dat hij geen hartslag meer voelde. Maar dat maakte heel veel indruk. En wij vonden het heel moeilijk om naar te luisteren. Maar aan de andere kant hoort dit ook bij het leven. En ja. Stef wilde dit heel graag horen. De weduwe wilde dit heel graag vertellen. En ja, je realiseert je bij Adres Onbekend wel eens dat het heel privé is wat je laat horen. Maar als we dat nou met z'n allen van elkaar willen weten, hoe zoiets gaat en hoe zoiets werkt, en als je wil meeleven, dan is het, dan weet ik niet of daar grenzen zijn. En ik heb ontroerd zitten luisteren en weinig gezegd. En we waren net nog even gesproken. Ze is uiteindelijk happy, zoals ze zelf zegt. Maar dat is natuurlijk een heel breed begrip met hoe het is afgelopen.
0: Ja, en dit was dan natuurlijk de laatste voor de zomerstop. Jullie komen gelukkig natuurlijk weer terug over 8 weken, geloof ik, hè?
3: 6 september zal het zijn. Als je dat nou in je agenda zet, dan kan het niet missen. Wij beginnen natuurlijk wel weer voor die tijd. Er komen heel veel aanvragen bij nog, deze dagen ook. Vinden we heel fijn. Dan kunnen we voortborduren al in de zomer. Dus blijf adresonbekend.nl opzoeken. Daar zie je ook van alles aan podcasts en filmpjes van mensen die in de uitzending zijn geweest. En ook dat wij deze zomer blijven zoeken voor Sylvia Broeders in Den Haag, naar een tante die ze nooit gekend heeft. Ze stapte een maand geleden in de tram. Ze hielp een slecht ziende mevrouw met het kaartje. En ze vroeg op, hoe heet u dan, mevrouw? En toen zei die mevrouw, ik heet Broeders. En ze schrok, Sylvia. En ik denk, zo heet mijn vader. Ik ben al jaren op zoek naar de zus van mijn vader. Vader die ik nooit gekend heb. Was dit inderdaad Magda Broeders? Laat haar dan zo snel mogelijk contact met ons opnemen. En dat is ook als we er niet zijn, dan kan het op de voicemail 0800 30 30 300. En de redactie is heus wel aanwezig, ook gedurende de zomer. Dus we laten het niet alleen achter.
0: Heel erg goed. Wat zijn jullie toch dedicated, Ron?
3: Het is ook het mooiste wat je kunt doen, Kevin. Dus dat is prima. Ja.
0: Even uit nieuwsgierigheid. Wat gaat Ron Kas de komende weken doen?
3: Wij vliegen morgenmiddag op Lefkas. Dat is Griekenland. Wij hebben zometeen de redactie van Adres Onbekend bij ons in de nieuwe achtertuin. En dat is ook heel fijn, want het was een wat beladen seizoen. Omdat wij natuurlijk hoorden dat in principe Adres Onbekend er niet meer is vanaf 1 januari. Hoewel wel nog proberen om Adres Onbekend ergens een plek te geven. Dus we geven nooit helemaal op, maar dat moeten we wel even goed bij stilstaan. Met een drankje en met een paar toespraken. Dus dat gaat zometeen beginnen. Morgen op vakantie. En daarna zien we wel weer.
0: Ik ben een beetje stil van, merk ik. Maar 6 september, dat heb ik vooral in mijn agenda staan en daar hou ik me nu even aan vast. Vind je dat goed?
3: Ja, dat vind ik goed. Kevin, trek erop uit. zing alles wat je longen uit je lijf, overal waar je komt. En dat volgen we jou, goed?
0: Dat gaat goed komen. Ron, hele fijne zomer, hè. Dankjewel.
3: Dankjewel, dag.

0: Dit is waarheid als een koe natuurlijk, hè? André van Duin, en als de zon schijnt, en dan is het leven inderdaad, ja, toch altijd net even iets fijner.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Ik weet even niet wat de situatie nu is wat betreft de zon. Maar vanochtend toen ik wakker werd, zag ik schaapjeswolkjes, een blauwe lucht en zon. Heel fijn en ook een aangename temperatuur. Beter dan de afgelopen dagen. Maar hoe het nu is, weet ik eigenlijk niet. Want dat zie ik nu even niet vanuit de studio hier bij Radio West. Ik zie hem een beetje schijnen, geloof ik. Maar goed, we gaan over naar de orde van de dag. En dat is ons spelletje op de zondagmiddag. Het muzikale rad. Inmiddels beroemd en berucht. Ik ga zo meteen een draai geven aan het rad. En dan komt daar weer een letter uit, dan mogen jullie weer gaan nadenken. Of dan mag jij weer gaan nadenken. Welk liedje, welke artiest, welke band, welke popgroep ken jij met die desbetreffende letter? En als je het mij laat weten, dan ding je mee naar de draadloze koptelefoon en een powerbank. Het zijn twee prijzen in één vandaag. Gloednieuw, dus doe lekker mee, speel mee. Waarom zou je het niet doen, zou ik bijna willen zeggen. Ik ga even draaien. Daar gaan we. Komt-ie. Nou, ik ben benieuwd welke letter er vandaag uitkomt. En dan gaat het allemaal weer om de creativiteit. De letter E. De E van Eduard. Dus de letter E van Eduard. Nou, daar kun je vast en zeker iets mee verzinnen. 070-390-5454. Dat is het telefoonnummer. De studio-app staat ook wagenwijd open. 070-307-8080. Ook daar mag je het doorgeven. En tot slot, mailen, dat mag ook. Kevin, apenstaartje, omroepwest.nl. Liedjes, artiesten, met de letter E van Eduard.

0: Als de dag van toen een hele gezellige bruine kroeg zou zijn. En we zitten met z'n allen in die bruine kroeg met een drankje erbij. En dan deze muziek uit de jukebox. Nou, dan kan je zondagmiddag toch niet meer stuk. Hoewel, naar Radio West luisteren is natuurlijk ook leuk. Heeft hetzelfde effect. Elvis Presley can't help falling in love with you.
1: In Als de dag van toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: Leuk onderdeel in dit programma om terug te gaan naar de jaren 90... waar natuurlijk ook zoveel mooie muziek gemaakt is. We draaien er eentje en precies wel te verstaan in dit moment van het programma. De 90s flashback van deze week gaan we terug naar 1991. En dit keer draaien we een liedje van Prince. En Prince die was toen al uitgegroeid tot een van de meest vernieuwende en eigenzinnige artiesten ter wereld. En samen met zijn band The New Power Generation bracht hij dat jaar het album Diamonds en Pearls uit. Nou, het gelijknamige liedje is een romantische pop- en soulballad waarin Prince zingt dat echte liefde meer waard is dan diamanten en parels. Nou, dat is natuurlijk helemaal waar. Opvallend is ook de krachtige bijdrage van zangeres Rosie Gaines, die het nummer samen met Prince extra glans geeft. Het is een echte jaren 90 klassieker en ik vind het ontzettend leuk om in dit item even te draaien. Diamonds and Pearls, hier is Prince.
1: Dit is de jaren 90 flashback van deze week.

0: En dan willen zeggen, ja, wel natuurlijk als je Radio West luistert naar Als de Dag van Toen. En dan komt het helemaal goed, zoals je hoort met de Creedence Clearwater Revival en Up Around the Bend. En daarvoor nog de 90s flashback van Prince. Diamonds and Pearls. Nou, voordat ik even de mailbox en de WhatsAppbox ga uitpluizen, heb ik eerst even aan de telefoon uit Stolwijk José. José, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Pepin. Weer leuk om mee te doen. Want ik was vanmiddag op visite en er had geen radio aan. Dus ik dacht gauw naar huis toe. Want ja. Ik ben een ontzettend fan van dit programma. En vroeger had ik een poster van Elvis Presley in mijn kamer hangen. Dus ik dacht, één van de Elvis Presley.
0: Nou, en die is helemaal goed, want de E van Elvis, dat klopt als een bus. Nou, José, ontzettend leuk om te horen dat je naar dit programma luistert en dat je ons spelletje ook zo serieus neemt door hup naar huis te snellen en met iets leuks te komen. Dank je wel, hè?
1: Alles gedaan en succes met de uitzending en ik blijf luisteren.
0: Dank je wel.
1: Fijne middag.
0: Doeg. Hoi. Kijk, dat zijn de leuke reacties. Ze zijn allemaal leuk, maar dit is dan wel weer heel erg bijzonder. Ik zei het al, ga even kijken in de mailbox. Daar komt van alles binnen. Ook de WhatsAppbox, daar stroomt het binnen. Yvonne komt met deze van ABBA, Elaine.

Nou, van alle ABBA-nummers is dit wel een hele hysterische, maar hij is wel goed. Elaine was dat. Verder komt Jenny uit Heemstede met deze van de Eagles. You can

Wat een ontzettend lief plaatje. En leuk om deze in de hoge hoed te stoppen. Wie weet komt hij eruit. Mevrouw van der Zwan, die komt met deze van Engelbert Humperdinck. En dan hoor ik je denken, ja, maar dat is toch niet de letter E? Ja, wel, Engelbert, de voornaam. En dat mag gewoon. Het liedje heet Spanish Eyes.

Ja. This is not an adios. This is not a goodbye. Dat waren zo eventjes wat woorden in het liedje van Engelbert Humperdinck en Spanish Eyes. Het komt allemaal voorbij. Je hoort het. Letter E vandaag. Je mag meespelen. 070-390-5454 telefoon. Of 070-307-8080. En dat is de WhatsApp. Zometeen de Golden Earring. Eerst deze van 10cc.

0: The Earring en Long Blonde Animal hier bij Radio West. We gingen terug naar 1980. Het verscheen voor het eerst trouwens als openingstrack op het album Prisoner of the Night. En in 1993 werd het nummer opnieuw uitgebracht als single. In een akoestische versie ook wel heel mooi. Zometeen, even na 3 uur, zijn we terug met een volgend uur als de dag van toen. Met onder andere The Temptations, Petula Clark en Viola Wills. Dus qua muziek zit het goed. Herman gaat ons de historische feiten vertellen. En vertelt ons onder andere welke film, hele bekende musicalfilm in 1979, in première ging. We spelen Moet je luisteren, we hebben een blijmaker. Dus met andere woorden, lekker blijven luisteren.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeten te zeggen.

0: zeggen? Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
8: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
9: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
10: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
11: In Warmond is het 24 graden, in Wateringen ook. Steeds meer wolkenvelden boven de regio. Het blijft wel droog. Morgen meer plek voor de zon.
12: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemiddag. Het is 3:00. Ik ben Bob Brinkeman met een overzicht van het regio nieuws. Het is nog onduidelijk of de NS-dienstregeling vanaf morgen weer volgens schema rijdt. Afgelopen dagen vielen er al meerdere treinen uit door de weersomstandigheden. En de NS is onzeker of de problemen op het spoor op tijd opgelost zijn voordat de nieuwe werkweek begint. Door blikseminslag gisteravond bij Gouda rijden er al heel de dag geen treinen tussen Gouda en Rotterdam, Gouda en Den Haag en tussen Gouda en Alphen aan de Rijn. De problemen duren nog tot tenminste 5:00 vanmiddag. Er zijn bussen ingezet tussen Gouda en Nieuwekerk aan den IJssel. En rumoer in de Hillegomse wijk Elsbroek. Na bijna 9 jaar wordt de vaste pakketbezorger overgeplaatst naar Sassenheim. Maar de buurt zet alles op alles om hun bezorger te behouden. Zo zamelden ze meer dan 1700 handtekeningen in. PostNL noemt de inzameling een mooi compliment voor de bezorger, maar lijkt de beslissing voorlopig nog niet terug te draaien. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11:00 vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaard. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest.
14: Op de A4 Den Haag-Amsterdam staat tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 6 kilometer file, verdraging is 5 minuten.
11: Na de reclame muziek van Viola Wills. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
22: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
23: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
24: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
25: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
26: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
25: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
27: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
28: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
29: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
30: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
29: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
31: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
29: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
31: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
32: Als de dag van toen. Dit is
33: Radio West. Wordt het toch nog gezellig.

0: De legendarische hit Papa Was a Rolling Stone van The Temptations, uitgebracht in het najaar van 1972. Ja, doe ik eventjes aan mijn hoofd. Papa Was a Rolling Stone en daarvoor nog Viola Wilson, If You Could Read My Mind. Lekker terug naar de 80's. En daarmee waren we weer even in de 80's. We waren weer even in de 70's. Ja, kortom, dan luister je natuurlijk daar als de dag van toen hier bij Radio West. Goed, wat hebben wij dit uur op het programma staan? Wij hebben natuurlijk zometeen de dag in de geschiedenis. Herman gaat de feiten weer met ons doornemen. Wat gebeurde er op 28 juni? We horen onder andere welke hele bekende musicalfilm in première ging. En natuurlijk nog veel meer. We hebben Moet Je Luisteren. We hebben de blijmaker Maarten Huisman. Vandaag praten we met Maarten over de 80's. Dus over de jaren 80. Waar werden we nou blij van in de jaren 80? En we spelen natuurlijk ook nog steeds het spelletje. Dat is het muzikale rad met vandaag de letter E van Eduard. Mocht je ideeën hebben, 070-390-5454. Je mag het ook mailen, kevin@omroepwest.nl. Of even appen naar 070-307-8080. Hoi Kevin, dat komt bij mij op de Eagles met In a New York Minute. Alvast bedankt Willy Peters, mailtje van Willy. Ook Tilly, dat rijmt dan weer. Willy en Tilly, die zegt gefeliciteerd met je broer en schoonzus. Heb je ook nog gezongen? Nee, ik heb heel veel gedaan gisteren op de trouwerij van mijn broer, maar ik heb niet gezongen. Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar dankjewel. Even kijken, de Eagles met Hotel California komt Tilly mee en ook die is goed. Beste Kevin, wat mij betreft is dat Ella Fitzgerald met het lied Everyone's Wrong But Me. Groetjes van Marie-José Wagener van de Kamp. En die is helemaal goed. Hoi Kevin, mijn suggestie is Elvis Presley met Good Luck Charm. Hele groetjes van Maurits, oftewel Alex, dankjewel. En ook Evelyn zegt een liedje met de letter E. En de eerste ingeving zonder nadenken is Marco Schuitmaker met De Engelbewaarder. Nou, is dat niet een liedje natuurlijk uit de jaren 60, 70 of 80... zoals dat zou moeten in dit programma. Maar ik keur hem goed. Ik doe hem in de hoog goed. En als hij eruit komt, dan draai ik hem gewoon vooruit. Toch? Mocht je nog goede suggesties hebben, dan hoor ik het graag via een van de kanalen. Zometeen, Rob de Nijs, het werd zomer. Eerst Petula Clark, Downtown.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.

0: Ja, je kunt twee kanten op natuurlijk. Je kunt uptown, maar je kan ook downtown. En Petula Clark die koos dus luider voor het laatste bedoel ik.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: 28 juni vandaag, Herman. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, Kevin. En we hebben het 28 juni een behoorlijk warm. Maar het is ook de dag dat het 179e dag van het jaar is. En dan hebben we nog 186 dagen te gaan. Want we hebben tenslotte dit jaar 365 dagen. En niet één dagje meer.
0: Nee, precies. Ik blijf dat toch altijd een mooi momentje vinden. Altijd om even dat te horen. De hoeveelste dag. Dat is een traditie, ja. Heet dat dan.
2: We houden het vol.
0: Zo is dat.
2: 1846 ga ik naartoe. In Frankrijk verwerkt de Belg Adolf Sax het patent op een 6 jaar eerder door hem uitgevonden blaasinstrument. Nou, dan weet je waarschijnlijk wel welk blaasinstrument dat is. Sax, saxofoon dus.
0: Jeetje, in 1846, dus dat bestaat al een hele lange tijd.
2: Dat bestaat al heel lang, ja. Wie er jonger is, dat is Karin Bloemen, want die is uit 1960. De Nederlandse cabaretier, we kennen ze allemaal natuurlijk. Ze is vandaag 66 jaar geworden en daarmee gefeliciteerd.
0: Nou, zo is dat. En ik heb er even een fragmentje bij gezocht. Karin Bloemen, die kan prachtig zingen, dat weten we natuurlijk. En dit is toch wel een van haar mooiste liedjes.
3: De dag waarop je moeder sterft.

0: maar af te wachten.
1: Ja, heel mooi liedje van Karin Bloem. Het heet Geen Kind Meer. Misschien moeten we hem een keer helemaal draaien. Ik denk dat hij wel jonger is. Niet uit de jaren 60, 70 of 80, maar wel heel mooi.
2: Ja, ja, dat kan allemaal natuurlijk. Ik ga naar 1965. Eerste commerciële telefoongesprek via een satelliet vindt plaats tussen Europa en Amerika. Het viel mij op dat er toen dus al satellieten in de ruimte waren.
1: Ja, kennelijk.
2: Ja, ja, dat verbaasde me. Ik dacht dat dat veel later pas was. Maar goed, dat was er dus al. En er werd ook alweer gebeld. Het zal wel een duur telefoongesprek geweest zijn.
1: Dat zal inderdaad. Ja, ik heb nog wel eens meegemaakt. Ik bedoel, ik ben 43. Maar toen ik mijn eerste mobiele telefoon kreeg, toen had ik geloof ik... Nou, ik weet niet meer precies, maar het was dan 40 cent per minuut of zo? Of 30 cent per minuut?
2: Ja, dat was heel duur, ja. Ja. Later heeft de Europese Unie daar wat aan gedaan. Het moest allemaal goedkoper worden. En allemaal gelijk in de hele EU.
1: En terecht.
2: Ja, zal ik naar 1979?
1: Uh-huh.
2: In Nederland gaat de Amerikaanse musicalfilm The Wiz, een bewerking van het boek The Wizard of Oz van Frank Baum, wie kent hem niet, in première in Nederland, dus op deze dag.
1: Ja, en weet je wat ik zo ontzettend leuk vind? Michael Jackson, Diana Ross. Michael Jackson natuurlijk als de vogelverschrikker. Diana Ross als Dorothy. Laten we even luisteren naar een fragmentje.
3: What intelligent names. Okay, Dorothy and Toto. Seems like we're gonna have to find our own yellow brick road.
4: He's on down. He's on. Down the road.
3: There it is.
4: He's on down. He's on down the road. Don't you carry nothing that might be a load.
3: There it is.
4: Dorothy, look.
1: Helemaal hysterisch wordt zo het liedje ingeleid. En misschien leuk om zometeen Ease On Down The Road, want daar leidt dit naartoe, om die even te draaien.
2: Ja, lijkt me goed. Eerst heb ik nog wat anders. 1986 onder de naam The Final geeft het Brits duo Wham, met een uitroepteken, een afscheidsconcert in het Wembley Stadium. Wham was natuurlijk het Britse popduo met George Michael en Andrew Ridgely. Nou, ja. George Michael is iets bekender geworden volgens mij dan Andrew Ridgely. Maar ze waren beide toen herberoemd met Wham.
1: Nou, en ik geniet nog steeds van de muziek, laten we dat wel stellen. Laatste feitje, Herman.
2: Ja, de 30e editie van de Gay Pride Parade in Boedapest telt zo'n 200.000 deelnemers, ondanks dat het evenement verboden is door de Hongaarse wetgeving. Dat kon allemaal niet toen premier Viktor Orbán had dat allemaal verboden. Nou, het was in Hongarije allemaal heel moeizaam. Maar het is wel gebeurd, er is verder niet veel gebeurd. Zelfs GroenLinks burgemeester Femke Halsma liep mee als protest tegen dat het eigenlijk niet mocht.
1: Nee, nou die meid die zet zich toch ook in, hè, voor de community. Ja, en binnenkort komen al die prides komen er weer aan, hè, volgende week in Madrid. Ja. Heel groot, ook in Nederland komt die er weer aan.
2: Ja, en gisteren is de Pride in Boedapest weer doorgegaan. En die markeerde een nieuw tijdperk onder bewind van Peter Magyar. Want tienduizenden mensen deden aan de mars die dit jaar officieel door de autoriteiten was goedgekeurd. Dus er gaat wel wat veranderen in Hongarije.
1: Nou, mooi, met de tijd verandert er wat. Over tijd gesproken, we zitten er doorheen. Herman, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: En ik wens jou een fijne zondag.
2: Ook zo, dankjewel.

0: is ook zo lekker dat het er ook weer aankomt, hè?
1: Toen was het zomer.
0: Hartstikke zomer. Het is qua temperaturen sowieso al hoog zomer. Dus wat dat betreft zitten we er eigenlijk al meer in. Het is iets na 4:30. En na deze van Rob de Nijs gaan we weer even stilstaan bij Moet je luisteren. Gisteren is Erik van Muiswinkel geraden bij Sjaak. Dus dat betekent een nieuwe opgave. Betekent dus een prijzenpot die weer bij begin af aan begint. Maar de tickets voor het Nationaal Monument Oranje Hotel, dat zit erin. 4 tickets. Dus dat is niet slecht. Sterker nog, dat is gewoon een hele leuke prijs. En je kan meespelen. Wie is dit?
2: Moet je luisteren.
3: Ik had daar een beetje op een gegeven moment gewoon schijt aan.
2: Moet je luisteren.
0: Nou, de tekst is duidelijk en kort. Als je enig idee hebt wie dit is, dan zou ik zeggen 070-390-5454... voor die 4 kaartjes voor de tickets. Nationaal Monument Oranje Hotel voor 4 personen.

0: In het donker is dat niemand je ziet. En dat is soms wel eens heel erg prettig als je niet gezien wil worden tijdens het dansen. Bruce Springsteen was dat. En Dancing in the Dark. We zijn bezig met Moet je luisteren. We hebben zojuist een stem gehoord. Natuurlijk weer de grote vraag. Wie is die stem? En ik heb twee mensen aan de telefoon. Allereerst Tjarda uit Zoetermeer. Tjarda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is je zondag?
1: Ik zit onder de stem en is goed uit te houden.
0: Ik kan je niet zo heel goed horen, maar je zit ergens onder, geloof ik.
1: Onder de
0: ventilator. Kijk, ik snap hem heel goed. En op die manier hou je het goed vol, Tjarda.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. We gaan zo even kijken of jouw antwoord goed is. Je mag het als eerste gaan zeggen. Maar ik heb ook nog Hans de Frankrijker uit het mooie Boskoop aan de telefoon. Hans, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kevin.
0: Hoe is het in Boskoop?
2: Lekker weertje, zonnetje. Ja. Altijd goed, hè,
0: Boskoop. Ja, altijd. Nou, daar kan ik niks tegen inbrengen, inderdaad. Mooie plek. Nee. Woon je er al heel je leven, Hans?
2: Nee, we wonen sinds 5,5 jaar nu op een mooi appartement. Geweldig.
0: Oké, en voor iedereen die nog nooit in Boskoop is geweest, dat kan natuurlijk. Wat moeten we daar bezoeken en waar moeten we zijn?
2: Je hebt natuurlijk het proefstation. Je hebt nu de berken, waar er dus een hele mooie tuin is aangelegd. Dan kan ik lekker lunchen. Je kan een rondvaart doen langs de kwekerijen. Ja, ik kan mooi fietsen. Ja, dat zijn de dingen wel die ik even te binnen schieten.
0: Nou, ik weet niet of het een slogan is, maar Boskoop heeft het allemaal.
2: Zeker weten. En een goede prins, hè?
0: Kijk, ja, absoluut. Heel goed. Nou, Hans, ik neem de idee eventjes tot me. Jij mag het als tweede gaan zeggen. Mocht Tjarda het fout hebben, dan heb jij de kans. Tjarda, wie denk jij dat het is, de stem?
1: Nou, ik dacht
0: Pieter Omtzigt, zeg je?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we eens eventjes kijken. Ik kijk naar de jury. Is dit Pieter Omtzigt?
3: Jammer, joh. Dat is fout.
0: Nee. Tjarda, volgende keer beter. Doeg.
1: Ja.
0: Het is moeilijk te verstaan, maar ik hoor in ieder geval Pieter Omtzigt zo tussen de regels door. Hans, jij bent iets beter te horen. Maar is jouw antwoord ook goed? Dat is de vraag. Hans?
2: Ja?
0: Ja. Wat is je antwoord, Hans? Je bent nu wel heel erg...
2: Maarten van Rossum.
0: Oké. Ja, de stem, het ging allemaal heel snel. Was dit, of is dit Maarten van Rossum?
4: Fout.
0: Nee, Hans, kan je niet blij maken op dat vlak.
2: Ja. Ik had nog een ander vraagje.
0: Ja?
2: Ik ben toch met het dag van toen bezig?
0: Ja.
2: En Ede Staal, het is nooit zo donker geweest.
0: Oeh, die zou je willen horen?
2: Ja.
0: Nou, ik ga eens eventjes in de archieven kijken en kijken of dat lukt, Hans.
2: Ja.
0: Hé, hey, dankjewel en voor het spel.
2: Dankjewel en een fijne uitzending.
0: Dankjewel.
2: Dag.
0: Hoi. Zo gaat dat. Prijzenpot blijft staan. Deze twee foute antwoorden noteren we. En Van McCoy zingt over de hustle. Doe de hustle.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Je luistert naar Als de Dag van Toen hier bij Radio Westen. Dit waren natuurlijk de Hollies en Bastop.
1: Het is weer tijd voor de Blijmaker. Maarten Huisman deelt waar Nederland deze week blij van werd.
0: We zijn begonnen in de jaren 60 deze maand met ons praatje. Vervolgens hebben we de jaren 70 helemaal nagelopen. Wat was er allemaal leuk in de 70s? En we gaan zo meteen voor muziek terug naar de jaren 80. Maar we gaan ook praten over de jaren 80. Een tijd van grote kapsels, cassettebandjes, videobanden en de muziek die je meteen weer iets oproept. En Maarten en ik zijn allebei children of the 80s, kinderen uit de jaren 80. Dus ja, dit voelt wel een beetje voor ons als thuiskomen. Maarten, goedemiddag.
2: Hey Kevin, hallo, een hele goede middag.
0: Ja, ik ben er persoonlijk wel trots op dat ik uit de jaren 80 kom. Heb jij dat ook?
2: Ja, zeker. Want het was toch wel echt een heel apart decennium. Dus heel veel gebeurd.
0: Heel veel gebeurd. Nou, ik heb net al drie dingen genoemd. Kapsels, cassettebandjes en videobanden. Oh ja, vier dingen eigenlijk. De muziek natuurlijk ook. Maar we gaan even terug naar de jaren 80 in een soort tijdmachine.
2: Ja, klopt. We springen in de teletijdmachine. En ja, dan komen we terug in de jaren 80. Een decennium dat je meteen voor je ziet. Felgekleurde trainingspakken, schoudervullingen, grote kapsels. De bussen haarlak, die waren in de jaren 80 niet aan te slepen. Cassettebandjes, wat echt een ellende was als die eruit liepen. Videobanden. Videobanden, kun je dat nog voorstellen? De videotheek. Mijn moeder die heeft toch wat videobanden afgeshout hoor, voor
0: ja,
2: mij.
0: Het is ongelooflijk,
2: Black
0: hè?
2: Beauty en Herbie. Ja, ja, je kunt je niet meer voorstellen. Maar ja, het is gewoon, dat is eigenlijk gewoon een winkel die helemaal verdwenen is. Maar ook de Walkmans en de slaapkamers vol posters van popsterren. Nou ja, de jaren 80 was natuurlijk veel meer dan alleen maar neonkleuren en haarlak. Want het was een tijd waarin ja, de wereld eigenlijk toch wel heel snel begon te veranderen. En dat hebben wij natuurlijk echt wel heel bewust meegemaakt. Technologie kwam dichterbij. De computer deed voor zich zijn intrede. De videorecorder, hè, daar hadden we het net al over. Die veranderde zaterdagavond met een Walkman op je hoofd. Dat je ineens je eigen muziek bij je. Nou, dat was toch allemaal wel heel erg bijzonder hoor. En ja, de muziek die werd natuurlijk ook ja, veel persoonlijker en groter. Nou ja, jij draait natuurlijk in de Als de Dag van Toen heel veel muziek ook uit de jaren 80. Wat is wat jou betreft nou eigenlijk een beetje de soundtrack van de jaren 80? Waar denk je nou meteen aan?
0: Ja, voor mij is dat Whitney Houston, maar dat komt omdat ik groot fan ben van deze vrouw en alle muziek ook heel graag beluister. Maar er zijn natuurlijk ook wel andere grootheden te noemen, maar Whitney is voor mij nummer 1.
2: Ja, dat is echt jouw icoon uit de jaren 80 wel, hè? En als we het hebben over televisieseries, waar denk jij dan aan? Wat popt er in één keer bij jou naar boven?
0: Oeh, jaren 80. Nou, ik was meer een beetje in de jaren 90 als jonge was ik fan van RTL 4-programma's, zoals Vrienden voor het Leven en dat soort programma's eigenlijk. Maar dat was de jaren 90 weer.
2: Ja, inderdaad. Je hebt niet een jaren 80 herinnering van iets wat meteen naar boven komt.
0: Nee, eigenlijk... Nee, Dynasty is dan weer langer geleden. Dus nee.
2: Nee, Dynasty is dus jaren 80.
0: Oh, wel jaren 80.
2: Ja, daarmee noem je dus ook meteen mijn tv-herinnering. Ik was daar natuurlijk eigenlijk veel te jong voor. Maar ja, op een of andere manier keek ik er toch naar. En ja, dat groeide toch uit wel. En het heeft uiteindelijk helemaal niet, ik geloof dat het maar 5 of 6 jaar heeft gedraaid. Maar het werd wel echt een iconische serie van de jaren 80, hoor.
0: Ja, inderdaad. Is er nu ook een revival van?
2: Ja, die is een aantal jaar geleden geweest inderdaad. Op een van de streamingskanalen. Maar ja, dat heeft toch nooit echt het succes behaald van de originele serie.
0: Nee.
2: Ja, en als we het dan hebben over iconen. Nou ja, de popsterren van toen, dat werden echt iconen. Noem maar Madonna, Michael Jackson, Prince. Maar daar is ze, Whitney Houston, U2, Duran Duran. En ja, natuurlijk ook A-ha. Niet alleen hun muziek bleef hangen, maar ook echt hun stijl. En je had het net al over de jaren 80 Dynasty. Nou, het was niet alleen maar glitter en glamour in die jaren. Er was natuurlijk veel economische onzekerheid. Er werd gedemonstreerd. De wereldpolitiek. En ja, kwam natuurlijk via het journaal binnen. En in 1989 viel ook de Berlijnse muur. Een moment waarop we het toch wel voelden alsof de wereld letterlijk openbrak.
0: Ja.
2: Kun jij ook die demonstraties nog herinneren uit de jaren 80? Ik was daar altijd wel op een of andere manier een soort bang van.
0: Nou, zeker. Ik bedoel, en zeker in die tijd. Er gebeurde ook op dat vlak zeker heel veel. Want bedoel, je kan alleen maar het hebben over de cassettebandjes, de videobanden en de kapsels. Maar er was natuurlijk ook wel wat aan de hand in de wereld. Ja, altijd eigenlijk wel.
2: Ja, klopt. Dat is van alle tijden geweest. En het was een tijd van contrasten. Aan de ene kant van heel veel kleur, ja. muziek en dromen. Aan de andere kant ook waren er zorgen, grote veranderingen. Maar ja, we hebben het dan toch over de blijmaker. Ja, de blijmaker van de jaren 80 is dan toch voor mij wel het gevoel dat alles groter werd. Ja. En ja, hè, wij groeiden op als kinderen. En behalve de muziek, de beelden, ja, waren er ook hele grote dromen. En die zijn hier en daar toch ook zeker wel uitgekomen.
0: Zeker weten. Nou, we horen hem inmiddels al. Aha, met Take On Me. Ik denk, nou, laten we die nog maar gewoon even lekker draaien als ethisch gevoel. Vind je niet?
2: Ja, een prachtig nummer voor jeugdigheid, muziek en kleur.
0: Maarten, dankjewel.
2: Fijne middag.
0: Bye bye.

0: Er zijn van die liedjes die kun je zo fijn meezingen. Maar deze van Aha en dan vooral die laatste hele hoge noot, die probeer ik wel eens mee te zingen. Maar dat is echt voorbestemd voor in de badkamer, onder de douche. Want dan galmt die lekker door en dan heb je nog het idee dat het een beetje klinkt, zeg maar. Ondertussen komt Bob Ringman voor het nieuws binnenlopen.
1: Nooit geprobeerd in een karaokebar, Kevin?
0: Nee, dat vind ik dat echt te riskant.
1: Net toch wel?
0: Dat vind ik met dit liedje wel, ja.
1: Ook na twee margarita's?
0: Na twee margarita's dan zing ik misschien Margarita van Marco Borsato. Maar zoiets, ja. En Bob, trouwens, nu je hier toch even zit, wat is nou jouw favoriete jaren 80 plaat?
1: Oeh, jeetje, dat is toch heel lastig om te zeggen.
0: Ja, snap ik. We hadden het er net over met Maarten.
1: Ik denk, het gaat altijd een beetje per periode. Op dit moment ben ik wel fan, ja, van Rick Ashley met Together Forever of Forever Together.
0: Ja.
1: Daar wil ik vanaf zijn. Maar Toto Pamela is altijd goed.
0: Oh ja, dat zijn hele...
1: Dat is ook jaren 80,
0: dat
1: toch?
0: Dat is ook jaren 80 en zeer goed ook allemaal. Dus wat heb jij zo meteen in het nieuws?
1: Ik heb een advies over open water zwemmen in Nieuwkoop. En slecht nieuws voor mensen die morgen met de trein richting Utrecht moeten.
0: Dat zometeen. Verder hoor je muziek van Elton John en Michael Jackson.
2: Dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
3: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
4: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
5: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
6: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
7: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
8: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen.

0: Niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: In Haastrecht is het 27 graden, in Noordwijk 24. Zon en wolken wisselen elkaar af, het blijft droog. Morgen zonnig en een aantal graden koeler.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. Mensen in Nieuwkoop en omgeving krijgen het advies om de komende dagen niet in open water te gaan zwemmen. Door de hevige regenbuien van afgelopen nacht is er bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Direct contact met het water kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals last van maag en darmen. Morgen en dinsdag rijden er minder treinen in onze regio. Oorzaak zijn de storingen van afgelopen dagen als gevolg van de weersomstandigheden. De NS heeft de problemen niet voor de nieuwe werkweek begint opgelost. Het gaat dan om de trajecten Den Haag Centraal-Utrecht Centraal en Den Haag Centraal-Amsterdam Centraal. En door een blikseminslag gisteravond bij Gouda rijden er al heel de dag geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag. De problemen duren nog tenminste een uur. Er zijn bussen ingezet tussen Gouda en Nieuwekerk aan den IJssel. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: na de reclamemuziek van Michael Jackson. Meer nieuws, blijf luisteren en gebruik de app.
12: Van Uffelen, dat is Boss, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
13: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van a-naar-zee.nl.
12: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
14: Hoe lekker slaapt u eigenlijk?
15: Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner?
19: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Met het Groen Staal project maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
26: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
25: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
28: Tot 5 uur, als de dag van...

De fans van Michael Jackson worden vandaag op hun wenken bediend in Als de Dag van Toen. Want we hadden al eerder natuurlijk Is On Down The Road. Liedje van Michael Jackson en Diana Ross. Natuurlijk als hun personages in The Wizard of Oz. En nu hoorden we deze solo van Michael Jackson, Billie Jean. Nou, hoe moet allemaal kunnen toch? Het is even na 4 uur. Welkom bij het derde en tevens laatste uur van dit radioprogramma, waar wij een spelletje spelen. En dat spelletje dat begint inmiddels vorm te krijgen met heel veel leuke suggesties via de mail. Via de app, maar ook nog via de telefoon. Zojuist had ik Kees Hogendoorn nog aan de telefoon. En de letter E is vandaag gedraaid. En die komt daarom, nou, heel juist met deze van Egbert Douwe. En kom uit de bedsteen, mijn liefste. Oh,

0: staat.
1: Ook weer zo'n heerlijke pareltje wat zo de hoge hoed ingaat. En wie weet komt hij eruit. Dennis gooit het over een andere boeg. En die komt met deze Kiss You All Over van Exile.

Ja, ook heel goed gevonden. En ook die gaat er dus bij. En deze van Willy. Wat is dat ook leuk om daar even een klein stukje van te horen. Want die kiest namelijk voor Bye Bye Love van de Everly Brothers. Bye.

0: Ik moet wel zeggen, het typeert echt de gezelligheid van dit radioprogramma. Al deze goede suggesties. Mocht je er nog eentje weten, de telefoon staat nog open. 070-390-5454. Maar ook de WhatsApp-box is nog geheel tot uw dienst. 070-307-8080. Laat het me vooral weten.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen.
0: En we gaan door met de muziek. Zometeen nog de top toen van Kevin, toevallig naamgenootje. We gaan horen welke plaatjes dat zijn na deze van Elton John. Hier is Your Song. It's a-

0: Is dit toch fijn? Wat is het toch gezellig? Wat is het toch romantisch? Het kan allemaal hier in Alsterdag van toen bij Radio West. Elton John en Your Song.
1: De top top.
0: Altijd een leuk onderdeel in dit radioprogramma. Een beetje drie voor de prijs van één, zou je kunnen zeggen. Drie liedjes voor één luisteraar, helemaal speciaal. En vandaag Kevin Demeijer. Kevin, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Mijn naamgenoot, ja, dat hebben we toch iets gemeen gelijk, hè?
2: Echt, gelijk op het eerste blik.
0: Ja, zo is dat. Hey, je bent 24 en dat vind ik extra leuk, want je hebt ons gemaild met een hele leuke top toen. En ik vind het leuk om ook te horen en te lezen dat jonge luisteraars bevangen zijn door de muziek van toen. Waarom is dat?
2: Ja, zeker. Ik heb een hele muzikale familie. Dus mijn vader is bijvoorbeeld DJ, dus ik ga heel veel met hem gewoon op pad en hem helpen. Dus ik heb gewoon vanaf jongs af aan al heel veel oude nummers meegekregen.
0: Je zou kunnen zeggen, met de paplepel is het ingegeven.
2: Ja, precies.
0: Hele oude uitspraak hoor, maar die is wel van toepassing bij deze. Je hebt een hele leuke top toen ingediend, moet ik zeggen. Complimenten daarvoor alvast. Zullen we eens even doornemen?
2: Ja, dat is goed.
0: Ja, voor de jaren 60 heb je gekozen voor December 1963 van de Four Seasons. Waarom die?
2: Ja, dat klopt. Ik vind het gewoon een geweldig nummer. En 1963 nooit meegemaakt. En op deze manier toch wel een beetje.
0: Ja, nou zo is dat. En dan gaan we zo meteen even naar die tijd terug, omdat jij hem gekozen hebt. Voor de 70's heb jij gekozen voor het oh zo zoete Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John.
2: Ja, inderdaad. Ja, het is gewoon een heel mooi liefdeslied. En gewoon de manier op hoe Olivia dit nummer zingt is gewoon heel mooi. Ja. Ik ken het natuurlijk van Greek. Ik bedoel, ik denk dat het is ook namelijk van Greek.
0: Ja.
2: Dus en ook keek ik vroeger dus altijd als kind.
0: Ja, je bent een jonge luisteraar. Ik zeg heel vaak in dit radioprogramma, vroeger was alles beter, maar dat komt, ik ben iets ouder. Maar ben jij het daar misschien op dit punt dan mee eens? Was vroeger, waren dit soort dingen toch wel eigenlijk heel erg leuk?
2: Oh ja, het is toch ook wel een klein beetje die FOMO. Ik vind dat een vrij nieuwe uitspraak natuurlijk, fear of missing out, die je dan een beetje hebt van de jaren 60, 70, 80.
0: Ja.
2: Dus ja, er zit zeker wel wat in.
0: Ja, heb je mooi gezegd inderdaad. Dat is wel een goed FOMO'tje is het in jouw geval. Voor heel veel luisteraars van dit radioprogramma is dat een herinnering. Maar voor jou is het een FOMO. Nou, dan hebben we dat ook weer even duidelijk gezet. En hier dan voor de 80's, Lay All Your Love on Me. Abba, waarom?
2: Ja, Lay All Your Love on Me is gewoon een heel sexy nummer. En ik ken het eigenlijk door filmmusical Mamma Mia.
0: Ja, precies. Dat zie je natuurlijk ook veel gebeuren. Hè? Door musicals bereiken die liedjes ook weer een jong en nieuw publiek, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, inderdaad. Heel mooi.
0: Nou, mooi.
2: Ja.
0: Kevin, ontzettend bedankt. Leuk dat je gemaild hebt. En daarom ga ik ze nu met heel veel plezier voor je draaien.
2: Top. Heel erg bedankt.
1: De top.

Ik ben zojuist iets vergeten te melden. En dat ga ik er toch nog even bij zeggen. Dit was Hopelessly Devoted to You van Olivia Newton-John. Als 70 speciaal voor Kevin. En daarvoor nog de Four Seasons met December 1963. Maar nu komt-ie. Dat liedje is geen 60s. Nee, je zou denken het gaat over December 1963, dus het is jaren 60. Nee, dat liedje werd uitgebracht in 1975, maar Kevin die mailde het en ik vond het eigenlijk wel een leuke twist, omdat het gaat over december 1963, om hem dan toch als de top toen goed te keuren voor de jaren 60. Ook wel dat dat niet helemaal het geval is. Snap je het? Goed. Voor de jaren 80 komen we aan bij ABBA. Lay All Your Love On Me.

0: hier in de regio woont, 24 jaar. En luisteraar van dit radioprogramma. Extra leuk dat ik een mailtje van hem mocht ontvangen. Met de top toen, de Four Seasons en December 1963. Liedje uit 1975, ik zei het al. Maar met een oogje dicht te knepen vanwege die 1963. Hopelessly devoted to you van Olivia Newton-John. En deze van ABBA, Lay All Your Love on Me. Goed, dat gezegd hebbende gaan we weer eventjes naar onze Frankrijk. Het mooie Frankrijk, want we beginnen namelijk in de 1963... mocht je trouwens dit programma voor het eerst beluisteren. Dit is een Frans tweeluik. Un, deux, français. Dan gaan we twee Franse liedjes draaien. Dat doen we altijd rond dit tijdstip. We beginnen dus in 1963 met Johnny Hallyday. Het is de man die rock and roll in Frankrijk groot maakte. Pour moi, la vie, ça commencère werd geschreven voor de film D'où viens-tu, Johnny? Waarin Hallyday zelf de hoofdrol speelde uiteraard. Het is een optimistisch lied over een nieuw begin en het gevoel dat het echte leven eindelijk gaat beginnen. Ja. Daarna maken we een sprong naar 1991. Mylène Farmer die groeide uit tot een van de grootste en meest mysterieuze sterren van de Franse popmuziek. In Déjanté zingt ze over teleurstelling, onzekerheid en een generatie die haar idealen dreigt kwijt te raken. Ondanks dat sombere onderwerp werd het nummer een meeslepende popklassieker en een van de bekendste hits. Overigens is die later nog door, ja, onder andere Kate Ryan natuurlijk gecoverd. Dat is wel een uptempo versie. Dit is iets minder uptempo, maar zeker niet minder mooi. Dus Franse tweeluik, zometeen dus Mylène Farmer, maar eerst even Johnny Hallyday.
1: De Français.

Toch is deze versie van Mylène Farmer wel heel erg ontspannen. Ja, vind ik echt. Franse tweeluik begon met Johnny Hallyday en Pour moi la vie va commencer. En daarna dus deze van Mylène Farmer en Déjanté. Goed, en daarmee sluiten we het weer af. Het Franse tweeluik. Ik heb hier in de studio een bukload aan briefjes. Het zijn er nog aardig wat. Ik moet nog even wat gaan verwerken in de Hoge Hoed. Maar dan hebben we zometeen wel de ontknoping van het muzikale rad. Ik kijk er altijd naar uit op dat moment. Voor een ieder die heeft meegedaan, leuk. Blijf luisteren. Hou je telefoon in de gaten. Want wie weet word jij gebeld. En win je die draadloze koptelefoon en die powerbank. Dus goed. Ik ga nog even de administratie opmaken. En ondertussen relaxen wij even met deze hele mooie van Randy Crawford. Knockin' on Heaven's Door.

0: Dat was een slaak van verlichting. Met deze van Randy Crawford komen we een klein beetje weer... gewoon een beetje tot rust, hè? Temperaturen zijn buiten ook wat beter, dus dat werkt goed door.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Komt tot een ontknoping van het muzikale rat. Wij hebben weer heel veel reacties binnengekregen daarvoor. Enorme dank. Het is een feest om dit spelletje te mogen spelen en te mogen voorzitten. En ik vind het leuk dat jij met het spelletje meedoet en je input laat horen. De letter E vandaag. Nou, ik heb heel veel gehoord. We kunnen het even doornemen, maar misschien is dat een beetje te veel voor het goede. Dus we gaan gewoon meteen over tot de trekking. Ik doe even flink husselen. En ik ga er dan eentje uithalen. En die vouw ik even open. Dan zie ik altijd weer een naam en een telefoonnummer. En uiteraard ook het liedje staan. Kijk eens aan. De band die heeft gewonnen vandaag is meerdere keren doorgegeven. Met meerdere liedjes ook. Door meerdere mensen. Dus de kans dat er iets van deze band uit zou komen, dat was wel aanwezig. En het telefoonnummer bij deze ook weer gevonden, ingetoetst. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Oh jee. Hallo, hallo.
2: Het spijt me, maar de persoon die u belt is niet beschikbaar.
0: Jeetje.
2: Laat een bericht achter na de toon.
0: Nou, dan gaan wij even een bericht achterlaten. Mariska, een hele goede middag. Je neemt helaas niet op. Maar je spreekt met Kevin van Radio West. Je hebt meegedaan met het spelletje Het Muzikale Rad. En je hebt gewonnen. Ah, en je neemt niet op. Maar dat gaan we gewoon buiten de uitzending goed regelen. Ik ga even kijken of we jouw gegevens hebben en dan komt dat goed. Dankjewel, hè. Dag. Nou, zo spreek je gewoon even een voicemail in live op de radio. Dit was de voicemail van Mariska van Voren uit Lisse. En zij kwam met deze van de Eagles. Dus dat is bij deze het winnende liedje. Mariska, ik ga buiten de uitzending even proberen om je nog een keer te bellen. En kijken of dat lukt. Goed. Het winnende liedje vandaag, Muzikale Rad. Deze dus van de Eagles, Lying Eyes.

de winnaar van het muzikale rad. Ik moet hem even iets eerder afbreken, want anders dan heb ik geen tijd meer over zometeen voor het laatste onderdeel van dit radioprogramma. Maar Lion Eyes, de Eagles, helemaal goed. En inmiddels heb ik Mariska van voren gesproken. Uit Lisse komt ze en ze is heel erg blij met haar prijs. Dus dat is allemaal goed gekomen.

0: Deze van Simon & Garfunkel. Die had ik op het lijstje gezet om vandaag te draaien. En door de lengte van de Lying Eyes van de Eagles... dreigde dat bijna niet te lukken. Want de Eagles, dat liedje duurt 6 minuten 20. Ja, dus ik denk, nou, ik doe hem iets eerder afbreken. Dat doe ik normaal gesproken natuurlijk niet. Dat was niet zo netjes. Maar daardoor kon ik nog wel deze even draaien. Cecilia, en daarmee gingen we er toch met een vrolijke noot uit. Zo kunnen we dat wel stellen, toch? Goed, we zitten er doorheen voor vandaag. Het einde van Als de Dag van Toen... Volgende week dan zijn we er natuurlijk weer. Maar eerst maar even ons slotlied. Gewoon met elkaar zingen.
1: Het moment is daar dat onze wegen scheiden.
0: Ach ja.
1: We zongen samen liedjes van weleer.
0: Nou, gezongen hebben we zeker.
1: 60s, 70s, 80s, gouden tijden.
0: Gouden tijden, dat zijn het zeker.
1: Gelukkig zijn we de volgende week al.
0: Nou, dat is het goede nieuws. Zo aan het einde van deze show, hoor.

0: Top Toon voor volgende week willen indienen. Een liedje uit de jaren 60, 70 of 80. Helemaal op jouw verzoek. Laat mij dat dan weten op kevin@omroepwest.nl. En wie weet draai ik dan wel volgende week jouw favoriete liedjes. Volgende week, zondagmiddag van 2 tot 5. Schrijf het in je agenda met een hele dikke stift. Luister je weer naar een nieuwe Als de Dag van Toen. Zometeen veel plezier met muziek van alle tijden. Dag.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
5: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Waarmee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
10: OG's. Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij Mac.

0: macula-degeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-Scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
3: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
4: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
5: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
1: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
18: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
19: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
20: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
21: Tot 7 uur, muziek.

Dag lieve luisteraar, daar zijn we met muziek van alle tijden voor deze 28e juni aflevering 331 en ook wisseling van de wacht. We verwachten Rob Langeveld straks nog in het tweede uur en vanaf volgende maand neemt hij het stokje over. Maar de verzoekjes die blijven natuurlijk van harte welkom. Hans Kouwenhoven uit Delft vraagt voor alle luisteraars in deze warme dagen aan Zwoele Zomer van Dana Winner.

koelende klanken van Dana Winner uit België. Hè. Vroeger kwam ze hier nog wel eens langs bij Rob van Hooghuis. Hele aardige dame en leuke zangeres. Hans Kouwenhoven, die vroege maan uit Delft komt hij. Op de voicemail een bericht van Dini van Zanten uit Den Haag, maar ze woont op het ogenblik in Wateringen. En ze wil graag een plaat van Pia Beck, een echte Haagse. Die wil ze horen, ja, Pia Beck werd geboren in 1925. En haar bekendste nummer is natuurlijk Pia Beck's Boogie. Nou, die gaan we draaien.

Pia Beck en haar boogie op verzoek van Dini van Zanten. Goedemorgen, zegt Willy Peters. Mijn aanvraag is Answer Me van Frankie Lane. Mijn broer had voor mij dit lied al vertaald in Meisje Klein, Meisje Mijn. Wil je voor altijd bij me zijn? Gaan we samen hand in hand door het mooie sprookjesland. In mijn jeugd vol van vreugd hebben wij elkander zo verheugd. Ik hield bij jou de wacht, dag en nacht. Het leven heeft toch zoveel zorgen, zorgen en pijn. Maar denk nu toch niet aan morgen, ik zal er zijn. Ja, dat is een goede vertaling, hè? Ja. Maar goed, het origineel is dus van Frankie Lane. En dat wil ze horen. Answer Me.

0: Frankie Lane en Answer Me. En de broer van Willy Peters heeft er een fantastische vertaling op gemaakt.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden met André Kolen.
1: Dit is Radio West.
0: Adrie Fortman Velu uit Poeldijk vraagt voor alle luisteraars een plaatje aan van Gilbert Bécaud. Want dat is zo'n leuke plaat, L'Orange.
3: Tu as

L'Orange van Gilbert Beco op verzoek van Adrie Fortman Velu. Kreeg een mailtje van Ineke Rieke Ursum uit Den Haag. En zij schrijft: ik had afgelopen zondag een plaat aangevraagd voor mijn man Frans en schoonzusje Hanny. Iets van Hazes. Frans was die dag jarig en Hanny 25. Juni jarig werd er gezegd: voor Danielle op 14-jarige leeftijd geschept enzovoort. Ik snap dat niet. Hoe komt dat nou? Ja, Ineke, ik denk dan dat je niet het hele programma hebt gehoord. Want in het eerste uur hebben we iets gedraaid van Hazes junior. En in het andere uur iets van Hazes senior. En wij respecteren alle aanvragen. Dus ook die van jou. Die is dus ook gewoon gedraaid. Blijkbaar heb je hem niet gehoord. En die andere plaat voor van Hazes, die draaiden wij voor iemand die graag aandacht wilde hebben voor het overlijden van zijn dochter. Het meisje werd namelijk op 14-jarige leeftijd geschept door een auto en kwam dus op jonge leeftijd te overlijden. Dat is dus de uitleg. En nu een aanvraag voor Dolf Riekem. Ineke wenst hem vandaag sterke. Nou, ik hoop dat jullie hem horen. Iets van Fats Domino. Ik ga hem nu starten. I'm walking.

0: Fats Domino en I'm Walking op verzoek van Ineke Riekem voor Dolf Rieke uit Voorburg. Op de voicemail een alleraardigst bericht van mevrouw Haynes uit Den Haag. Volgens mij heeft ze een beetje Engelse roots, zo te horen. In ieder geval Engelstalige achtergrond. Maar wat dan opvallend is, ze wil wel een Nederlandstalige plaat horen. En eentje die niet vaak voorbij komt, een hele leuke zelfs. Het is ook uit een musical, als ik mij niet vergis, van Annie M. G. Smit. Verliefd op Juffrouw van Dam, Wim Sonneveld.
1: Ik weet niet wat er met me is, ik voel het hier, er is iets mis. Het doet pijn en toch ook niet. De school is uit en ik zit hier, het is al lang al over vier. Als niemand me maar ziet. Als de jongens van school me hier zagen, op de

0: Dag Wim.
1: Oh, dag juffrouw Van Dam.
0: Wacht je op iemand, Wim?
1: Nee, juffrouw.
0: De school is dicht, Wim.
1: Ik weet het, juffrouw.
0: Wou je iets vragen, Wim?
1: Nee, juffrouw.
0: Is er iets niet in orde?
1: Ja, juffrouw. Ik bedoel, nee, juffrouw.
0: Nou, kom dan, Wim.
1: Nee, juffrouw.
0: Wim, wees verstandig.
2: Dag, Emmy.
0: Dag, schat.
2: Ik ben een beetje laat.
0: Lieveling, niet waar de jongen bij is.
2: Aha, waarom niet?
0: Dag, Wim. Tot morgen. Ach, eigenaardige jongen. Wat wel aardig.

0: wou dat ik dood was.
1: Ja, een plaat die je niet vaak hoort. Hè. Wim Sonneveld, verliefd op juffrouw Van Dam, draaide voor mevrouw Heens uit Den Haag.
2: Ik ben niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
3: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
4: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
5: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
3: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
1: Ja, en dan bereikte ons het trieste bericht dat Ed Tuinenburg, vaste luisteraar en platenaanvrager van dit programma, op 22 juni is overleden. Ja, Ed Tuinenburg gaat al heel lang terug samen met dit programma. En ook natuurlijk met Pieter. En Ed was de papa Alpha 7 Mike Victor Bravo. Ja, dat was een zendamateur, een radiozendamateur. En Pieter Kuipers, die is dat ook. En hij, hij bracht mij ook dit trieste nieuws. En een klein stukje tekst. Afgelopen week vernam ik via de groepsapp van de radiozendamateurs dat Eddie, de papa Alpha 7 Mike Victor Bravo, was overleden. Ondanks de leeftijd van 86, nog onverwacht. Het zegt jullie en de luisteraars waarschijnlijk niet meteen iets, maar bij Muziek van Alle Tijden is Eddie beter bekend als de Ed Tuinenburg uit Wateringen. Hij vroeg vrijwel wekelijks platen aan, altijd via de voicemail, altijd heel gezellig. En als zendamateurs onder elkaar begon hij natuurlijk stevast zijn call met: ja, Pieter, hier de papa Alpha 7 Mike Victor Bravo. Ja, hij was zeer actief en enthousiast luisteraar van Muziek van Alle Tijden. Enkele jaren geleden kwam hij langs bij Radio West, toen Pieter Kuipers het programma nog deed, met een USB-stick vol met zijn favoriete nummers. 2000 nummers. Of we daar waar af en toe wat van wilden draaien. Nou, en toen hij op enig moment hoorde dat wij in de studio geen platenspelers meer hadden, bood hij er spontaan 2 aan. Nou, bij de zendamateurs is iemand na zijn overlijden Silent Key, de stille sleutel. De uitdrukking komt uit de tijd van de Morsecode, toen de telegraafsleutel van een operator stil werd omdat die persoon niet meer uitzond. Daarom Silent Wings.

On Silent Wings, Tina Turner en Sting draaiden we op verzoek van Pieter Kuipers voor Ed Tuinenburg, die helaas is overleden. Dan iets heel anders. Een voicemail van Dennis van de Wetering. Graag een plaat voor de familie Groskamp uit Den Haag. Tickling the Strings van Rudy Wairata en de Mena Moria Minstrels.

Dennis van der Wetering wilde hem graag nog een keer horen. Die Rudy Wairata met de Mena Moria Minstrels. Tickling the Strings. Een mailtje van Corrie Duursma uit Rijswijk. Ja, vorige week hoorden ze Wilma met 80 rode rozen. Ja, ze heeft heel veel andere mooie liedjes gemaakt. Waaronder die ene, dat de ene bijna vergeten liedje, zo schrijft Corrie. Een klomp met een zeiltje. Nou, die zijn we nog niet vergeten, hoor.

0: Ja, bijna vergeten liedje, maar niet helemaal hoor. Corrie Duursma uit Rijswijk. Wilma was dat met het zeiltje en de klomp en de hele toestand.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, ze is bijna helderziend, Marie-José Wagner van de Kamp uit Den Haag. Want ze schrijft hierbij mijn onverwachte aanvraag. Ja, dat kan niet missen, hè. Ella Fitzgerald, elke week geniet ze weer samen met alle luisteraars. Deze week koos zij voor If That's What You're Thinking.

hoor hem eens lekker kraken. De originele 78 toerenversie van If That's What You're Thinking. Ella Fitzgerald natuurlijk voor Marie-José. Ger Schutter uit Den Haag vraagt een plaat aan voor Ria Schutter van der Laan. Zij wordt 26 juni, en dan is ze dus al een jaar geweest, 85. En Poei Poei van André Hazes, dat is haar lievelingsplaat. Nou, van harte.

0: De lievelingsplaat van Ria Schutter van der Laan. Afgelopen 26 juni werd ze 85 en het verzoekje komt van Ger Schutter.
1: Eerder te horen op Radio West.
2: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
3: Het ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
4: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
3: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijtjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo een beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou nu, dat vrouwtje van Mingo, die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van, oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg, hé.
4: Goed zo, genoeg.
3: Nou, en dan gaan ze, ja.
4: Het is helemaal duidelijk, Bob. Tot zo, hè.
3: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken, eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
1: Radio West. Altijd dichterbij.
5: Dit is Radio West.
0: José Rapati uit Zoetermeer, die heeft weer een plaat ontdekt. Ja, het is country, maar het is natuurlijk helemaal nep, want het is AI. Je hoort het niet, maar het is niet echt. The Old Tennessee Country met Room Number 9.

0: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
1: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent, lekker fris.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Ja, mooi strandweer. Kom je ook naar Scheveningen of Kijkduin? Plan vooraf je route en vervoer. Zo weet je zeker dat je ontspannen bij het strand komt. Goed voorbereiden is file vermijden. Check voor vertrek van A naar Zee.nl.
9: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
10: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
11: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
10: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
12: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
10: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux.

0: luxe collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij in Bergsenhoek.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
3: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
6: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
7: Dus het maken van staal wordt schoner.
8: Klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Met minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
9: Moet dat dan in Nederland?
10: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier. En zorgen we voor de energie van morgen.
5: En wat levert dat dan op?
8: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
5: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
11: Met het Groen Staalproject maken we staal schoner, groener en meer circulair. Wil je meer weten? Kijk dan op groenstaal.com.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
18: Wow!
17: Kost je maar 3 minuten.
18: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
17: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
19: Toyota Mania duurt nog 3 dagen.
9: Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
20: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
21: Tot 7 uur, muziek

Ja, Harold Faltermeyer, hele goede tekst, hè? Axel F., zo heet het nummer. En het was een verzoekje van Rob de Jong voor alle luisteraars van West. Kreeg ik toch zomaar een mailtje van ene Bill Baker. Kent u hem nog, van zijn big band? Ja, Wim Zweekhorst. Hij zegt, ja, ik was te laat, maar ik probeer het toch. Ja, vorige week was je inderdaad te laat, Wim. Maar we gaan nooit verzoekjes weggooien. Dus we hebben hem bewaard tot vandaag. Vorige week, 21 juni, was Thea Jasper, de nicht van Wim, jarig. En die vraagt altijd plaatjes aan voor Wim. En nu is ze dus zelf jarig. En kan je dan misschien een week later nog een plaatje inpassen? Zo niet, dan blijf je toch nog mijn vriend. Haha, nou, we blijven altijd vrienden, Wim. Speciaal voor Thea, hier is de Bill Bakers Big Band met Wham, Reba, Boom, Bam.

0: Bill Baker's Big Band. Applaus, ja hoor. Voor de jarige Thea Jasper. Vorige week was ze jarig. En Wim Zweekhorst vroeg hem aan. Ja, hij is aangeschoven. Mijn opvolger, Rob Langeveld.
1: Goedendag.
0: Nou, dat was een tijd geleden.
1: Een maand of twee, denk ik.
0: Denk het, hè?
1: Ja.
0: Meestal zijn het 2 maanden.
1: Het zijn meestal 2 maanden. Dan, ja.
0: Hoe heb je dat doorgemaakt zonder het programma?
1: Stilletjes. Ja, het was
0: toch
1: eigenlijk...
0: Waar je naar uitkijkt, hè?
1: Zeker. Dus ik ben blij dat ik volgende week weer volledig aan de bak mag.
0: Ja, dus zorg dat de verzoekjes op tijd binnenkomen. Want dan kan Rob ze opzoeken. En dan gaan we ze volgende week uitzenden.
1: Ja,
0: prima. Ik had een hele speciaal verzoek ook van Oscar, onze technicus.
1: Ja.
0: Plaatje van Edwin Rutte. En ja, ik denk, nou, ik kan hem hier wel textueel mooi even infietsen.
1: Oké, ik voel
0: want,
1: hem al aankomen.
0: Ja, de titel van het plaatje is Toch is het kloten zonder jou.
1: Nou, ik beschouw het als een compliment.
0: Dat moet je zeker doen.
1: Dankjewel.

0: Edwin Rutte met een wat onparlementaire tekst. Toch is het kloten zonder jou. Maar ja, het is wel blijkbaar de waarheid.
1: Je luistert naar muziek van alle tijden. André Koonen,
0: dit is Radio West. Een bericht van mevrouw Gaarthuis uit Alkmaar. Ze is verhuisd naar een zorgcentrum in Alkmaar, in Westerhout nu. 95 inmiddels. En ja, mevrouw Gaarthuis is blind, maar ze luistert altijd. Want daar heeft ze een hele mooie apparaat voor. En ze wil dan ook een plaat aanvragen voor haar zoon. Die zou vrijdag 26 juni 71 zijn geworden. Hij was gek op de panfluit en hij maakte ze ook. Dus ja, Georges Samfier wil ze horen. Nou, mevrouw Gaarthuis, daar komt hij. The Lonely Shepherd.

0: George Samfier en The Lonely Shepherd op verzoek van mevrouw Gaarthuis uit Alkmaar. Jaap de Gorter uit Leiden vraagt een plaat aan voor Hans Zwarts uit Vlaardingen. En Rob, je wordt er al gelijk weer ingenoemd, want hij schrijft: beste André en Rob.
1: Kijk eens aan, mensen hebben het goed gezien. Ja, we zitten hier allebei, ja, dus dat klopt helemaal.
0: Graag vraag ik een plaat aan voor mijn jeugdvriend Hans. Hij was deze week jarig en ik weet zeker dat jullie hem veel plezier doen met het draaien van dit lied. In de jaren 80 waren wij dol op sombere new wave muziek met veel synthesizers en klagelijk zingende mannen. En een van onze favoriete nummers was deze. De Blue Nile met Tinseltown in the Rain. En dan denken wij altijd weer even terug aan een somber Vlaardingen in de regen in de jaren 80. Maar ze hadden ook best wel plezier op.
1: Wat zei je? Wat ze hadden?
0: Plezier.
1: Plezier. Ja.
0: Ondanks de regen in Vlaardingen.
1: In Vlaardingen. Vlaardingen dus eigenlijk.
0: En de sombere, klagelijk zingende mannen. Nou, komen ze.
1: We genieten ervan. Hè.

0: Klaagzang kunnen we het niet echt noemen. Is toch best wel mooi, Rob? Vind je niet?
1: Ja, ik vind dat wel mooi, hoor.
0: Ja, ik ben wel fan van de Blue Nile. Ik heb een hoop singeltjes thuis van deze Engelse groep.
1: Gekocht in de Weimarstraat, zeker?
0: Ja, 86.
1: 86.
0: Ja, ja. Die kennen wij wel, hè? Ja.
1: Ja.
0: Bekende plek. Ah, bekende plek. Oude herinneringen. Man. Daar heb ik wat platen gekocht. Oh. Wim Deum, ik moet door, krijg ik in mijn oortje van Kees. Wim Deumers uit Blijswijk, die vraagt een plaatje aan voor zijn vrouw, die op 30 juni jarig zou zijn geweest en inmiddels helaas alweer 3,5 jaar geleden overleden is. Het Panis Angelicus van de Maastrichter Staar, die kon ik niet zo snel vinden, maar wel een andere mooie versie, al zeg ik het zelf, van André Rieu.

0: Panis Angelicus op verzoek van Wim Deumers uit Bleiswijk. Hij vroeg hem aan voor zijn vrouw ter nagedachtenis.
1: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
2: Ahoy!

0: Vandaag zie je aflevering 1 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Ja, dat klinkt gezellig. John West, vriend van de show. Vriend van de show, Leen Huisman natuurlijk. De oude joekel himself. En iedere week rond deze tijd daal ik dan af in de gewelven van dat zendergebouw. Maar
3: jij gaat naar beneden, hè?
2: Ik ga naar beneden. Maar jij haalt ze altijd van zolder.
3: Ik heb op zolder nog een kast.
2: Ik wist niet dat daar ook nog een stapeltje lag.
3: Ja, echt. Ja.
2: Is jij dat, Kees?
3: We kunnen na afloop even gaan kijken. Maar anders, volgende week hoor je er een van zolder.
2: Nou, nu eentje vanuit de kelder. Count Basie met zijn orkest met Teddy de Toad. MUZIEK

Ja, de oude joekel van deze week. Count Basie en zijn orkest met Teddy de Toad. De Pat, hè? Zo heet hij, Teddy de Pat. Een verzoekje van Corrie Looijenstein uit Rijswijk. Ook zij mag natuurlijk niet ontbreken deze zondag. Graag Piet Veerman met Sailing Home.

Een verzoekje van Corrie Loijenstein was dat. Piet Veerman met Sailing Home. We hebben nog een bericht gekregen van Hans Kouwenhoven. Hij refereert nog even aan onze goede vriend Leen Huisman. In het verleden heeft hij een cd'tje gestuurd aan Leen van Vera Lynn. Maar niet met dat nummer waarvan iedereen zegt van... ja, weet je wel, dat kennen we nu zo langzamerhand wel. Ze heeft een nursery rhymes, kinderrijmpjes heeft ze ooit opgenomen. Songs for Children. En dat wil hij graag horen.

Ja, zo horen we haar niet vaak, schrijft Hans Kouwenhoge. Leuk voor de luisteraars om Vera Lynn eens op een andere manier te horen zingen dan dat bekende We'll Meet Again. Ja, het is een kinderrijmpjes-cd, Songs for the Children. En ja, Leen had dat in zijn collectie. In Muziek van alle Tijden hebben we tijd over voor een extra plaatje. Franstalig Barbara, Paris 15 août.

0: Soyez heureux près de vos enfants. Et n'ayez pour moi aucun tourment. Demain, je pars seul en Bretagne.
1: 15 août, ja, is het nog lang niet, maar ze zong het wel, Barbara.
2: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
3: Dit is Radio West.
1: Een verzoekje van Jan Konings uit Pijnakker. Hij vraagt de plaat aan De Muziek Gaat Altijd Door van Rob de Nijs en Ernst Daniel Smit. Een ode aan beide zangers. Ja, Rob inmiddels overleden, die ondanks de ziekte zich onverzettelijk toonde. En ook een hart onder de riem voor al diegenen die te maken hebben met die nare ziekte. Rob de Nijs en Ernst Daniel Smit.

0: Maar de muziek gaat altijd door.
1: Ja, de muziek van alle tijden gaat natuurlijk altijd door. Ook volgende week weer met Rob Langeveld.
2: Ja hoor, ik zit te popelen. Ja. Maar natuurlijk wel spijtig dat André Kolen er dan volgende week niet is.
1: Er zijn ergere dingen.
2: Moeten we even
1: aanwennen. Mensen moeten gewoon weer even schakelen. Maar ik dacht van, nou ja, als je dan toch de boel overneemt, mag je van...
2: Tijdelijk, hè?
1: Tijdelijk. Twee maanden. Mag je nu vast een verzoekplaatje voor jezelf doen?
2: Nou, dan kom ik uit bij de Beach Boys.
1: En waarom?
2: Want afgelopen week was die tribute band, die zo heel bekend is geworden eigenlijk in korte tijd. Die was in het, ik noem het nog maar steeds, het congresgebouw.
1: Zo noemen wij het allemaal. Ja.
2: En daar hebben ze 2 dagen, wel echt tropische voorstellingen gedaan, tropisch optreden. Dus dacht ik, daar hoort ook een Californian Girls bij natuurlijk.
1: Tuurlijk.

0: de Beach Boys. En...
1: Ja, echt, dit waren echt.
0: Ja, geen tribute band.
1: Nee, geen tribute band.
0: De California Girls, op jouw verzoek erop?
1: Ja, tuurlijk.
0: En dat was hem dan weer, de herhaling van Muziek van alle Tijden voor deze zondag. ATB neemt het zo over met Klassiek op West. Dank aan Kees Suurbier voor de techniek. En volgende week Rob Langeveld.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
8: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Ze noemen het blokparties. Gaat dat als een lopend vuurtje over de socials. Maar de grootste uitdaging zit hem wel een beetje bij ons in imago.
10: Nee, maar ik denk dat we nu gewoon een mooie moderne badplaats hebben waarin we heel veel kanten op kunnen.
11: Want ja, je kan wel vertellen, maar je kan het beter zelf ervaren hoe leuk het is.
12: Luister nu op Spotify naar de nieuwe aflevering van Podcast aan de Haagse Kust.
8: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85%

0: van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de 3e dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd 3e. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. 2e werd Max Verstappen. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als 3e. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
2: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
3: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
8: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
9: Tot 9 uur, klassiek op West.
8: Dit is Radio West.

Van harte welkom voor 2 uur klassiek op deze zomerse zondag, de 26e juni. En meteen maar begonnen met een geboortejubileum. Het is 28 juni van het jaar 1604, wanneer in het Duitse Bad Lobenstein componist en dichter Heinrich Obert wordt geboren. Hij zal les krijgen van zijn neef Heinrich Schütz in Dresden. En we kennen hem vooral van vocale muziek, waarbij hij zelf als dichter de teksten maakte. U hoorde zijn God des Himmels und der Erden. En dan heb ik ook nog een stukje uit zijn instrumentale werk. Want behalve voor de menselijke stem is er nogal wat voor de gitaar. Een rondo uit de duo voor 2 gitaren in D groot. Lustig belebt, grappig en vrolijk.

Een deel uit het duo voor twee gitaren van de Duitse barokcomponist en ook nog jarige Heinrich Albert. Gespeeld door het Heinrich Albert duo. En we hebben een paar geboortedata vandaag. Bijna drie eeuwen later, 28 juni 1895, wordt in Zürich Kazimierz Sikorski geboren. Hoewel in Zwitserland geboren, is hij een Poolse componist. Hij zal werken als professor aan het conservatorium van Warschau en bekend worden als voorvechter van de Poolse muziek. Zelf schrijft hij in een 90-jarig leven veel kamermuziek, liederen en een zestal symfonieën. Ik heb hier voor me een liedje over de jongens die een vrolijke wandeltocht maken.

Jagem Jazet van de jarige Kazimierz Sikorski. En dit alles door het Warszawski Koor Kamerolni. En dat is volgens mij zoiets als het kameradenkoor uit Warschau. En al zoekend kwam ik nog een Poolse componist tegen met de naam Kazimierz. Vorige week was hier dirigent en koperblazer Arne Visser op bezoek. En we spraken af deze zomer meer aandacht te hebben voor de koperblazers. En zo kwam ik een koperkwartet van Kazimierz Sikorski tegen. Sikorski werd geboren in 1922 en kreeg in Parijs les van onder meer Nadia Boulanger. Zijn suite voor vier trombones maakte hij in 1953. Hier zijn drie deeltjes van de zeven.

Drie delen uit de suite voor trombonekwartet van de Poolse componist Kazimierz Seroki. Gespeeld door het trombekwartet. En dan te gast een componist die kort geleden al eerder in dit programma te horen was. Ik liep een paar maanden geleden tijdens een wandeling in de Franse Alpen tegen het zomerhuis van filosoof Jean-Jacques Rousseau aan. Behalve filosoof van de verlichting en later ook van de revolutie, was hij een goede pianist en componist. En hij werd geboren in 1712 op 28 juni precies. Zijn bekendste is Le Devin du Village. Een korte opera in één acte over een waarzegger die in het dorp bemiddelt tussen twee met elkaar ruziënde gelieven. Luister naar de ouverture en een korte aria.

Ouverture en aria uit Le Devin du Village. Opera in één acte. We noemen dit ook wel een entre acte van de jarige Jean-Jacques Rousseau. Dit was een uitvoering onder leiding van Louis de Froment. Ik vertelde dat Rousseau, die we vooral als filosoof kennen, een pleitbezorger was van de verlichting. Een stroming die aan het eind van de 18e eeuw zal uitmonden in een revolutionaire beweging. En dat was niet alleen in Frankrijk, maar over heel Europa. In Nederland werd de beweging aangevoerd door de Bataven, die het opnemen tegen de gevestigde orde, en dan met name de Oranjes. En daar hoorden revolutionaire liedjes bij, zoals Lof der Vrijheid.

Lof der Vrijheid. Een liedje uit de revolutiejaren waarin de Bataven het opnemen tegen de Oranjes. Door Camerata Trajectina uit hun productie De straat op voor een nieuwe natie. En dan zie ik in Amare een van de Nederlandse klassiekers van de 20e eeuw geprogrammeerd. De 30e, en dat is dinsdag, klinkt daar Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Gemaakt in de hoogtijdagen van de minimal music. Korte thema's in een soms eindeloze herhaling met kleine variaties. Canto Ostinato ging in 1979 in première. Ik herinner me nog een van de allereerste uitvoeringen in het Kurhaus. En dat was gespeeld op vier vleugels, de oorspronkelijke bezetting. En daar is een opname van. Daarna nog heel vaak in verschillende bezettingen uitgevoerd. Nou, luister naar sectie 74. Eerst door het kwartet Arielle Vernerde, Gerard Bouwhuis, Kees van Zeeland en Jean Carl, toen in het Kurhaus. En dan een recentere versie door het Matangi-kwartet.

Tweemaal sectie 74 uit Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Tweemaal een heel Haagse productie. U hoorde eerst een pianokwartet zoals het klonk in 1979 in het Kurhaus. En daarna de versie van het Matangi-kwartet. Het hele stuk voor vier piano's, dus de oorspronkelijke bezetting, dinsdag de 30e in Amare. En dan zijn er nogal wat mooie festivals tijdens de zomermaanden. In de buurt, het Delft Chamber Music Festival. Op verschillende locaties ditmaal, omdat het Delftse Prinsenhof nog steeds verbouwd wordt. Thema van het festival is de vlinder. Net als muziek ontstaat ze niet in één keer. Ze ontpopt zich, slaat haar vleugels uit en brengt verandering teweeg. Het openingsconcert is op 9 september in Theater De Veste in Delft. Daar klinkt onder meer het strijkkwartet in G van Johannes Brahms. Deel 4, Poco Allegro.

Poco Allegro uit het strijksextet in G van Johannes Brahms. U hoorde een sextet onder leiding van Renaud Capuçon. 9 september tijdens het openingsconcert van het Delft Chamber Music Festival door een internationale keur aan muzici in het Delftse theater De Veste. Nou, ga even naar het hele programma op hun site, want er zijn veel prachtige locaties om te bezoeken met hele mooie muziek. Dan is er een jarige uit de wereld van de musical. Eigenlijk de nieuwe operette. Zijn naam is Richard Rodgers. Tal van musicals op zijn naam, samen vaak met Oscar Hammerstein. Ik hoorde eens iemand zeggen dat hij elke maand een keer naar The Sound of Music ging. Nou, u mag dus meezingen met de ouverture.

Overture uit The Sound of Music van de jarige Richard Rodgers. Geboren in 1902 op 28 juni. Heel veel melodieën die in ons geheugen gegrift zijn, werden door hem gemaakt. U hoorde zojuist de Royal Philharmonic Pops Orchestra. En inmiddels heeft jazzlegende Oscar Peterson achter de vleugel plaatsgenomen voor een andere evergreen van Rodgers. Luister naar Petersons versie van My Funny Valentine.

Nogmaals een compositie van Richard Rodgers. My Funny Valentine in de versie van Oscar Peterson. En dan gaan we zoetjes aan plaats maken voor het nieuws van 8 uur. Wanneer u op zoek gaat naar zomersklassiek, komt u zeker die ene symfonie van Beethoven tegen. En dat is de 6e, de pastorale, waarin hij de seizoenen beschrijft. We gaan naar het nieuws met het eerste deel. Dat is het ontwaken van vrolijke gevoelens bij de aankomst op het land in de vroege ochtend. Aldus de beschrijving van Beethoven. Na het nieuws van 8 uur nog een heel uur klassiek, dus graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels

0: niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loese Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
2: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
3: Omroepwestadverteren.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
6: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scoop, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scoop is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
7: Voorzuid-Holland altijd dichterbij.
8: Tot 9 uur, klassiek op West.
7: Dit is Radio West.

Welkom terug voor een tweede uur klassiek. U hoorde een stukje uit Sept Papillons van de Finse componiste Katja Saariaho, gespeeld door Dirk Wiedhegger. Over zeven vlinders voor cello solo. En daarmee verwijs ik graag nogmaals naar het Delft Chamber Music Festival van dit jaar, waar de vlinder in al haar gedaanten centraal staat. Programma alle informatie op de site van het festival. En dan een concert door de organisatie Podium 21. De naam is Tour de France. De tour begint aanstaande zaterdag, maar als klassieke opwarmer een concert aanstaande vrijdag in de Haagse Waalse Kerk. Daar klinkt onder meer muziek van Ernest Chausson, geboren in 1855 en gezien als een van de beste componisten van zijn tijd. Luister even naar zijn Le Chevalier Malheur.

Over Le Chevalier Malheur, de ridder van het ongeluk. Tekst van Paul Verlaine, muziek van Ernest Chausson. En het was misschien een voorspellende tekst, want Chausson overleed al op jonge leeftijd. Hij was 44 toen hij besloot om de allernieuwste uitvinding op het gebied van vervoer aan te schaffen. En dat was een fiets. Een fiets zelfs op rubberbanden. Maar het ging vreselijk mis toen hij op volle snelheid een heuveltje afdaalde en in volle vaart eindigde tegen een muurtje. Ik zeg eindigde, want het was ook inderdaad het einde van onze componist. Want hij overleed ter plaatse. Mooi om zijn muziek te laten klinken in het programma Tour de France. Een project van Podium 21 met ensemble Klang en organist Geerten van de Wetering. Een ander stuk dat we daar gaan horen is van Germaine Taillefer. Luister naar haar toccata.

Klintner-Boni-duo met de toccata van Germaine Taillefer. Zij was onderdeel van de Groupe des Six met daarin collega's als Poulenc, Honegger en Mio. Deze muziek samen met die van Debussy en Chausson vrijdag 3 juli in de Waalse Kerk aan het Haagse Noordeinde. En dan is er ondanks de zomerse sfeer gewoon weer kantatendienst straks in de Kloosterkerk. Vandaag kantate BWV Bachs Werkenverzeichnis nummer 24. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 20 juni 1723 in Leipzig. Bach was daar eind mei gaan werken en had zich in Keuten al van een tweetal kantates voorzien om zijn entree in de Thomaskirche op te luisteren. Luister naar Ein ungefärbt Gemüt. En dat gaat over een zuiver gemoed.

Het Bach-collegium Japan met een stukje uit kantate BWV 24. Over een zuiver gemoed zingen en spelen ook straks om 22:30... de residentie Bach-ensembles in de Kloosterkerk. Als altijd aan het Haagse Voorhout. En nu we het over Bach hebben, maak ik even ruimte voor een arrangement. Er zijn er talloze voor allerlei bezettingen. Maar vandaag is het de 28e juni. En dat was in 1846 de dag dat Adolf Sax het patent verwierf op zijn nieuwe instrument. Het huwelijk tussen riet en koper. De saxofoon was officieel erkend. Daarom een bewerking voor saxofoonkwartet van een Gigue van Bach door N.J. Schneider. En dan misschien een van de oudste en bekendste Bach-arrangementen door de Swingle Singers met de Gavotte.

Het Clair Obscur saxofoonkwartet met een gigue en de Swingelsingers met de gavotte. Alles van Bach. En wat zou hij ervan gevonden hebben? Dan naar een ander jaarlijks zomerfestival. In Utrecht gaan de liefhebbers van oude muziek vanaf 28 augustus weer genieten van hun festival. Het begint die dag vroeg met muziek uit de middeleeuwen door het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Een handschrift uit de 13e eeuw. Van een liedje dat wellicht al in de 11e eeuw gezongen werd. Over de ellendige mens, Homo Miserabilis.

Het Huelgas-ensemble onder leiding van Paul van Nevel. Met het anonieme Homo Miserabilis. En ook door ditzelfde ensemble uitgevoerd op de openingsdag van het festival Oude Muziek in Utrecht. Dan wordt daar ook opgetreden door ensemble Musica Temprana. Zij vertolken al meer dan 25 jaar oude muziek uit het Spaanse taalgebied en Latijns-Amerika. Ik heb ze hier met een stukje van Juan Bautista Gómez, Spaans barokcomponist, geboren en overleden in Valencia. Cosas Nuestra Señora de la Antigua. Over de Maagd Maria, vereerd in het hele Spaanse taalgebied, maar vooral door de Spaanse veroveraars in Latijns-Amerika.

Musica Temprana. Ze zijn ook te zien en horen op de openingsdag van het Festival Oude Muziek in Utrecht. En wanneer er mooie oude muziek klinkt in onze regio, is daar vaak Musica Antica da Camera voor verantwoordelijk. En zaterdag is er weer een concert met zoals altijd een aantrekkelijke titel. Ditmaal heet het Love is in the Air. Muziek over de liefde aan het hof in Versailles. Met daarin alle verlangen, schoonheid, maar ook pijn en opoffering die daar allemaal bij horen. Een trio van muziekstudenten speelt onder de naam Ensemble de Cour. Werk van onder meer Jean-Baptiste Lully en Michel de Labarre. Van de laatste heb ik hier drie deeltjes uit de suite nummer 9. Een chaconne, een lentement en vivement.

0: Het trio TikTok Shock met drie deeltjes uit de suite nummer 9 van Michel de Labarre, hofcomponist in Versailles. Deze muziek ook tijdens het concert van het ensemble De Cour aanstaande zaterdag in Café de Maatschappij. En dat is in de Keizerstraat nummer 67 op Scheveningen. Dan een geboortedag van een Nederlandse artiest waarvan ik niet goed weet of dat wel in een klassiek programma thuis hoort. Maar volgens mij mag je op 28 juni 1917... de toen geboren Wim Zonneveld best klassiek noemen. Ik heb hier een van zijn echte klassiekers over een jeugd in het dorp. En wat je toen nog niet wist, het zal voorgoed voorbij gaan.
1: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Het dorp van Wim Zonneveld, vandaag zijn geboortedag. Het nummer werd in 1965 geschreven door zijn partner Friso Wiegersma. Maar een jaar eerder, in 1964, maakte de Franse chansonnier Jean Ferrat een lied met de naam La Montagne. Opnieuw over een dorp, maar nu in de Franse Ardèche. Hij is daar een jaar eerder komen wonen, vanwege de prachtige omgeving. Maar hij ziet de jonge dorpelingen met ledenogen vertrekken naar de grote stad. Daar waar het succes en een glansrijke carrière lokken. Nou, nog even dit origineel van en door Jean Ferrat.

Jean Ferrat, La Montagne, inspiratie voor het dorp van Wim Sonneveld. En zo naderen we de klok van 9. We gaan naar de finale van deze Klassiek op West. En dat doen we nogmaals met Beethovens 6e symfonie. In het 4e en 5e deel is het hoogzomer. In het 4e deel, Gewitter, klinkt een geweldig onweer. En in deel 5, Hirtengesang, is de wereld tot rust gekomen en genieten we van de koelte na de bui. En met dit weerpraatje uit de tijd van Beethoven zeg ik u voor vandaag gedag. En wens ik u nog een heel rustige zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. Brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachute.

0: autisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 11 uur, romantiek op.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: of Bandstudio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitrecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden.

0: Morgen veel zon en iets warm, minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
2: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
1: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
3: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
5: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
7: Tot 11 uur, romantiek op

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
1: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
2: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Dat komt door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote brand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar...

0: jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 maal EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 mist ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Over 28 uur in het holst van de nacht van maandag op dinsdag is het zover. Dan treft Nederland Marokko op het wereldkampioenschap. U staat morgen voor een belangrijke keuze. Om 19:30 s'avonds op bed gaan liggen, om een paar uur slaap te pakken tot om 2:15 ongeveer de wekker gaat, of de nacht doorhalen. Volgens slaapdeskundigen is het eerste zinloos en maakt het tweede je ziek. Een alternatief is niet kijken. Maar dat lijkt me volslagen ondenkbaar. Goedenavond en welkom bij het Oog. Er was een akkoord tussen de VS en Iran, maar dit weekend is er weer volop geschoten. Aan Midden-Oosten-journalist Abdou Bouzerda vraag ik: wat nu? Verder in deze uitzending: kan het Huis voor de Klokkenluiders genoeg doen voor mensen die misstanden op het werk aankaarten? Gaat Belarus actief meedoen aan de oorlog tegen Oekraïne? En leren we de echte Fiep kennen in de nieuwe biografie van Fiep Westendorp? Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 28 juni. Holy
2: shit. Het was het gesprek van de dag, het noodweer van gisteravond en vannacht.
3: Ik denk, wat hoor ik nou?
2: We kregen te maken met veel wind, regen en gigantische hagelbuien.
4: Hagelstenen zo groot als ijsblokjes. Die zag ik gewoon stuiteren vanaf de auto van de buurvrouw. En dus ook mijn eigen auto. En ik dacht echt bij mezelf, nee!
2: Intussen bleef het maar bliksemen.
5: Het is heel uniek wat we hebben gezien. 300.000 blikseminslagen gisteravond alleen al. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
2: In het Noord-Hollandse Landsmeer kunnen ze erover meepraten.
6: Op een gegeven ogenblik hoorden we een hele harde knal en bliksem. En toen dacht ik al, nou, die slaat ergens in.
2: En dat gebeurde ook. De zolderkamer van een jongen van 16 werd geraakt.
7: Hij sliep dus op zolder. Vandaar, en die bliksem is dus daar gaan knallen. Dus heel eng hoor om zoiets mee te maken op zo'n leeftijd.
2: Ook in Veldhoven in Brabant ging het mis. Daar is een monumentale molen helemaal verwoest.
8: Veel erger kan niet. Het is nog een stuk metselwerk wat er staat. En de molenstenen liggen nog binnen, maar de rest is, ligt alles beneden.
2: Flink schrikken voor buurtbewoners.
9: Wij kijken er elke dag op, dus dat is een heel gemis.
10: Ik mis de wieken van de molen. En een keer zie ik daar een grote stomp staan en de wieken waren weg.
2: Gelukkig vielen er geen slachtoffers.
8: Ja, dat is het enigste geluk wat hebben dat er niemand gewond geraakt is.
2: In Venezuela wordt nog steeds gezocht naar vermisten van de aardbeving. Soms met succes. Zo werd een jongen van 11 onder het puin gevonden. Een emotioneel moment, ook voor deze Britse verslaggever die erbij stond.
11: Everyone must receive such a boost when they find a little boy alive in that wreckage, right?
12: Of course. We all need this help.
2: In de VS liet oud-president Biden van zich horen.
13: Hallo.
2: Hij ging helemaal los op president Trump in niet mis te verstane woorden.
13: What a loser.
2: Ook is de president volgens hem narcistisch en corrupt.
13: It's simply stunning to me. He has no shame.
2: Tot slot naar het Limburgse Maasbracht, waar ze de langste frikandel ter wereld wilden bakken.
14: Spannend, ja. Heel spannend. Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben.
2: Ze hadden speciaal een heel lange frituurpan gemaakt, waarin de frikandellen werden neergelaten.
15: Laat hem erin, let op de spetteren.
16: Let op.
15: Langzaam naar beneden. Ja.
2: Voor het record moest de frikandel zo'n 20 meter zijn. Maar de Limburgers gingen zelfs voor
17: 38,15 meter, de lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
2: Maar uiteindelijk werd hun frikandel zelfs 41,45 meter.
18: Yes, het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we naar de krant van morgen met Clemens Peters.
16: Nederland is verdeeld over de opvang van asielzoekers, schrijft het AD na eigen onderzoek. Maar over één ding zijn we het eens, niet in mijn wijk. 4700 mensen gaven antwoord op de vragen. En grofweg is in 1/3 voor opvang, 1/3 tegen en 1/3 neutraal.
2: Hoogleraar bestuurskunde Ira Helsloot benadrukt dat de overheid eerlijk moet zijn tegen de burgers. Draai er niet omheen, zegt hij. Met een AZC in je wijk doe je mensen iets aan. Iedere gewone Loosdrechter kent de feiten. Maar dan zegt een wethouder, het is niet bewezen dat een AZC tot overlast leidt. Tja.
16: Inwoners van Venetië maken zich op voor het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur en multimiljardair Tilman Fertitta. Die maakt met zijn eigen megajacht van 32 meter hoog een tour langs de Italiaanse kust. En aan die drijvende paleizen hebben ze in Venetië sinds een aantal jaren een broertje dood, weet de Volkskrant.
2: Gevreesd wordt dat het schip in juli een machtige stoorzender wordt voor het jaarlijkse feest dat het einde van de builenpest in de stad herdenkt. Actievoerend Venetië bereidt zich voor op Fertitta's komst en denkt aan de megalomane bruiloft van Jeff Bezos vorig jaar. De veteranen van vorig jaar grinniken nog na over hoe ze Bezos' feestje hebben verstoord. Met als grootste succes de krokodillen. Alleen het gerucht dat ze de grachten zouden vullen met opblaaskrokodillen was al genoeg voor paniek bij de organisatoren.
16: De Vespa is 80 en dat vierde 25.000 enthousiastelingen uit 67 landen dit weekend in Rome. NRC was erbij. In 1946 werd de scooter met de Vespa-taille geboren en in 1953 wereldberoemd gemaakt door Gregory Peck met Audrey Hepburn achterop in Roman Holiday.
2: Bij marktkraampjes in Rome worden er nog altijd oude zwart-witfoto's van Hepburn en Peck op een Vespa verkocht. Sindsdien dook de scooter al op in meer dan 2000 films en tv-series. En het Italiaanse symbool voor ultieme vrijheid is nog steeds populair. De afgelopen 10 jaar zijn er nog meer dan 2 miljoen Vespa's gemaakt.
16: En bij één huis in het Friese dorp Tietjerk brandt maandagnacht zeker licht, schrijft de Telegraaf. Dan is die ene WK-wedstrijd die Mohamed en zijn vrouw Matti nooit kunnen missen, Nederland-Marokko. Ruim een halve eeuw zijn ze samen en iedereen kent ze in het dorp.
2: Wellicht zal de aarde maandagnacht even beven in het dorp Tietjerk, hoe gevoelig dat ook ligt in het noorden. Mo zal juichen en stampen als Marokko scoort. Matti zegt, ik laat hem niet alleen kijken. Ik juich voor Oranje.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U hoorde Stay the Indian. Dit weekend hebben de Verenigde Staten en Iran opnieuw aanvallen over en weer uitgevoerd. Iran bestookte schepen in de Straat van Hormuz en ook Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Amerika voerde zelfs aanvallen uit in Iran. Wat betekent dit voor de onderhandelingen over het staakt het vuren? Goedenavond, Abdou Bouzerda, redacteur bij het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland en Midden-Oosten-deskundige.
1: Goedenavond.
0: Wie is er nu eigenlijk weer begonnen? Iran of de VS?
2: Ja, dat ligt eraan wie van de partijen gaat vragen. Vraag je dat aan Iran, dan zullen ze zeggen Amerika is begonnen. Want we hebben een memorandum of understanding. Dat is dat raamwerk, voorlopig akkoord wordt het ook in de media genoemd, tussen de twee landen. En kijk wat in artikel 5 staat. Wij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de schepen die door die hele nauwe zeestraat, de Straat van Hormuz, gaan. De Amerikanen zeggen, nou nee, kijk naar dat artikel 5... van hetzelfde Memorandum of Understanding. En daarin staat dat schepen daar doorheen moeten kunnen gaan varen. Nou, die schepen die zijn er doorheen gevaren, alleen die zijn aan de kant van Oman gevaren. En dan zegt Iran, dat is niet de afspraak. Wij moeten coördineren. En daarmee is dat Memorandum of Understanding, ja, toch wel een Memorandum of Misunderstanding geworden. Dus ja, dat is een flauw woordgrap, maar dat lijkt het toch wel te zijn.
0: Ja, want wat waren nou echt de triggers voor deze aanvallen? Is dat nou gewoon wie gaat er over die straat? Is dat nou?
2: Ik deed er een beetje flauw over, maar daar gaat het natuurlijk wel om.
0: Ja.
2: Die zeestraat die is zo belangrijk voor Iran. Dat is het allerbelangrijkste. Als ze dat controleren, dan kunnen ze Amerika en ook eigenlijk de internationale gemeenschap met de rug tegen de muur zetten. Want daar hebben ze nogal veel te eisen. Dat zie je ook nu met Trump. Die moet heel veel water bij de wijn doen. Heel veel mensen zeggen daarom ook, dit is een strategisch nederlaag voor Amerika. Hij wil natuurlijk vrij doorgaan. Immers 20% van het zeeverkeer gaat door die nauwe zeestraat. Dus kortom, het is ontzettend belangrijk voor Iran. Maar kijk, als Amerika toestaat dat Iran daar soevereiniteit over heeft, wat Iran ook expliciet zegt, ja, dan is dat nogal wat. Dat betekent dat het op een presenteerblaadje aan Iran wordt gegeven en dat ze daarmee de baas worden.
0: Maar wat heeft die Memorandum of Understanding die is getekend dan nog voor waarde?
2: Ja, toch wel veel hoor. Kijk, het gevaar is dat je het kind met het badwater gaat weggooien. Vooropgesteld, het is een ontzettend fragiel staakt het vuren met een intense verklaring. Maar de twee partijen zijn serieus met elkaar aan het onderhandelen. Deze week komen de experts weer bijeen in Zwitserland. Dat zijn juristen, wetenschappers. Die moeten met elkaar gaan praten over de sanctieverlichting. Het nucleair akkoord proberen daar vorm te geven. Ontzettend ingewikkeld. Het is niet gezegd dat er binnen 60 dagen uit gaat komen. Maar er wordt nog altijd onderhandeld. Immers de logica dicteert voor beide partijen dat ze echt wel een deal willen. Een noodgang oplossing heb ik het eerder genoemd. Iran staat zwak, economisch zwak. Het land is oorlogsmoe. En Trump kan het zich niet veroorloven om de wereldeconomie zo lang te laten gijzelen door Iran.
0: Ja, want die wereldeconomie wordt gegijzeld door die dichte straat. Niettemin zijn er vandaag weer gewoon schepen gegaan door die straat van Hormuz. Wat is nou de strategie? Wie mag er wel doorheen, wie niet? En wie bepaalt dat?
2: Op dit moment iedereen. Het is Iran die dat bepaalt. Een goed voorbeeld is een Frans schip, een containerschip, die door dat noordelijke straat van Hormuz, door een vaarroute die door dus de Iraanse revolutionaire garde is bepaald, dan mag je doorheen varen. Doe je dat niet, dan kan Iran op een vrij makkelijke manier, namelijk door een drone de lucht in te sturen van om en nabij $20.000. Die hoeven ze niet eens te laten ontploffen, maar alleen al in de buurt. Dat zorgt ervoor, dat is ontzettend belangrijk om te onthouden, dat de algoritmes in het rood springen bij de wereldverzekeraars die met name in Londen zitten. Want dan worden de premies zo hoog dat het eigenlijk niet meer te doen is voor die schepen om er doorheen te varen. En daarmee controleren ze dus die zeestraat.
0: Ja, maar ze laten dus gewoon weer schepen
2: door. Ze laten zeker schepen door als je met hun coördineert en daarmee dus ook accepteert dat zij soeverein zijn over de zeestraat.
0: Ja, en hebben ze dan ook contact met de Amerikanen over wie ze wel en niet doorlaten?
2: Een hele goede vraag. Ze hadden Memorandum of Misunderstanding. Wens zij vrij zeker afgelopen week van de revolutionaire garde, die dus door als een terreurorganisatie wordt beschouwd in Amerika, die gaan een mannetje sturen naar Doha met wie we kunnen coördineren, een zogenaamde hotline, om dit soort incidenten te voorkomen. Die Iraanse televisie beaamde dat. Maar het was de revolutionaire garde zelf die zei van nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. De straat is van ons. Met wie moeten wij coördineren en hoezo moeten wij coördineren? Kortom, er wordt wel gecoördineerd op politiek niveau, maar niet op militair niveau. En dat is goed voor de luisteraar ook om te houden. We hebben het over het regime in Iran. Maar daar zijn haviken, met name in de hoek van de Iraanse revolutionaire garde. En die spelen het vrij hard. De straat is van ons en dan doen we geen water bij de wijn.
0: Nou, zei je al eerder, hè, ze willen eigenlijk al bij een beetje van die oorlog af. Hoe zit dat precies met de steun voor die oorlog, zowel in Amerika als in Iran?
2: Kijk, laat ik vooropstellen, Iran is een dictatuur. Dus we hebben weinig gezegd op de gewone Iraniërs, maar ik kan wel zeggen met zekerheid, ze zijn vermoeid, ontzettend vermoeid. Maar veel Iraniërs vertrouwen Amerika niet. Er was al eerder een deal, 2015, het zogenaamde Obama-deal. Dus die snappen ook wel dat er een goede deal moet komen. Dat hoor je ook in de straatinterviews. En dat lees je ook hier en daar, en dat hoor ik van Iraniërs. Aan de andere kant zijn er ook in Amerika natuurlijk de haviken in de Republikeinse partij van Trump, die ontzettend kritisch zijn. Net zoals er trouwens ook haviken zijn in Iran. Dus wat dat betreft zijn het wel twee communicerende vaten. Dus je ziet dat de leiding echt wel een deal wil sluiten. Maar in beide landen zijn natuurlijk kritische stemmen. En het belangrijkste beer op de weg is niet eens de techniek en waar moet er wel gevaard worden of niet. De twee landen willen een deal, maar dat is toch het wantrouwen naar beide toe. Ja. Iran wantrouwt Amerika en andersom ook Amerika-Iran.
0: Ja, niettemin wordt er ook weer verder gepraat over de uitvoering van het tijdelijke vredesakkoord. Althans, en morgen staan er in Zwitserland weer gesprekken op de rol. Gaan die door?
2: Ja, die gaan vooralsnog door. Dat is toch wel belangrijk om te benadrukken. Het is een soort van ingecalculeerde escalatie wat nu plaatsvindt. Het is pijnlijk, maar het wordt nog enigszins gecontroleerd. Komt ook omdat landen als Qatar, Pakistan, Zwitserland toch proberen de twee partijen enigszins in bedwang te houden. En er komt bij dat twee partijen echt heel serieus met elkaar aan het praten zijn. Ik zei het al, het zijn een batterij aan de beste jongetjes en meisjes van de klas. Juristen, financieel experts, wetenschappers. Die moeten elkaar gaan praten over hele ingewikkelde zaken. Om die memorandum van misunderstanding nu tot een doorwrochte dik document te maken waar de twee partijen vervolgens mee vrede kunnen sluiten.
0: Ja, want er is ook afgesproken in dat memorandum van dat moet binnen bepaalde tijd gebeuren. Binnen 60 dagen alle losse eindjes afwerken. Gaan ze dat halen, die 60
2: nee,
0: dagen?
2: Met denk
0: dus
2: dat ik
0: dit soort schendingen?
2: Ik hou niet van gokken, maar als ik toch een gokje moet wijgen, gaan ze het niet halen. Maar dat is ook helemaal niet erg, want het kan verlengd worden. Het is 60 dagen, dat is een deadline die ze zichzelf gesteld hebben. Maar ze hebben er ook ruimte in gebouwd dat ze natuurlijk door kunnen gaan praten. Het is ontzettend ingewikkeld. Er zijn zoveel complexe zaken. We hebben het niet eens over Libanon gehad, wat ook een belangrijke hoofdpijndossier is voor beide landen. En waar ze ook mijlenver van elkaar afleggen. Kortom, het is een ingewikkelde dossier. Dus ja, ze moeten met elkaar praten. Een totale oorlog tussen de twee, zoals we dat eerder hebben gezien. De kans daarop is heel klein.
0: Nou is er, je noemde Libanon, voorlopig bestand getekend tussen Israël en Libanon. Gaat dit nog helpen?
2: Nee, niet echt, want het was Hezbollah. Dus die organisatie, die pro-Iran-militiegroep daar, die zei van ja, die overeenkomst is nietig. We erkennen dat niet, want het doel van die overeenkomst is uiteindelijk om dus die proxy van Iran te ontwapenen. Israël probeert daar een akkoord te sluiten met de Libanese regering. Maar stel dat het akkoord doorgezet zou worden, dan zou het ook betekenen dat er een dat Hezbollah zou moeten ontwapenen. Ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Zou betekenen dat het leger in Libanon dat zou moeten gaan doen. Die zijn er helemaal niet toe geëquipeerd. Het zou ook een burgeroorlog worden. Kortom, het zijn nog heel veel losse zaken die daar spelen, daar in het Midden-Oosten.
0: Dankjewel, Abdou Bouzida.

0: hoorde Lee Hazelwood en Nancy Sinatra met Jackson. En op 1 juli bestaat het Huis voor de Klokkenluiders en de daarbij behorende wetgeving 10 jaar. Het doel was werknemers te beschermen die maatschappelijke misstanden binnen hun organisatie of bedrijf aan de kaak willen stellen, zodat ze hun verhaal kunnen en durven doen. Maar is dit gelukt? Cornelis van der Werf is voorzitter van het Huis voor de Klokkenluiders. Welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: U zei net bij het vorige onderwerp over Iran, dat is een link met een klokkenluider van de bekendste klokkenluider van Nederland.
1: Een van de bekendste klokkenluiders van Nederland is Frits Veerman. En dat is al heel lang geleden, maar in de jaren 70 was Frits Veerman werkzaam bij Urenco. En er was een Pakistaanse collega van hem en die spioneerde voor Pakistan.
0: Ja.
1: En heeft informatie uit Nederland overgebracht naar Pakistan. En daardoor heeft Pakistan een atoombom en Iran mogelijk ook. En destijds werd die klokkenluider Veerman niet geloofd.
0: Ja,
1: en werd niet naar hem geluisterd. Hadden we dat maar gedaan.
0: Niet goed mee afgelopen. Nu had hij bij dat huis gekund. Afgelopen 10 jaar hebben jullie dit Huis voor de Klokkenluiders. Hoeveel klokkenluiders hebben jullie kunnen helpen in die afgelopen 10 jaar?
1: Nee, het is misschien goed toch nog heel even te zeggen waarom het belangrijk is dat klokkenluiders beschermd worden in Nederland. Klokkenluiders stellen meer fraude aan het licht dan accountants onderzoeken.
0: Yeah.
1: Klokkenluiders wijzen op veiligheidsrisico's in ziekenhuizen en in fabrieken. We hebben ook klokkenluiders aan de lijn bijvoorbeeld die over het omzeilen van sancties van Rusland een melding willen maken. Dus het zijn heel veel hele relevante zaken. En mensen durven dat soms niet omdat ze bang zijn dat hun werkgever hun gaat benadelen.
0: Ja.
1: En helaas is dat ook nog vaak het geval. Maar uw vraag is, hoeveel hebben jullie kunnen helpen?
0: Ja.
1: We hebben in de afgelopen 10 jaar 4000 keer mensen kunnen ondersteunen, adviseren en helpen bij het doen van een melding. Of ze adviseren over of ze dat wel of niet zouden moeten doen. En mensen kunnen elke dag met ons bellen als ze overwegen om een melding te doen of een klokkenluidersmelding te doen.
0: Ja. En u noemde al een aantal type misstanden waar mensen over bellen. Hè? Dat kan heel uiteenlopend zijn, zei u al. Welk voorbeeld is u het meest bijgebleven?
1: Nou, het zijn er heel veel, maar ook hele, niet klein, maar belangrijke. Bijvoorbeeld, ik luisterde mee aan de telefoon. Op een middelbare school is een scheikundelokaal en daar worden de veiligheidsvoorschriften niet gehandhaafd. Er zitten te veel leerlingen in de klas. Er is een risico op brand en andere ongelukken. Iemand meldt dat en de schoolleiding doet daar niets aan. Uiteindelijk is door bemiddeling van het huis die medewerker en het bestuur van die school zijn weer in gesprek gekomen. Brandveiligheid is opgelost. Er is niks fout gegaan. En toch hebben we iets kunnen doen. En die medewerker werkt nog bij diezelfde school.
0: Ja,
1: dat is een goed voorbeeld waarbij het goed afloopt.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: want
1: er zijn
0: wilde
1: natuurlijk
0: vragen.
1: Heel vaak voorbeelden.
0: Ja, is dat niet uitzonderlijk? Want ik las ook in de gegevens dat het voor, ik geloof wel 90% van de melders wat minder goed afloopt.
1: Dat klopt. 9 van de 10 mensen die met ons contact opnemen, die zeggen ik ervaar eigenlijk benadeling en hinder van mijn werkgever.
0: En wat houdt dat in? Is dat ontslag? Ik denk altijd, die worden
1: dat
0: dan meteen ontslagen.
1: Ik krijg geen promotie, of ik word overgeplaatst, of ik mag over bepaalde onderwerpen niet meer meepraten. Maar mensen worden ook gewoon ontslagen of krijgen geen contractverlenging. En de wet die we nu 10 jaar hebben in Nederland, die zegt dat je een werkgever, iemand die een melding heeft gedaan van iets wat een risico is of een misstand is, dat die persoon niet benaderd mag worden als gevolg van die melding.
0: Ja.
1: Dus die wet is eigenlijk heel helder.
0: Ja.
1: Toch 9 op de 10 van de mensen die met ons contact opnemen ervaren wel benadering.
0: Ja, dus die wet werkt niet of hij wordt niet gehandhaafd of hij is niet goed geformuleerd.
1: Hij wordt niet gehandhaafd. Het is goed dat die wet er is.
0: Ja.
1: Maar het belangrijkste punt wat ik na 10 jaar Huis voor Klokkenluiders en 10 jaar wetgeving ook graag wil maken is dat we heel veel goeds hebben kunnen doen. En we kunnen mensen ondersteunen. We kunnen ze een advocaat geven. Kunnen ze psychische bijstand geven. Maar wat wij nog niet kunnen is een werkgever die een klokkenluider daadwerkelijk benadeelt, daarvoor ook sanctioneren. In Nederland mag je niet door rood licht rijden. Toch doen mensen dat wel. Maar als je weet dat je geflitst wordt, dan doe je het misschien toch niet.
0: Ja.
1: Als een werkgever weet dat hij bestraft kan worden voor het feit dat hij een klokkenluider benadeelt, dan doet hij dat hopelijk niet.
0: En die bevoegdheid zou u willen hebben?
1: Nou, niet alleen wij zouden dat zelf willen. De Tweede Kamer heeft 3 jaar geleden al gezegd dat ze ook vinden dat het Huis voor Klokkenluiders die bevoegdheid moet hebben. Opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken hebben dat de afgelopen 3 jaar nog niet geregeld. Nou waren er ook wel heel veel opeenvolgende ministers de afgelopen 3 jaar, maar toch. Dus wij dringen er heel erg bij de huidige nieuwe minister op aan om dit nu eindelijk te regelen. Zodat werkgevers weten dat ze beboet kunnen worden. En dat melders weten dat ze ook beschermd blijken. Want die wet zegt wel dat je niet benadeeld mag worden, maar in de praktijk gebeurt dat helaas nog wel.
0: Ja, want ik zou denken, als het in 9 van de 10 gevallen niet helemaal goed afloopt, dan denk je wel 3 keer na voordat je een melding doet.
1: Dat is inderdaad het geval. En ik denk dat het ook voor heel veel mensen zo is, dat ze in een soort loyaliteitsconflict zitten. Ze willen iets melden, ze zien iets wat niet goed is, maar ze willen niet hun eigen positie in de waagschaal stellen. En daar is die wet nou juist voor bedoeld, dat iemand wel zich beschermd voelt en dat de samenleving wel naar ze luistert en wel om ze heen gaat staan.
0: Ja, maar zonder die sanctiemogelijkheid kunt u dat dus eigenlijk niet goed waarmaken als huis voor de klokkenluiders.
1: We kunnen de ultieme bescherming niet waarmaken.
0: Ja.
1: Wat we wel kunnen en al heel veel doen, is mensen daarin ondersteunen en hun helpen de afweging te maken, ga ik wel of niet melden. En gelukkig zijn er nog steeds heel veel mensen die wel melden.
0: Ja.
1: En gelukkig zijn er ook werkgevers die daar goed mee omgaan. Maar ultiem is het nodig dat er ook gesanctioneerd en gehandhaafd kan worden. En dat is nu nog niet het geval. En als we dat doen, dan is de cirkel rond. En dan worden, denk ik, mensen ook, ja, voelen ze zich vrijer om toch een melding te maken.
0: Ja, zijn er ook klachten? Het Huis voor de Klokkenluiders is, we horen er zo weinig van. Het opereert vrij reactief en passief. Is bijvoorbeeld een klacht van een bestuurder die is vertrokken bij jullie vorig jaar. Wat Is dat zo? Is het te onzichtbaar? Is het te reactief?
1: Nou, ik ben een half jaar nu voorzitter en ik wil graag dat het huis zichtbaarder wordt en dat we ons ook meer mengen in het politieke debat. En ik denk dat dat ook na 10 jaar kan. Kijk, een organisatie die moet starten, heeft ook opstartproblemen en die heeft het huis zeker gehad. Dat ga ik niet ontkennen. Maar na 10 jaar hebben we ook laten zien wat we kunnen en waar we staan en dat we heel veel voor elkaar hebben gekregen. Ja, en dat je dan soms als bestuurder misschien die andere bestuurder wat sneller had gewild, dat begrijp ik. Maar ja, soms zijn de mogelijkheden ook beperkt. Nu merken we dat we steeds vaker gevonden worden. Het nadeel daarvan is dat mensen die nu met ons contact opnemen soms wat langer moeten wachten dan wij graag zouden willen. Omdat er te veel mensen eigenlijk zijn die ons hulp nodig hebben.
0: Dus filevorming voor de deur.
1: En we niet genoeg mensen hebben om ze op tijd te kunnen helpen. Dus we lopen tegen onze grenzen aan. En daarom is het ook belangrijk dat we dat ook onder de aandacht brengen. Dus ja, ik denk dat we na 10 jaar hebben laten zien dat we heel nuttig zijn. En dat we nog veel meer van nut zouden kunnen zijn als we ook die sanctiebevoegdheid hebben.
0: Ja, tot slot, hoe voorkomt u dat zich ook mensen melden die misschien uit rancune voor hun werkgever denken, ik ga een melding doen, of die misstanden zien die er helemaal niet zijn?
1: Ja.
0: Hoe vist u die eruit?
1: Nou, we kunnen het niet voorkomen, want iedereen mag ons bellen. Hè? Dus dat, en het is inderdaad waar. Er zijn ook mensen die met ons contact opnemen die eigenlijk al een arbeidsconflict hebben en daar een misstand bij zoeken. Daarom is het zo belangrijk dat wij als mensen ons vragen om een onderzoek te doen, dat we dat ook zorgvuldig vooronderzoeken. En dat is ook een van de verklaringen waarom er meer verzoeken tot onderzoek bij het huis worden gedaan dan dat er daadwerkelijk onderzoeken worden gedaan. Omdat we moeten uitfilteren wat wel en niet een misstand is en of er wel of niet ook mogelijk benadeling sprake is. Dus het klopt dat mensen soms ook de wet proberen te gebruiken om een conflict wat ze hebben op te lossen. En het is voor ons, wij moeten daar zuiver en neutraal naar kijken. En het is ook niet zo dat de klokkenluider altijd gelijk heeft. Soms heeft de werkgever gelijk. En dat moet je dan ook eerlijk onderzoeken en neutraal naar kijken.
0: Dat kan ook de uitkomst zijn. Ik ga u danken voor dit gesprek. Dank, Cornelis van der Weer. En er zijn veel nieuwe ontwikkelingen rond Belarus deze week. De oppositie in ballingschap kwam met een rapport waaruit blijkt dat Belarus zich in hoog tempo voorbereidt op een actieve rol in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. En de Oekraïnse president Zelensky dreigde met een aanval op Russische apparatuur in Belarus. Wat is daar aan de hand? Ik ga het erover hebben met journalist en Belarus-kenner Franka Hummels. Goedenavond, Franka.
2: Goedenavond.
0: Laten we beginnen met het dreigement van president Zelensky. Hij dreigde met een aanval op die Russische apparatuur in Belarus. Waar ging dat precies over?
2: Het gaat om de soort zendmasten voor Russische drones. Die zijn afgelopen najaar zijn die gebouwd in Belarus. Best een aantal. En het zijn een soort wifi-versterkers eigenlijk. Dus dankzij die masten kunnen veel dieper in Oekraïne de Russische drones schade aanrichten. En daar was Zelensky natuurlijk niet van gediend.
0: Nee, en hij stelde zelfs een ultimatum aan president Lukashenko. Hij zegt, als die apparatuur eind van de week niet weg zou zijn, dan zou Oekraïne het doen. Ja. Hoe is dat afgelopen?
2: Nou, niet eigenlijk nog. We weten dat op dit moment die apparatuur het niet doet. Maar weggehaald is ook niet gebeurd. Dus of gewoon de uitknop is ingedrukt... of dat er toch plannen zijn om ze wel degelijk weg te halen. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Er is in ieder geval wel voldoende gebeurd dat Zelensky er dus niet zijn eigen drones op af zal sturen. In ieder geval volgens zijn eigen dreigement. Maar dit kan elk moment wel weer oplaaien en opnieuw tot een conflict leiden.
0: Ja, en bracht hij daarmee Lukashenko nou in een lastig pakket?
2: Heel erg.
0: President?
2: Ja, ook door de manier waarop Zelensky dat deed. Want hij zei erbij, je hebt die macht. En daarmee bedoelt hij dus jij als president van Belarus. En de grap is dat Lukashenko die macht helemaal niet werkelijk heeft. Want hij is aan de macht kunnen blijven na een opstand in 2020. Doordat Rusland hem heeft gesteund, heeft hij die opstand kunnen neerslaan. En eigenlijk heeft hij nu alleen nog maar dankzij Poetin de macht. En is gewoon Rusland op heel veel manieren aanwezig in Belarus. Dus hij mag eigenlijk niet zomaar beslissingen nemen zonder dat Poetin dat goedkeurt of zelfs voorkoudt. Maar doordat Zelensky het op deze manier zei, kreeg dus Lukashenko de positie dat hij dus of moest laten zien dat hij helemaal niet die vrijheid had om zelf zo'n besluit te nemen. Of dat hij dus tegen Poetin in moest gaan.
0: En welke koers gaat Lukashenko nou varen, denk je?
2: Ja, het is natuurlijk moeilijk te zeggen. Hè? Dat toekomst voorspellen is een hele ingewikkelde zaak. Maar dat hij nu weer voor zo'n hele vage tussenoplossing heeft gekozen, dat is wel wat hij in het verleden met dit soort diplomatieke problemen vaker heeft gedaan. En ik denk dat hij ook gaat proberen om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus dat je eigenlijk allebei de kanten niet te boos maakt. Maar we moeten het gaan zien. We moeten het gaan zien. Rusland heeft zich er ook mee bemoeid. Die kwam ook vorige week al met de verklaring van... Dus vanuit het Kremlin met de verklaring van... we gaan het hierover hebben, want dit is een bedreiging van het Belarusische grondgebied, Belarusische soevereiniteit door Oekraïne. En dat mag niet. En dan zal Rusland Belarus steunen. Dus... We moeten nog zien hoe het zich ontwikkelt.
0: Ja, nou denkt de gevluchte oppositie uit Belarus dat het land zich aan het voorbereiden is op deelname aan de oorlog in Oekraïne. Dat is de conclusie uit het rapport dat ze deze week hebben uitgebracht. Is dat zo? Wat zijn daar de aanwijzingen voor?
2: Ze hebben in dat rapport een heleboel ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar verzameld. Dus echt vanaf het begin van de grootschalige Russische inval in Oekraïne. En eigenlijk heel breed over eigenlijk alle sectoren van de maatschappij. En de oppositie, de Belarussische oppositie kan dat doen, omdat zij nog veel contacten hebben met Belarussen. En dus ook kunnen horen hoe het ervoor staat. En het gaat echt alle kanten op. Een van de facetten waar ze op hebben gelet is bijvoorbeeld de militarisering op basisscholen ook al. Dus dat kinderen militaire training krijgen. Dat was al zo, maar dat is allemaal verintensiveerd. Maar bijvoorbeeld ook dat de manier waarop het leger is ingericht, dat je gevangenen nu mag laten dienst nemen. Dat was eerst niet. Nou, dat zijn Russische methoden om dat te doen. Dus daar is integratie tussen de beide legers. Er is een sterke militaire samenwerking al heel lang. Is daar zichtbaar. Maar bijvoorbeeld ook een aantal wetten. Nu houdt Belarus zich doorgaans niet aan de eigen wetten. Dus wat een wet waard is, is een vraag. Maar de wetten die zijn aangenomen geven wel een heel duidelijk signaal af. Nou, eerder al is besloten dat Belarus niet langer een kernwapenvrij land is. Nou, dat zie je nu ook, want er wordt zelfs met kernkoppen geoefend. Maar bijvoorbeeld ook is er in 2024 besloten dat niet... Vroeger mocht Belarus zogenaamd dan dus alleen maar een land aanvallen als het land binnenviel. Maar nu mag het ook als er ernstige dreiging is. Maar bijvoorbeeld ook een protocol voor triage als er oorlog is. Medische triage van wie er eerst geholpen moet worden. Of regels voor de vordering van voertuigen van bedrijven. Dus dat betekent dat er in de wetten echt al wel voort wordt gesorteerd op een... Een oorlog.
0: Ja, en op je ziet ook een grote operatie.
2: Ja, ja. Nog één ding van dat is de soldaten. Er zijn 1,5 keer zoveel mensen nu oproepbaar voor het leger. Dus dat op vrijwillige basis. Hè, dat is niet mobilisatie dan in 2022. En dat zegt natuurlijk ook wel iets.
0: Nou heeft Poetin vandaag voor het eerst min of meer toegegeven dat Rusland het moeilijk heeft. Zou het leger van Belarus het verschil kunnen maken in die oorlog tegen Oekraïne? Dan wordt er een nieuw front geopend. Dan hebben we heel wat meer soldaten en materieel. Of werkt dat niet zo?
2: Ja. Nou, het Belarusische leger is minder goed getraind dan het Russische. En ook, zeker als het om deze oorlog gaat, aanmerkelijk minder gemotiveerd. Want in Belarus is onder de bevolking de steun voor Rusland heel, heel, heel laag. Zeker als het om de oorlog in Oekraïne gaat überhaupt. Maar zeker als het om die oorlog gaat. Van dat echt 97%, voor zover je onderzoek kan doen in een dictatuur, hè, maar 97% zegt de oorlog af te keuren. En dat is dus ook onder mensen die in het leger zijn en hun families. Dus of mensen gemotiveerd zijn om te gaan vechten, of dat je juist een heleboel muiters binnenboord haalt op het moment dat je echt ook de soldaten laat meevechten, dat is dan maar de vraag. En de militaire samenwerking tussen Rusland en Belarus gaat al wel zover dat Rusland alles mag gebruiken eigenlijk van Belarus. Dus militair materieel, het land dus om vanuit het noorden aanvallen te doen in het begin van de invasie, dat er de mars op Kiev eigenlijk vanuit Belarus kwam. Soldaten komen eruit rusten, wapens worden aangevoerd. Dus eigenlijk haalt Rusland al heel veel uit het bondgenootschap met Rusland op dit met Belarus op dit moment.
0: Ja, maar het is dus geen uitgemaakte zaak dat ze ook echt actief gaan deelnemen aan die oorlog, als ik je goed beluister.
2: Nou ja, dit rapport is gemaakt op verzoek van Zelensky. Die zegt dat hij ook militaire intelligence heeft. Dat Belarus zich klaarmaakt om deel te gaan nemen aan de oorlog. Hè. De punten van dit rapport zijn allemaal best wel maatschappelijke en openbaar te verifiëren punten. Maar hij zegt dat er dus ook ander soort intelligence is. En daarom heeft hij hen ook verzocht om dit rapport te maken. De teneur is nu wel onder veel mensen van, nou, het lijkt er toch op wel echt dat Belarus nu op een keuzepunt staat.
0: Oké, dus misschien gaan we het nog zien. Dankjewel, Franca Hummels.

0: Taylor Swift was dat met The Fate of Ophelia.
1: Een leven in letters.
0: Onze maandelijkse biografie-rubriek met natuurlijk Hans Renders, hoogleraar geschiedenis van de biografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Welkom.
2: Dankjewel, Sarah.
0: En wat heb je deze keer voor ons gelezen, Hans?
2: Ik heb meegebracht Fiep, leven en werk van Fiep Westendorp, geschreven door Annette Portegies en Gioia Smit, uitgegeven door Querido Facto.
0: Kijk, en Fiep Westendorp, ja, die kennen we natuurlijk, de vaste illustrator van NIMG. Jip en Janneke.
2: Je zou eigenlijk kunnen zeggen, zij is zo beroemd dat haar naam bijna overbodig is. Want zelfs mensen die haar niet kennen, die worden, nou, ik wil niet zeggen dagelijks, maar toch minstens wekelijks met haar geconfronteerd. Want je hebt in de HEMA bijvoorbeeld, heb je placemats, mokken. Ze heeft honderden boeken geïllustreerd. Dus ik denk dat
0: we kennen haar allemaal.
2: Wij kennen haar allemaal.
0: Ja, maar kennen we haar leven? Want ze werd in 1916 geboren in Zaltbommel.
2: Ja.
0: En hoe werd ze illustrator? Was ze een geboren illustrator?
2: Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen. Want zij begon al heel lang, al heel vroeg met tekenen. En zoals dat toen ging, ja, tekenen, wat kun je daarmee? Maar toch, haar ouders stonden haar toe, zoals je dat kunt zeggen, om toch naar een soort van kunstschool in Den Bosch te gaan, later in Rotterdam.
0: Was dat opmerkelijk voor een meisje in die tijd?
2: Ja, ik denk eigenlijk ook wel voor jongens, want ja,
0: sowieso opmerkelijk.
2: Als illustrator ging je niet een geweldige carrière tegemoet, althans in maatschappelijk opzicht. Maar ze kreeg toch wel kansen, want dan in 1937 mocht ze de VVV-gids van Zaltbommel illustreren. Dus zij viel wel meteen op dat ze iets kon. Nou scheelde het ook wel dat zij een heel zelfbewust meisje was, die heel goed wat ze wilde, maar ook nog heel erg gedreven en ijverig. Tot aan haar laatste snik had ze helemaal geen behoefte om over op feestjes en wat dan ook. Zij tekende gewoon, dat deed ze het liefste, bijna 12 uur per dag. En nou ja, waar ze denk ik toch wel het meest bekend en beroemd is geworden, je noemde net de naam al, Annie M.G. Smit. Kijk, na de oorlog kwam ze in paroolkringen terecht, zou je kunnen zeggen. Nou, we kennen natuurlijk allemaal Jip en Janneke.
0: Ja, precies.
2: Met die figuurtje, met die Oost-Indische inkt, zwart altijd. Nou, natuurlijk Pluk van de Plet, Flat van Annie M.G. Smit. Dat waren enorme successen. Dan werkte ze mee aan de vrouwenpagina. Precies geheten voor de vrouw, maar niet voor haar alleen. Heeft ze 20 jaar gedaan. Nou, er werkt ook Wim Hoge Adema. Dat is ook een feministe. Dus je zou ook wel een soort van voorloper, maar in ieder geval een fakkeldrager van het feminisme kunnen noemen. En daarnaast, ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk, zij heeft toch aan de basis gestaan van wat wij nu jeugd- en kinderliteratuur noemen.
0: Ja.
2: Niet dat hij het heeft uitgevonden. Nee, we hadden al Hieronymus van Alphen. Maar Annette Portegies, die dit boek grotendeels heeft geschreven, ik wil daar even iets over het boek zeggen, die is zelf uitgever. En dat merk ik aan dat boek, want zij beschrijft heel nauwkeurig dat ze Fiep Westendorp, Parool, zat bij de Arbeiderspers, maar de directeur van de Arbeiderspers ging naar Quedo. Toen ging zij ook mee. En Quedo, tot op de dag van vandaag, heeft een enorm fonds van kinderboeken.
0: Ja, dus dat is. Daar was zij. Zij stond echt wel in die traditie.
2: Stond helemaal in die traditie.
0: Maar zei je net, je wil wat over het boek zeggen? Is het een goed boek?
2: Ik heb het met heel veel plezier gelezen. En wat we normaal nooit doen in deze rubriek, wil ik nu toch wel doen, is namelijk de naam van de vormgever noemen, Wietke Luthe. Het is een buitengewoon prachtig boek. Ik kan niet anders zeggen. Het is radio, maar al die leuke tekeningen die mensen in hun hoofd hebben, die staan er allemaal in. Ja, niet allemaal, want het is een enorm archief. Maar het is heel mooi en ook slim geïllustreerd.
0: Een soort salontafelboek bijna, hè?
2: Ja, maar dan doe je haar weer tekort, want een salontafelboek is niet om te lezen.
0: Ja, hier kun je wel een serieuze lezen. Biografie.
2: Ik heb ook wel kritiek, maar daarover dadelijk. Kijk, wat is het nou voor een boek? Het is eerder een soort chroniek dan een biografie, want het is door 2 auteurs gemaakt, dat kan. Maar ook met 18 medewerkers. En daar heb ik toch wel een tikje problemen mee, want die 18 stukjes zijn het, die zijn best aardig, maar hoezo? ze maken er nogal een punt van terecht. Dat Fiep Westendorp mag daar wel heel beroemd zijn. Er is veel over haar geschreven, maar een echte biografie was er nog niet. En dat doe je dan toch een beetje tekort, dat idee, door met 20 mensen op de titelpagina te gaan staan.
0: Oké, goed. Dat is dan een keuze. Maar, ja. maar als biografie zelf, is het een geslaagde biografie?
2: Nou, ja en nee. Ja, omdat er heel veel in staat wat ik niet wist. Nou ben ik ook niet per se een Fiep Westendorp kenner, maar ik denk heel veel mensen niet. Ik heb toch wel de laatste paar boeken over haar, want er is wel vrij veel over haar gepubliceerd. Maar het ging alleen maar over haar werk. Nou ja, alleen maar, dat klinkt een beetje negatief. Zij was ook een...
0: Maar zij werkte ook de hele...
2: En haar werk is ook belangrijk. Ja, maar, om er maar eens één ding uit te pikken. Als je die tekeningen ziet, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Je wordt er altijd blij van. Maar uit dit boek blijkt dat zij eigenlijk een hele duistere, om niet te zeggen depressieve kant had. Ik las ergens een zinnetje dat zij op een gegeven moment terugging naar 4 behandelingen per week met haar psychotherapeuten. Dus waarschijnlijk daarvoor nog meer. Dus ze heeft het hele leven met psychiaters en therapeuten geleefd. Daar zat er ook alweer een aardige kant aan. Want een van haar, of haar psychotherapeuten, dat werd een hele goede vriendin. En nu komen we aan een wat heikel punt. En dat was, ik moet even de naam opzoeken. Nou, het blijkt wel, ik ken haar helemaal niet. Margot Reefies was therapeut, maar ook een schatrijke vrouw die kunst verzamelde. Kocht bijvoorbeeld ook wel eens een Van Gogh, om eens wat te noemen. En die heeft bijna op een verborgen manier een halve eeuw deel uitgemaakt van het leven van Fiep Westendorp.
0: En als je zegt deel uitgemaakt van, wat moet je
2: Dat vind ik dan toch goed van dat boek. Omdat zij niet zei, dat was een lesbienne of weet ik veel wat. Want in die interviews die Fiep Westendorp gaf, dan zei ze altijd, ik wil over praten, maar niet mijn privéleven. Kijk, ze liggen in haren in één graf. Dat zegt wel iets, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus ze hadden een relatie.
2: Er zijn heel veel soorten relaties. Maar zij wilden daar gewoon niet over praten.
0: Niet gesproken.
2: En ik las wel ergens in krant dat mensen dat dan meteen gaan invullen.
0: Maar die biografie lost dat dus niet op.
2: Nee, maar toch is het nieuw, want ik wist dat allemaal niet. En zeker niet dat het haar therapeute was. Dus dat vind ik een heel mooi deel van de biografie, van Fiep Westendorp natuurlijk minder mooi, maar dat zo'n vrolijke tekenares een hele duistere kant had. Ik ben geen psycholoog, maar die biografe bepaalt ook niet. Want er staat bijvoorbeeld wel in dat zij in de oorlog voor bladen tekende die toch gewoon NSB-bladen waren.
0: In de oorlog?
2: In de oorlog. En ik moet zeggen, in 2007 is er ook een boek verschenen, Fiep Westendorp en haar journalistieke werk.
0: Maar ze zat ook in het verzet.
2: Dat zegt men. En nu komt mijn echte kritiekpunt. Ik ga dit niet tegenspreken, maar dit is een boek met een lange literatuurlijst, maar er staat geen enkele noot in.
0: Dus de biografie geeft hier eigenlijk geen goed antwoord op?
2: Nee, want er wordt dan gezegd, ja, ze tekenen wel, dat is een echte natieblad, cinema en theater. Maar wordt er dan gezegd, ze wisten niet dat dat een natieblad was. Dat kon ze niet zien. Nou, ik weet hier toevallig iets vanaf, omdat ik de biografie van Jan Kampert heb geschreven. Die schreef ook voor dat blad. Zij werkte op de burelen van die uitgeverij. En in de tijd dat zij daar werkte, 1941, 1942, danste de hakenkruiser over de pagina's heen.
0: Ja. Dus, maar tegelijkertijd heeft ze in het verzet gezeten. Is ze daarna bij het Parool terechtgekomen?
2: Zeker.
0: Was het de vriend van Jan Kampert?
2: Dus... Nee, maar ik pleit er ook niet voor om te zeggen, weg met Fiep Westendorp. Helemaal niet. Maar, dit is ook niet kritiek op Fiep Westendorp, maar op het boek een beetje. Daar hadden ze wel wat duidelijker in kunnen zijn. Maar ook als een wat onschuldiger voorbeeld, als Jean-Paul Sartre naar Amsterdam komt na de oorlog en die neemt Simone de Beauvoir mee. Nou ja, dat gebeurt ook niet elke dag. En dan gaat Fiep Westendorp met haar naar de kring om te dansen. Nou, ik ga dat niet tegenspreken, maar had ik toch wel graag geweten hoe dat die zat. Informatie.
0: Okay, we moeten dit gesprek afronden. Dankjewel, Hans Renders.
2: Graag gedaan.
1: Het is 5:05.
0: En het onweerde hevig. Gisteravond en vannacht registreerde het KNMI ruim 300.000 ontladingen. Riek van den Burg is van bliksemdetectie.nl. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Hoe wordt dat geteld, het aantal bliksemflitsen?
3: Nou, in principe zitten er binnen Nederland en eigenlijk over de hele wereld verschillende meetpunten. En die wachten eigenlijk, die luisteren naar een bepaalde frequentie en die wachten eigenlijk tot zo'n bliksemontlading ontstaat. En op dat moment wordt dat doorgestuurd naar computers en die berekenen dan op dat moment de afstand en ja, vaak ook nog wat de kracht van zo'n bliksemontlading.
0: En heb jij bent bliksemfanaat, hè? Jij doet zelf ook metingen, toch?
3: Nou, metingen niet echt. We gaan vooral op pad voor voor de fotografie, voor de video en dat soort dingen. En om eigenlijk een beetje ook live te gaan op Facebook of op YouTube. En de mensen daarin mee te nemen. Maar echt metingen doen we niet.
0: Nee, en je gaat wel live op Facebook. Hoe was jouw nacht afgelopen nacht? Je bent waarschijnlijk de hele nacht in de weer geweest dan.
3: Ja, klopt. Ik was half vijf was ik thuis weer. En het was een fantastische avond voor mij. Veel ontladingen, prachtige foto's gemaakt. En het is niet iets wat je normaal gesproken ziet in Nederland. Dus vrij uniek.
0: Nee, ik begrijp dat je website het niet aankon.
3: Sorry?
0: Ik begrijp dat je website het niet aankon.
3: Nee, klopt ja. Nee, die is halverwege de avond is die eruit gegaan en die heb ik vanmorgen weer moeten herstellen.
0: Dus zweken onder de bliksem. Dankjewel, ja. Rick van den Burg. Dankjewel. En dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten. Straks op deze zender Wat Blijft met Lara Billy Rensen. Ik wens u een fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
2: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
3: 400 jaar. En de generaties daarna dragen dat ook nog met zich mee.
2: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
4: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
2: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2 uur op NPO Radio 1.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum, Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet...
4: aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
2: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2 uur op NPO Radio 1.
5: Ster. Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum, Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Is uw badkamer...

0: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
1: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Lieslot, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrije vakanties.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: NPO Radio 1.
8: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Radio West.
10: Mm.

0: heb jij gedaan?
1: Dit is Radio West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: niet vergeten dat deze Molukse wijk is ontstaan door de eerste generatie kneelmilitairen met hun gezinnen. En die zijn er niet meer.
1: De Molukse wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Weet je dat ze zomaar hier zijn gedropt en eigenlijk gingen wachten, hè, wanneer ze dan weer terug mochten gaan? En
3: het moment dat mensen een trauma hebben, dan praten ze er niet over. Dus mijn opa die heeft heel veel gewoon voor zichzelf gehouden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. En met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.